0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Meerdere mensen zijn gewond geraakt bij een explosie bij een flat in Amsterdam-Osdorp. Een deel van de gevel is ingestort en er is een grote brand ontstaan. De bewoners moesten midden in de nacht hun huis uit. Volgens AT5 werd de klap tot kilometers verderop gehoord. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Oekraïners die nog in de door Rusland bezette gebieden wonen, moeten daar zo snel mogelijk weg. Kiev zegt de aanvallen op die regio's op te voeren. Vooral Russische militaire infrastructuur moet worden uitgeschakeld. Oekraïne wil geen onschuldige burgers raken, maar dat risico is wel groot als mensen blijven. Een busje met schoolkinderen is in Suriname aangereden door een vrachtwagen. Dat gebeurde toen het busje afsloeg. 10 kinderen en de bestuurster raakten gewond. 5 slachtoffers werden voor controle naar het ziekenhuis gebracht. 2 kinderen moesten iets langer blijven, maar mogen ook snel weer naar huis. En de spelers van Congo zijn zonder problemen in Amerika ingekomen voor het WK. Er zijn zorgen over de uitbraak van het ebola-virus in Congo. Het is de grootste uitbraak tot nu toe en het is een variant van het virus waar geen vaccin voor is. Daarom willen veel landen geen mensen uit Congo toelaten. Een oefenwedstrijd in Spanje werd daarom verboden. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Op droge momenten kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
2: Adverteren op de radio.nl.
1: Dit is de muziek van

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Amsterdam-Nieuw-West is een groot flatgebouw van 9 verdiepingen ontruimd na een explosie. Daarbij is een grote brand ontstaan. 4 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De explosie was in een bijgebouw waar een sportschool in zit. Een deel van de gevel stortte in. Een olietanker die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen is tegengehouden door Iran. Er zouden langs de zeestraat meerdere explosies zijn gehoord, maar die waren volgens Iran niet bij het schip. Er werd al gewaarschuwd dat de vaarroute dicht is en dat schepen worden aangevallen als ze er toch door willen. President Trump wil dat zijn naam gewoon blijft hangen op het Kennedy Center in Washington. Dat had hij er zelf aan toegevoegd omdat hij, net als Kennedy, ook belangrijk is voor Amerika. Maar dat mocht niet van de wet en dus zei de rechter dat het weg moest. De regering van president Trump gaat in beroep tegen die uitspraak. En Mateo Chaves van AZ kreeg geen speelminuten bij de openingswedstrijd van het WK, maar hij noemt het wel fantastisch om erbij te zijn in eigen land. Hij mocht mee, omdat hij zich in Alkmaar enorm heeft ontwikkeld dit jaar. Mexico won de openingswedstrijd van Zuid-Afrika met 2-0, maar om deze tijd begint de wedstrijd Zuid-Korea-Tsjechië. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstweer, grijs met veel regen en 14 graden. Als het even droog is, kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard.

0: Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
2: Radioreclame. Bewezen succesvol en betaalbaar.
3: Het werkt echt.
2: Geef jouw naamsbekendheid ook een boost. En kijk op adverterenopderadio.nl.
4: Adverterenopderadio.nl.
5: Dit is de muziek van Radio NL.

0: altijd aan.
1: Radio NL.
0: Radio NL.

0: Radio NL.
1: Eén ding staat geschreven, de rest is onbekend. Haal alles uit het leven, zolang je er nog bent.

0: Giro NL.
1: Ik liep alleen hier door de kroeg heen. Ineens stond jij daar voor mijn neus. Vroeg wie ik was en hoe ik heette. En toen zei ik serieus. Ik ben

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario.

0: Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een explosie onder een flat in Amsterdam-Nieuw-West is de gevel van een sportschool ingestort. Zeker 7 mensen raakten gewond. Speciale zoekteams zoeken onder het puin naar meer slachtoffers. De flat is ontruimd en bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum in Osdorp. Daar kunnen ze ook psychische hulp krijgen van de GGD. Utrecht wil de marathon niet meer in mei houden nadat iemand vorige maand overleed bij de hardloopwedstrijd. Het was erg warm en daar hadden meerdere lopers last van. Volgens RTV Utrecht wordt daarom gezocht naar een nieuwe datum als het minder warm is. Dat moet de kans verkleinen dat deelnemers bezwijken aan een hitteberoerte. De oud-president van Zuid-Korea, Yoon Suk-yeol, moet 30 jaar de cel in omdat hij het land in gevaar bracht. Hij liet drones vliegen boven de hoofdstad van Noord-Korea om de ruzie tussen de twee landen te laten escaleren. Daarmee bracht hij burgers in gevaar. Yoon werd 2 jaar geleden afgezet door die actie. Hij kreeg eerder ook al levenslang. En de Braziliaanse WK-held van 1970, Brito, is overleden. Hij wordt gezien als een van de beste verdedigers die Brazilië ooit had. Volgens de bondsvoorzitter zal niemand hem ooit vergeten. Hij miste niet 1 minuut van het WK in 1970. Brazilië won in de finale met 4-1 van Italië. Brito was 86 jaar. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig met 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstweer grijs met veel regen en 14 graden. Als het even droog is, kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Casino, dat wordt lekker zonne. Casino, want alleen deze week zonbescherming van onder andere Nivea en Garnier. Tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Radio bereikt iedereen. Thuis, in de auto, maar ook op het werk. Kijk op adverteren op deradio.nl.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Bij een explosie in Amsterdam Nieuw-West is iemand zwaar gewond geraakt. 6 andere mensen moesten ook naar het ziekenhuis. Rond middernacht was een explosie bij een sportschool en brak brand uit. En die is geblust. Meerdere gevels storten in en onder het puin wordt gezocht naar slachtoffers. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Bij het strand van Nesselanden in Rotterdam blijft tot 1 oktober extra politie rondlopen en ze mogen iedereen fouilleren. Met mooi weer komen er veel kinderen en dat moet volgens burgemeester Schouten veilig zijn. Met Pinksteren werd er 2 avonden op rij gevochten en was er ook een steekpartij. Toen vond de politie ook vuurwapens en kogels. Op de Zuidpool zijn begin deze maand lenteachtige temperaturen gemeten. Het was ruim 15 graden boven nul, terwijl het normaal 6 graden vriest in juni. De temperatuur bleef zelfs 3 weken lang boven het vriespunt. Omdat het klimaat op de Zuidpool nog erg onbekend is, kunnen onderzoekers niet zeggen waardoor het zo warm is. De openingswedstrijd op het WK voetbal is gewonnen door Mexico. Het werd 2-0 tegen Zuid-Afrika gisteravond. 3 spelers werden met rood van het veld gestuurd. 2 van Zuid-Afrika en 1 Mexicaan. Bij het vorige WK waren in het hele toernooi maar 4 rode kaarten. Het WK werd geopend met een optreden van Shakira en Burna Boy. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint grijs en grauw met veel laaghangende bewolking en regen. En ook vanmiddag veel regen en geen ruimte voor de zon. Het wordt 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen.

0: Duct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
2: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe?
3: GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties.
2: Geen praatjes, maar aanpakken.
3: GLS Projects.
2: En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
4: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
5: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Score deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Kniepex, Vera, Swinko en Futek. Meld je aan op fixami.com/

0: Zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Kleine billetjes, grote actie. Bij Trekpleister. Nu, pampers, luiers en luierbroekjes. XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
5: Boeie.
6: Alle AH barbecue worsten, ook tweede gratis.
5: Zoé.
6: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
5: Yes.
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Ja, goedemorgen. Een paar minuten over 6 op deze vrolijke vrijdag. Het is dag hier nummer 5 van de Radio NL Mega Run. Op dit moment staan we in het midden van de Pyreneeën. Wat een prachtige locatie hebben we vandaag. Je gaat het uiteraard zien in het Radio NL Mega Run dagjournaal. Eerst even andere zaken. De Nederlandse wegen, daar is het in elk geval nog rustig. Volgens de ANWB staat er 0 kilometer aan vertraging.
9: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
8: Naast van Dijk! Ja, kunnen we beginnen voor deze vrijdagmorgen. En dat doen we zometeen met muziek van Stef Eckel. Jammer dan, is onderweg.
9: Dit is de muziek van Radio NL.

0: zoveel... Theo Diepenbrock en als een lading dynamiet op deze vrijdagmorgen. 11 minuten over 6. Goedemorgen. Dag nummer 5 van de Radio NL Mega Run. De allerlaatste dag alweer vandaag. En we zijn op dit moment in de Pyreneeën. We staan echt in een dalletje. Ik kan je vertellen, ja, ik wil echt niet klagen hoor. Het is een beetje fris. Niet zeurend bedoeld, maar het is gewoon een beetje fris. Runners die zijn op dit moment zo goed als allemaal nog aan het slapen. Gisteravond was het hier bonte avond. En dat betekent dat het voor sommigen misschien een klein beetje aan de late kant was gisteren. Dus even zien of daar zometeen nog wel runners voor wakker zijn dan vandaag. Nou, zoals gezegd, het zuidelijkste puntje, dat hebben we deze week al gehad. Dat was Barcelona, daar kwamen we vandaan. En nu dus in de Pyreneeën en we gaan vandaag nog een klein beetje naar het westen. We steken nog een beetje de Pyreneeën over. En daarna gaan we dan meer omhoog, gaan we noordelijker. Onder andere om ook wat dichter bij huis te komen. En laten we wel wezen, want ook van het weekend zal er gewoon weer teruggereden moeten worden. En velen die aanstaande maandag gewoon weer op hun werk moeten verschijnen. Maar goed, daar denken we nog even niet aan. Het is dag nummer 5 van de Radio NL Mega Run. We gaan daar straks de rondes voor doen. Eerst even het nieuws van vandaag.
1: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Het gaat namelijk over duizenden nieuwe huizen. Meerdere steden die daar uiteraard plannen voor hebben. Denk bijvoorbeeld ook aan Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo, Enschede en Helmond. Daar zijn de plannen om zo'n ruim 30.000 huizen te gaan bouwen. Inmiddels zijn die plannen af en goedgekeurd door het ministerie. Ook de financiering voor de woningbouwlocaties is rond. Maar er is een klein probleempje. Het kabinet heeft namelijk geen geld voor de wegen en de spoorlijnen om die huizen bereikbaar te maken. Met andere woorden, de bouw kan niet beginnen. Dat voor die steden. Ander nieuws dan. Het gaat nog meer over het kabinet, maar dan over wegwerpplastic. Ze zien niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics. Denk aan sigarettenfilters, wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig nog geen statiegeldregeling voor producten in knijpzakken. We wisten helemaal niet dat ze daarmee bezig waren, maar dat is dus ook zo. Denk bijvoorbeeld aan drinken in een knijpzakje, maar ook aan zeep of wasmiddel, weet je wel, wat je in die grote verpakkingen koopt. Het kabinet ziet er veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze milieuschadelijke producten beter via een Europese regelgeving in de ban gedaan moeten worden. Met andere woorden, ze zijn er bang voor, anders hebben zij het weer gedaan. Ja, en het WK voetbal is gisteren begonnen met de allereerste wedstrijd op de grasmat. Met direct 3 rode kaarten, dat was lekker. Er is veel kritiek op de NOS. De NOS dat uiteraard uitzendt het WK, zo goed als het hele WK uitzendt. Gisteren tijdens de drinkpauze was er namelijk reclame te zien. En daar zijn niet alle meningen hetzelfde over. De ene die inderdaad zegt, ja, die miljoenen moeten terugverdiend worden. En de andere die zegt, joh, dit is toch helemaal niks meer. Een WK bij een publieke omroep en dan nog reclame tijdens een drinkpauze. Daar zijn nogal wat meningsverschillen over. Maar goed, daar gaan we het alleen maar over hebben. Aanstaande zondag, dan mag Oranje de grasmat gaan betreden. Dat voor het nieuws van vandaag. Dan even het weer van deze vrijdag. Het is op zich best wel prima. Zijn nu weer dan kans op een buitje en het wordt ongeveer 18 graden.
1: De Sowieso Ochtendshow.

0: De Kreuners en ik wil je zojuist bij Radio NL. Het is 7:10 op de vrolijke vrijdag. Goedemorgen. We gaan voor de spreuk van vandaag, voor deze mooie vrijdag. Uiteraard weer naar Ad. Ad, ook goedemorgen.
1: Goedemorgen Lars, goedemorgen Clubke en goedemorgen Megarunners. De spreuk van vandaag die luidt: achter de wolken schijnt de zon en na regen komt zonneschijn. Mensen, blijf erin geloven. En ik wens jullie allemaal nog een hele fijne vrijdag. Maar toch zeker een prettig weekend. En welterusten.
0: Dankjewel, Ad. Ja, na regen komt zonneschijn inderdaad. En dat is iets wat je voor deze morgen ook zeker mag onthouden. Want naar verluidt is het toch best wel regenachtig deze ochtend in het land. Kijk ik hier naar boven. Ja, strak blauwe lucht. Niks aan het handje hier.

0: Ja, een hele goede morgen. Jouw appie is welkom via onze app. Gaan we er eventjes lekker doorheen struinen. Zo is daar Peter bijvoorbeeld. Wacht even hoor. Ik hoor Timmy Toeter al. Wat goed. Ja, waarschijnlijk heeft hij onze oproep gehoord. Hij is even aan het testen. Dat het nog zo rustig is op de camping. Dat iedereen is nog zo licht te slapen. Dus misschien dat hij daarmee even probeert om ons wakker te maken. Of de rest wakker te maken in elk geval. Dan kunnen we daar in elk geval een ronde mee doen zometeen. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen Lars, we zijn weer onderweg naar onze eerste glasklanten. Het is helaas alleen niet zo lekker weer buiten. Aangezien het WK gisteren is begonnen, zou ik graag het liedje De IJzersterke Hollanders van de Dikdakkers willen aanvragen. Verder wil ik nog de groetjes doen aan die kale Milan, Roel. En ik wou ook even laten weten dat ik mijn hoortje ben vergeten. En iedereen werkt je vandaag en alvast een goed weekend.
0: Ja, fijn weekend, Mark. Ik ben mijn oortjes vergeten. Nou goed, gaan wij even toch kijken bij de runners.
2: Radio NL Mega Run.
0: Hoewel het erg rustig is en ik op dit moment echt geen enkel koppie boven de tenten uit zie steken, is er wel iets anders opvallends op deze camping. Het is een camping van, daar moet ik niet liegen, volgens mij was het 800 meter lang. Het is een hele uitgestrekte camping met een breedte van nog geen voetbalveld, zeg maar. Dus er staan hele lange rijen met daarin runners. En ik zie hier het allereerste koppie. Ja, hij wil gauw doorlopen. Ik heb het wel door. Goedemorgen.
3: Je komt er niet vanaf, hè?
0: Nee, je komt er niet vanaf, inderdaad. Heb je lekker geslapen?
3: Het is een beetje koud vannacht. Godzomer zeg.
0: Ja, nou nog steeds een beetje, hè?
3: Ja, het valt tegen.
0: Ja, we zitten hier op best wel wat hoogte. En we zitten midden in de bergen. Dus dat wil zeggen, kijk, als je daar achter jou kijkt, je ziet het zonnetje prachtig mooi schijnen op die bergtoppen. Maar voordat hij hier in dit dal is gekomen, dan zitten we nog wel eventjes rond 9:00, denk ik.
3: Nou ja, goed, dan zijn we al weg, hoop ik eigenlijk.
0: Hoop ik eigenlijk wel. Dagje nummer 5, we gaan weer richting het noorden. Want we moeten op een gegeven moment ook weer een keertje naar huis. Is het ook wel genoeg geweest na zo'n week mega run?
3: Nou, ik denk wel dat het langer in huis te worden dadelijk. Maar wij zijn vrijdag of zaterdagavond zo thuis.
0: Zaterdagavond. Ja, maar 2 weken, dat is te veel, hè?
3: 2 weken is lang, denk ik, ja. Dan moet ik toch hier hotel boeken onderweg.
0: Ja, nee, laten we het hierbij houden, inderdaad. Maar jouw teamgenoten, zijn die al wel wakker? Ben je de enige?
3: Nee, de eerste zijn al wakker.
0: Oh, ik wou net zeggen, ik vind het namelijk verdacht rustig voor zo'n camping als dit. Want normaal gesproken, dan zie je nu toch aardig wat kopjes lopen. Maar volgens mij zijn er heel wat mensen die het gisteren laat hebben gemaakt.
3: Ja, het is ook koud, hè?
0: En die blijven graag lekker liggen onder de wol.
3: Ja, die komen niet naar buiten toe.
0: Ja, dat is het. Hey, ga jij lekker naar je bedje toe. Blijf even lekker liggen of zo.
3: Ja, komt goed.
0: Komt goed. Hij zit nog te gapen. Kleine oogjes. En ook dat is de radio waar dan mee gaat doen. Het is wel gezellig. Dat dan weer wel.

0: Hij staat je goed hoor, die outfit. Nieuw?
1: Jazeker, Robbie. Gehaald bij AB Workwear.
0: AB Workwear?
1: Jazeker, daar vind je alle soorten bedrijfskleding van topmerken, zoals Snickers. In de showroom in de Blessen is het passen en meenemen. En bedrukken kan ook.
0: Nou, de Fashion Award gaat naar jou, hoor.
1: Nee, naar abworkwear.com.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Behold bedrijf RTT in Goor en nieuw hit, neps alle soorten hold.
4: Wat moet korter?
3: BRTT hebt ze alle soorten hold.
4: Nee, korter.
3: BRTT hebt ze vallen hold.
4: Korter.
3: Een bult hold, BRTT.
4: Korter.
3: RTT hold.
4: Korter.
3: Hold.
2: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
6: Te groot? Bestaat niet.
7: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
6: Grootpakket.nl. Groot gemak.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
12: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
13: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
14: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
15: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
16: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Heikoki, Metabo, Laserliner en Ibanstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
17: Zaterdag 13 juni is de jubileumeditie van de Eelder Jaarmarkt. Met meer dan 120 marktkramen en gezelligheid op de terrassen. En dit jaar de Radio NL Artiestenshow. Met optredens van Marloes, Jorieke Sterken, Rob van Dijl en Frank van Etten. Gratis toegang, mis het niet. Zaterdag 13 juni vanaf 2 uur op de Eelder Jaarmarkt. Meer info, jaarmarkteelde.nl.
18: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
19: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
20: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
19: Ja, werkt wel.
20: Social deal, deals die je niet mag missen.
21: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
22: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
21: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
22: Wat doe ik aan?
21: Shop nu bij Zalando.
23: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dick Dakker zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
0: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: NL. Weerbericht.
1: Vanochtend is het eerst op veel plaatsen regenachtig. In het noordwesten en het westen wordt het geleidelijk wel weer wat droger. Vanmiddag zal de zon daar ook even tevoorschijn komen. De maximum temperatuur van vandaag ligt rond een graadje of 18. Kijken we naar de rest van het weekend, dan wordt het er alleen maar beter op. Het wordt namelijk droger, zonniger en warmer. Sterker nog, vanaf dinsdag temperaturen boven de 25 graden. Volgend weekend moeten we ongeveer de 30 graden aan gaan tikken. Goed, eerst even het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Bij een explosie onder een flat in Amsterdam-Nieuw-West zijn 7 mensen gewond geraakt. 1 is er slecht aan toe. Brand die ontstond is geblust. Er wordt nu gezocht naar mogelijk meer slachtoffers. 400 mensen zijn geëvacueerd. De nieuwe Europese regels voor asielzoekers die vandaag ingaan leiden tot stress en psychische problemen bij vluchtelingen, waarschuwt het Rode Kruis. Door een nieuwe aanpak moeten ze langer wachten op een beslissing. De eerste wedstrijden op het WK voetbal zitten erop. Het openingsduel gisteravond kwam op naam van Mexico, dat met 2-0 won van Zuid-Afrika. En zojuist eindigde Zuid-Korea-Tsjechië in 2-1.
1: Ja, dat heb je inderdaad. En met die rare tijden, omdat het WK nu daar zo wordt gehouden, dat we 's nachts allemaal wedstrijden zien en zo. Dat nu dus ook, terwijl het gewoon 6:30 geweest is, de allerlaatste wedstrijd van de dag, zeg maar, gespeeld is. Maar goed, dat was inmiddels al bekend. Dan even de vieze situatie op de Nederlandse wegen. Het is lekker rustig. 0 kilometer aan vertraging namens de ANWB. We kunnen doorrijden. We kunnen letterlijk en figuurlijk gas gaan geven. En ik zie ook steeds meer kopjes boven de tent uitsteken.

Misschien dat een reden ook geweest dat het daarna niet echt heel erg denderend meer is gegaan met BZN. Dat ze na al die jaren nog steeds geen naam hadden. Dat kan een van de redenen zijn, hè? Rocking the Trolls hoorde je zojuist. Het was lekker rustig op de camping, totdat Timmy Toeter dacht van... ik ga alvast eventjes oefenen voor later deze morgen. Timmy Toeter is deze hele week al aanwezig, zo rond 7:15. En dan speelt hij een muzikaal Nederlandstalig liedje op zijn klaxon. En dat is een bijzonder ding, bijzonder apparaat. Eerder vanmorgen heeft hij hem al heel eventjes kort getest... om inderdaad een paar runners hier wakker te maken. Dat is in elk geval geslaagd. Maar er zijn nog te veel die slapen. Met andere woorden, het is tijd voor Timmy Toeter om ook die runners even wakker te maken. We staan in de buurt van zijn witte VW-busje. Hij zit er alweer. Hij heeft een shirt aan deze morgen. Dat was gisteren anders, maar ik zou je de details besparen. Hij zit in zijn busje en hij steekt een duim op. Hij is er in elk geval klaar voor. Je mag even de oren gaan spitsen, goed gaan luisteren. De vraag is, welk liedje gaat Tim op zijn toeter spelen? De titel van de plaat, daar zijn we naar op zoek. Tim, hij kan!

Oh, ja. Hij is wel lastig hoor. Timmy Toeter, de opgave van vandaag heb je zojuist kunnen horen. Zijn klaksons en... Oh, hij staat ook... Hij heeft geen... Nee. hij heeft wel een shirt aan, maar hij staat hier ook in zijn blote reet. Nou ja, goed. Welke plaat

0: Tieneke en ik doe wat ik wil. Het is 7:10, zoiets op deze vrijdagmorgen. Zoals gezegd is het een rustige start op de camping, omdat het een beetje frisjes is. Mensen liggen lekker in een slaapzakje. Maar dan is daar Timmy Toeter, die vanaf 7:15 staat te toeteren. Tim, wat heeft hij een schrik? Hij moest nog net geen traantje wegpinken toen hij ze net voor de laatste keer deze week zijn toeter in mocht drukken. We gaan hem nog even één keer laten horen. Tim, hij kan... Ja, dat voor onze Timmy Toeter aan de telefoon. Joost, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vanuit Bemmel heb ik begrepen, Joost. Klopt dat?
1: Ja, zeker.
0: Het is er vandaag te beleven in Bemmel.
1: Door werken, wel.
0: Ja, gewoon een beetje werken. Hey, wat was nou zojuist eigenlijk het doorslaggevende? Wanneer dacht je van, hé, dat moet wel dit liedje zijn? Wat herkende je? Het begin, het eind?
1: Dat laatste stukje, het melodietje.
0: Het laatste stukje in Timmy's toeter. Toen dacht jij, hey, ik heb hem.
1: Ja.
0: Ja. Laten we even kijken of dat ook het goede antwoord is. Dan we zoeken de titel van de plaat. Welke heeft Timmy onder zijn motorkap vandaag?
1: In de blote kont.
0: In de blote kont natuurlijk. Ja, dat verklaart ook waarom hij aan het moenen was zo net. Hij stapte uit zijn bussie en trekt zijn broek naar zijn knieën toe. En dan gaat hij met die twee witte kakbillen mijn kant op staan. Maar dat verklaart een hoop. Joost, dankjewel hè.
1: Yo.
0: En een mooie vrijdag. Dagje nummer 5 van de Radio NL Mega Run. Met nu muziek van Mooi Wark. Als dit een voorbode is voor de rest van de dag, dan blijf ik vooral achter de roze auto's aan rijden.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Zeg het Voortman, open dag bij Voortman op 26 en 27 juni.
3: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
4: En mooi groen.
3: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
4: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met de ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
5: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
6: Voor uw hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassier Diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leuzendalsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
5: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
7: Weer die klote muggen in huis.
8: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
9: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
10: Overson, groot en klein wonen.
9: Check de voorraad op overson.nl.
7: Heerlijk!
8: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
11: Alle soorten grasmaaien staan weer in onze showroom. Goede en mooie merken als Honda, Husqvarna en Stihl. Ook veel keuze robotmaaiers. Kuiper Koekangen is al jaren de nummer 1 in grasmaaiers. Want u weet het, Kuiper heeft het.
12: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
11: Meld u aan voor onze nieuwsbrief. Deze sturen wij 1 keer per maand per mail. Zo blijft u op de hoogte van onze producten en aanbiedingen. Kuiper-koekangen.nl.
13: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijn en voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
14: Radio N.
15: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
16: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
15: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
16: De Zomertour.
15: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghattem. Dejonghattem.nl. De Jonghattem zet de tijd op 7 uur.
8: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek.
14: Bij een explosie onder de flat in Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht 7 mensen gewond geraakt. 1 is er slecht aan toe. Er ontstond brand in een bijgebouw met een sportschool en dat stortte voor een deel in. De brand is nu uit en zoekteams kijken of er nog mensen onder het puin liggen. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Vandaag gaan de nieuwe Europese asielregels in. En het Rode Kruis is bang dat die tot stress en psychische problemen leiden bij vluchtelingen. Ze moeten misschien langer wachten op een beslissing over hun aanvraag.

0: wacht op een beslissing over een aanvraag. In ons land wachten nu ruim 50.000 mensen op het besluit of ze hier mogen blijven. Er zitten mogelijk fouten in duizenden versterkingsrapporten over huizen in het Groningse aardbevingsgebied, meldde Pointer en RTV Noord op basis van recent onderzoek. Zo zouden huizen onterecht veilig zijn verklaard. Ook werden constateringen niet altijd goed onderbouwd en kregen sommigen een rapport over een heel ander huis dan hun eigen. Het WK voetbal is nu echt begonnen. Gisteravond was het openingsduel tussen Mexico en Zuid-Afrika. Mexicanen wonnen vrij simpel met 2-0. En zojuist versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Feyenoord-speler Wang had een hoofdrol in die partij. Hij maakte een doelpunt en gaf een assist. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint grijs en grauw met veel laaghangende bewolking en regen. En ook vanmiddag veel regen en geen ruimte voor de zon. Tot 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
1: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
3: Leukes outdoor in Wolvenga.
4: De mooiste tuinzets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
3: Genieten van je tuin.
4: 7 dagen per week geopend.
3: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
1: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
2: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
5: Te groot bestaat niet.
6: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
5: Grootpakket.nl. Groot gemak.
7: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
8: Lieve mensen, aan die handen.
7: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
9: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestu, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
10: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
16: Samen kijken we uit naar dat ene moment. Waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
17: Samen delen we Oranje.
18: Adverteren op de radio.nl.
19: Een hele goede morgen, live in het Catalonië. We staan midden in de Pyreneeën voor dag nummer 5 van de Radio NL Mega Run. Prachtige bergtoppen die je ook kan zien op radionl.tv. De zon komt daar tevoorschijn en het zal niet lang meer duren. Dan begint hij hier ook lekker te branden. Eerst even andere zaken. De actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Wijnand bij de ANWB. Goedemorgen.
8: Goedemorgen Lars. Ja, op de meeste plaatsen kun je goed doorrijden omdat het simpelweg vrijdagochtend is. Maar het neemt niet weg dat er wel een paar files staan bij Alkmaar. Want de A9 Alkmaar richting Amstelveen is dicht tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest vanwege werkzaamheden. Die duren nog tot maandagochtend vroeg. Op de

0: Omrijroutes sta je daardoor in de rij op de N203 Alkmaar-Amsterdam en op de N244 Alkmaar-Edam. Op beide wegen ben je een kwartier langer onderweg. Er wordt geflitst op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij hectometerpaal 97,9.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Naast Van Dijk!
3: Ja, met zometeen uiteraard het keuzemoment van deze vrijdagmorgen. En we gaan eens even een rondje doen over de camping.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Wilma bij Radio NL. En als je verliefd op een jongen bent op de vrijdagmorgen 7:15. Zometeen de twee liedjes voor het keuzemoment van vandaag. Eerst even een blik in het nieuws van deze vrijdag. Het is 12 juni. Vandaag gaan de coronaverhoren verder. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie. Om 10:00 deze morgen, dan is Dick Schoof aan de beurt. En om 2:00 vanmiddag komt oud-premier Rutte aan het woord. En hij wordt op een later moment nog eens gehoord. Dus hij mag 2 keer gaan spreken. Andere zaken dan, nieuws over het WK voetbal. Naar Mexico spelen ook gastlanden Canada en de Verenigde Staten zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal vandaag. Canada neemt om 9:00 vanavond Nederlandse tijd op tegen Bosnië-Herzegovina. En in de nacht van vrijdag op zaterdag, dus 3:00 komende nacht, dan spelen de Verenigde Staten en Paraguay tegen elkaar. Zoals gezegd, zondag de eerste wedstrijd van Oranje. En meer te doen op deze vrijdag. Zeker, we staan aan de start van een Formule 1 weekend. Vandaag de vrije training op het circuit van Catalunya. Het circuit waar wij deze week nog naast stonden en bijna op stonden, maar dat is helaas net niet gelukt. Dan wordt dit weekend de Formule 1 race verreden en er zijn wat speculaties, omdat Max Verstappen een beetje aan de late kant was op het circuit en hij eerder nog wel gespot was bij het hoofdkantoor van Red Bull. En dan weet je hoe het gaat. Hè. Dan gaat de geruchtenmolen draaien en dan heeft hij binnen de kortste keren ontslag genomen. Tenminste, dat zijn de geruchten die je dan mag gaan geloven. Dat voor het nieuws van deze vrijdag. Gaan we even gauw horen bij een runner.
1: Dit is de Radio NL Mega Run.
0: Ja, en ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik vond het een klein beetje een komisch gezicht. Maar ook een beetje dat ik dacht van, jochie toch. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij hebt een grijze floeptent, als ik hem zo even mag noemen. Het is dagje nummer 5 van de Radio NL Mega Run. En jij hebt vanaf 7:15 tot ongeveer 7:10 staan Hannes om die tent in de zak te krijgen.
2: Hij zit er nog niet in.
0: Ja, en je hebt hem nu 2 minuten geleden maar aan de kant gegooid.
2: Ja, ik wacht hem op die camera, die doet hem er wel in.
0: Jij hebt de hele week niet gedaan, wil je zeggen?
2: Nee.
0: En de tent inpakken ook niet?
2: Nee. Ja, ik heb hem al in mijn ingevouwen, maar niet in het zakje gedaan.
0: En dat laatste, dat is misschien wat meest essentiële. Dat krijg je nou niet voor elkaar. En dan ben je erbij gaan zitten op je rode stoel. Zie je gewoon echt wachten tot die er is?
2: Ja, zoiets ja.
0: Zoiets ja. Hey, dagje nummer 5, laatste dag. Ben je eraan toe, de finish van vandaag?
2: Nee, van mij.
0: Had toch wel een weekje langer gekund?
2: Ah, weet je niet, man.
0: Weekendje?
2: Ja, ja.
0: Ik ben de eerste die het zegt. Ik hoor iedereen zeggen, ja, fantastisch, mooie week. Maar 5 dagen is lang zat.
2: Ja, het is wel lang. Oh, nee, zo echt niet.
0: Het is ook niet goed voor jezelf. Hè? De buik wordt er alleen maar groter van als je hier nog langer blijft rondlopen.
2: Ja.
0: lekker blijven wachten totdat de tent weer ingepakt mag gaan worden. En heel veel succes vandaag.
2: Ja, dankjewel.
0: Goed, kunnen wij naar het keuzemoment van deze vrijdagmorgen. Ja, hij heeft hier echt gewoon 25 minuten is hierbij bezig geweest. Ik vond het echt een grappig, maar ook een beetje zielig gezicht. Goed, die 2 liedjes dan voor het keuzemoment van vandaag. Vandaag staan we in het thema van trouwen van bruiloften. Keuze A is voor het Lowland Trio en trouw niet voor je 40 bent. Trouw niet

Mooi. Keuze A of keuze B mag je doorsturen via de app van Radio NL. Een A'tje voor het Lowland Trio. Trouw niet voor je 40 bent. En keuze B is welkom voor de vormers. Ik zal dansen op je brug.

keuze A of keuze B mag je doorsturen via de app van Radio NL. Een tekst of een audio-appie, dat is voldoende. Kunnen we zometeen alle stemmen bij elkaar optellen. A'tje voor trouw niet voor je 40 bent en B'tje voor dansen op je bruiloft. Welke heeft je voorkeur? Welke moeten we zometeen gaan draaien?

Vincent en zijn geluksmomentje bij Radio NL. 7:55 op de vrijdag. Vrolijke vrijdag vandaag. Met twee liedjes in het keuzemoment. Allebei in hetzelfde thema. We hebben het deze morgen over trouwen. En over bruiloften. Jouw appie met daarin je voorkeur is welkom via de app van Radio NL. Letter A of letter B. Dat mag je doorsturen. Maak je er een audio-appie van. Hou het een beetje kort, hè. Dan kunnen we er rap doorheen gaan. Keuze A mag je deze morgen insturen voor het Lowland Trio. Lowly.

0: gaan de stemmen tellen. Keuze B deze morgen voor Yvonne vanuit Grijpskerk. Kevin vanuit Andijk, goedemorgen. Doe maar keuze B. A ga ik toch niet halen. Een audio-appie vanuit Etteleur. Matthijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Keuze A, alsjeblieft. Houdoe.
0: Houdoe. Een beetje voor Peter vanuit Helmond. Dan is het een beetje voor Jannik vanuit Haarlem. Optie B, zeg maar Griet uit Leeuwarden. Een beetje van Richard vanuit Bennekom. Een A voor Thomas het Heilo. Jacob Jelle uit Zoltkamp. Een beetje voor mij. Dikke A voor Herman uit Westerhaar. Niels, goedemorgen.
2: Morgen, man. Doe maar een beetje. Basie Bergen. Mazzel,
0: yo. Dan is het keuze A voor Axel vanuit Ruurlo. Een beetje voor Marcel uit Bergentijm. Keuze B voor René uit Monster. Een beetje voor Bas vanuit Maasbracht. Grat vanuit Kaatsheuvel. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Doe maar keuze B, B, B.
0: B en ook goedemorgen. Leon uit Uithuizermede. Goedemorgen voor de Kellyklapper. Keuze B vandaag. Gunther, ja. Keuze B. Een appie van Lennart uit Katwijk aan Zee.
4: Goedemorgen Lars, oude platenbaas. Hier is Lennart van de Bentje wel bekend. En ik ga bij keuze B, B, B, B, B, B, B, B. Groetjes aan Katwijk aan Zee.
0: Ja, doen ze er goed naar terug, Lennart. Het is inderdaad keuze B geworden vandaag. En een beetje is voor de Formers. Ja.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Heb je

0: stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
2: Gritter Chalet en staakcaravans.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
6: Let's go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vesto, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
7: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: Zaterdag 13 juni is de jubileumeditie van de Ilder Jaarmarkt. Met meer dan 120 marktkramen en gezelligheid op de terrassen. En dit jaar de Radio NL Artiestenshow. Met optredens van Marloes, Jorieke Sterken, Rob van Dijl en Frank van Etten. Gratis toegang, mis het niet. Zaterdag 13 juni vanaf 2 uur op de Ilder Jaarmarkt. Meer info, jaarmarktilde.nl.
10: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
14: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
15: Radioreclame. Adverteren op de radio.nl.
16: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakker zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
17: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vanochtend is het eerst op veel plaatsen regenachtig. In het noordwesten en het westen wordt het geleidelijk het meeste droog. Vanmiddag valt er eerst vooral in het oosten af en toe nog wat regen. In het noorden en het midden van het land is er vandaag de meeste zonneschijn. Temperatuur van vandaag ligt op ongeveer 18 graden. Morgen, zaterdag, ook nog kans op een klein druppie. Maar na zondag wordt het droog. En dan gaan we langzaam naar de 30 graden. Dat zou het volgende week moeten gaan worden. Nu eerst naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De explosie bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West heeft enorme schade aangericht aan een bijgebouw waar een sportschool in zit. Aan drie kanten liggen stukken uit de gevel. Door de klap raakten 7 mensen gewond, 1 is er slecht aan toe. Uit de flat zijn zo'n 400 mensen geëvacueerd. Wanneer die terug kunnen is nog niet bekend. De veiligheidsregio zegt bij AT5 dat nog duidelijk moet worden of de explosie de constructie van de flat heeft aangetast. De nieuwe Europese regels voor asielzoekers gaan vanaf vandaag in en het Rode Kruis is bang dat die voor stress gaan zorgen. Kans bestaat dat vluchtelingen langer in onzekerheid zitten over hun toekomst.
2: Oké, dankjewel. Dan de verkeersinformatie. Wijnand bij de ANWB. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Lars. Nou, op de meeste plaatsen kun je goed doorrijden. Er zijn wel een paar uitzonderingen nu op de A15 naar Europoort. Tussen Rotterdam-Zuidplein en knooppunt Benelux. 7 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Bij Alkmaar staan een paar files door de afgesloten A9. Vooral op de omleidingsroutes. Dan hebben we het over de N244 Alkmaar-Amsterdam. En op de N246 van Westgrafdijk naar Beverwijk. Op die wegen ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. Weg. Er wordt geflitst op de A16 Rotterdam richting Breda bij hectometerpaal 45,8.
1: Deze week is Italiani van Jeffrey Leunenberg de rol.

0: Ja, Henk Wijngaard en als een wals.
1: Opschakelen.
0: Gaan we zo meteen weer spelen. Dus even kijken of we op de finale dag nog eventjes gauw een nieuwe highscore kunnen neerzetten. Ik zal het je eventjes uitleggen. Opschakelen gaat om versnellingen. We hebben 6 versnellingen en elke versnelling, daar hoort een vraag bij. Bij een juist beantwoorde vraag ga je een versnelling omhoog. Kom je in de 6e versnelling terecht, heb je daar uiteraard ook nog een goed antwoord. Ja, dan win je officieel opschakelen. Ga je naar huis met het Radio NL Mega Run pakket. Maar het is waarschijnlijk eerst al om te doen om überhaupt een nieuwe highscore neer te zetten. Want ook die mag je dan op je naam zetten. Deze week zijn we nog niet verder gekomen dan 3 juist beantwoorde vragen. En dat kan ook een klein beetje wat zeggen misschien over de moeilijkheidsgraad van de quiz. Maar volgens mij valt het wel mee. Als je mee wil spelen met het spelletje opschakelen, dan mag je nu een appje sturen met daarin het woord opschakelen. Doe je dat en bellen we weer terug. Mag je een poging gaan wagen? Kunnen we eens even kijken of we misschien dat pakket wel de deur uit kunnen doen. Maar laten we eerst even gaan voor een hogere highscore. Want 5 is sowieso wel te halen, toch?
2: We zijn hier niet om te slapen, maar om je wakker te maken. Met Lars kom ik je ontwaken op Radio NL.
0: Ja, een appje met daarin het woord opschakelen mag je dus doorsturen via de app van Radio NL. Draaien we in de tussentijd Francie Bauer.

0: Waarom ben jij gegaan, Django Wagner, bij Radio NL? Het is de allerlaatste ronde van het spel Opschakelen. En dat gaan we deze morgen spelen met Sharif. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik wil niet de druk opvoeren, Sharif, maar het is de allerlaatste dag. De highscore van de juist beantwoorde vragen staat op dit moment op 3. Ja, eigenlijk moet je er wel overheen, hè?
1: Ja, dat zeker.
0: Ja, gaan het in elk geval wel proberen. Er zitten ook een paar vragen tussen die gaan over auto's. Ik weet niet of je daar een beetje bekend mee bent.
1: Over auto's, daar was helemaal van misschien.
0: Oké, we gaan in elk geval even een poging wagen. Wij gaan onze auto starten.
2: We gaan naar de eerste versnelling.
0: We zitten in de eerste versnelling en als je deze goed hebt, dan gaan we naar de tweede uiteraard. Eerst eventjes een compleet andere vraag. Aan welke zee of oceaan grenst de oostkust van Spanje ook alweer? Sharif?
1: Ja?
0: Ja, nou... Je weet het niet.
1: Stille Oceaan.
0: Nee, dat is niet goed. Dat is niet goed. Nee, ik had toch wel stiekem gehoopt dat we hier nog even een highscore zouden neerzetten. Maar het is geen Stille Oceaan. Doei, Sharif.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Hey vakmensen, zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
2: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
3: Jansenendewit.nl.
2: Dat werkt wel.
4: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sausen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
3: Woninginrichting Hans Jetstra.
4: Buitenvaart Hogeveen.
3: Jansenendewit.nl.
2: Dat werkt wel.
5: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Hij staat je goed hoor, die outfit. Nieuw?
7: Jazeker, Robbie. Gehaald bij AB Workwear.
6: AB Workwear?
7: Jazeker, daar vind je alle soorten bedrijfskleding van topmerken, zoals Snickers. In de showroom in de Blessen is het passen en meenemen. En bedrukken kan ook.
6: Nou, de Fashion Award gaat naar jou, hoor.
7: Nee, naar abworkwear.com.
5: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
8: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
10: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
11: Overson, groot en klein wonen.
10: Check de voorraad op overson.nl.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
12: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
13: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
14: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
15: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Bramen of frambozen. 125 gram voor maar 1,99. En ook fijn, een fleurige bos Bella rozen voor maar 6 euro. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
21: Radioreclame werkt. Kijk op adverteren op de radio.nl.
22: Radio NL.
23: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
24: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja, Radio NL.
23: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
24: De Zomertour.
23: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Bichel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv.
24: Eén groot feest zal het weer zijn voor iedereen.
23: zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De explosie van vannacht bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West heeft enorme schade aangericht bij de sportschool ernaast. Aan drie kanten zijn stukken van de gevel weggeblazen en brokstukken hebben geparkeerde auto's geraakt. Door de klap raakten zeven mensen gewond. Eén is er slecht aan toe. Er zijn camerabeelden van de explosie. Uit de flat naast de sportschool zijn zo'n 400 mensen geëvacueerd en een deel is in de buurt opgevangen. Of iedereen snel terug kan, is niet duidelijk. Eerst moet worden bekeken of de explosie de constructie van de flat heeft aangetast, zegt de veiligheidsregio bij stadszender AT5. De gemeente heeft telefoonnummers geopend voor betrokkenen. Het Rode Kruis is bang dat de nieuwe Europese asielregels die vandaag ingaan voor stress gaan zorgen bij vluchtelingen. Ze blijven misschien langer in onzekerheid over hun toekomst en dat kan psychische problemen veroorzaken. Vergeet niet dat het om mensen gaat die op zoek zijn naar veiligheid, zegt het Rode Kruis.

0: is dan eindelijk begonnen. Gisteravond onder de Mexicanen de openingswedstrijd met 2-0 van Zuid-Afrika. En vanmorgen vroeg versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Daar zat een Nederlands tintje aan, want Feyenoord-speler Wang werd man of the match met een doelpunt en een assist. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint met veel bewolking. Het is ook regenachtig en ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe?
5: GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw
4: met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw
5: en installaties.
4: Geen praatjes, maar aanpakken.
5: GLS Projects.
4: En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
6: Voor uw hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassier Diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leusden-Dalfsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
7: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
8: Lieve mensen, al die handen, handen zagen.
7: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
9: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
10: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
14: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
15: Een hele goede morgen. Het is 8 uur geweest. En dat betekent bij de Radio NL Mega Run dat de auto's mogen gaan vertrekken. En dat wordt dan op dit moment ook volop gedaan. Een hele lange rij. Een camping van ongeveer zo'n 800 meter lang. En die staat, zover je kijken kan, vol met auto's. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
15: Dit is een mooi zwart Renaultje. Renaultje, houdt je het wat vol in de bergen?
16: Zeker.
15: Zeker. En een beetje zin in de laatste dag?
16: Ja. Tijd voor het eindfeest.
15: Tijd voor de rit naar huis, wil je zeggen.
16: Ja, dat ook.
15: Ja, dat is. Hey, wel heel veel succes vandaag. Kijk, wordt er een hellingproefje gedaan. Je gaat vandaag uiteraard gewoon alles meekrijgen via Radio NL en radionl.tv. Gaan we nu eerst naar de verkeersinformatie. Wijnand, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Lars. Nou, op de meeste plaatsen kun je nog steeds goed doorrijden vanmorgen, ondanks het regenachtige weer. Maar er staat wel file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij de Schipholtunnel. De weg is daar even dicht door een te hoge vrachtwagen. Op de N203 Alkmaar richting Amsterdam, daar staat file tussen Alkmaar en Castricum met 20 minuten vertraging. Dat komt door omrijders voor de afgesloten A9 bij Alkmaar vanwege werkzaamheden. Verder wordt er geflitst volgens Flitsmeister op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij hectometerpaal 97,9.
18: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
19: Lars van Dijk!
15: Met zometeen meer verhalen uit de runnerauto's. Eens even horen hoe het is. En muziek van Antoon is ook onderweg.
18: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Arne Stoeven, Hummelo, normaal bij Radio NL.
1: Radio NL.
2: Mega Run.
0: Het is de Radio NL Mega Run, dag nummer 5. Goedemorgen. Al mag ik zeggen dat jullie misschien wel de dikste auto hebben van alle 500 die meerijden.
3: Ah, Lex Bulldog.
0: Ja, nou ja, dit is een serieuze bak. Jullie hebben geen enkele moeite gehad met überhaupt wat voor bospaadje, wat voor offroad route dan ook, hè?
3: Nee, er gaan we dwars doorheen, dat maakt allemaal niet uit.
0: Dit is 4x4 plus, zeg maar, wat jullie hieronder hebben hangen.
3: Ah, zeker weten.
0: Ja, ik wou vragen hoe het dan gaat, maar ja, dat hoeft eigenlijk bijna niet. Hoe is het verder dan deze week?
3: Ah, prima.
0: Prima.
3: Ja, lekker dagjes rijden. Best wel lange rit af en toe, maar gaan we allemaal goed.
0: Vandaag gaan we weer wat meer richting het noorden. We gaan weer terug Frankrijk in, onder andere. Zijn er verder nog een paar dingen die bij jullie op het punt staan? Dat jullie nog dingen willen doen bijvoorbeeld of zo?
3: Oh, zie je als lekker zonnetje weer schijnt even zwemmen ergens onderweg. Maar oh, ja. Een vaapje eten. Maar voor de rest een mooie rit rijden, dan komt goed.
0: Gewoon een mooie normale meegang van dag, zeg maar.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Trap hem lekker aan en laat hem nog even goed klinken voor de mensen op de radio.
3: Zeker doen.
0: Ja, komt goed. Ja, dit is fantastisch. Wat een apparaat. Is een dikke turbo diesel, four-wheel drive, een dikke Landcruiser. Een Toyota apparaat. Mooi ding. Meer runners dan die hier onderweg zijn richting de start. Want die startboog, ja, daar moeten ze alle 500 doorheen natuurlijk. En sommigen moeten daarvoor even gaan blazen. En dat wordt op dit moment ook gedaan. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ach, je blaast goed.
4: Ja. Altijd rekening met jou, hè?
0: Had je anders verwacht dan?
4: Nee, totaal niet.
0: Hey, heel veel succes vandaag.
4: Ja, yo.

dat hebben we gisteren ook even kort uitgelegd. Dat blazen, dat gebeurt 's morgens vroeg. En steekproefsgewijs worden ze eruit gepikt. Misschien omdat de beveiliging ze nog herkent. Maar alles uiteraard voor de eigen veiligheid. Omdat sommigen het misschien wel iets te laat maken en het dan 8 uur wel heel erg vroeg voelt voor ze.

0: Mike Vincent en Marie zojuist bij Radio NL aan de start van dag nummer 5. Het is de allerlaatste dag van de Radio NL Mega Run. En die laatste dag komt voor velen ook wel als geroepen, want het is toch een klein beetje vermoeiend. Je ziet wat meer kleine oogjes dan normaal. Ze waren wat later van bed af. Alleen als het al inmiddels 8 uur is geweest, ja, dan gaat het rap. Dan komen ze allemaal en dan willen ze als allereerste door die boog. En er wordt vakkundig beleid begeleid uiteraard door onder andere de campingburgemeester. De campingburgemeester die heeft het er maar druk mee, hoor. Die staat, of hij staat te zwetsen, of hij heeft een heel serieus gesprek. Het kan allebei zijn natuurlijk, je weet niet waar het toe gaat. Maar er zijn ook meer uiteraard. De busjes, de autootjes, alles rijdt richting de startboog. En er wordt ook best wel veel geblazen eigenlijk. Maar opvallend is dat er toch ook nog wel aardig wat mensen zijn die nog helemaal geen aanstal te maken om überhaupt naar de start te gaan. Net alsof ze zeggen, weet je wat jongens, we rijden vandaag wel gewoon naar huis. Het is wel genoeg geweest. Kan ik me bijna niet voorstellen. Mensen die wel voor de start staan dan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Lekker zin in vandaag?
1: Jazeker.
0: Ik zit net te vertellen dat sommige mensen het vandaag even wat rustiger aan gaan doen. Hoe zit het met jullie?
1: Ja, wij gaan er gewoon weer dwars door.
0: Ja, ik wil net zeggen, daarvoor doe je niet mee toch?
1: Nee, daarom. We suipen ons vandaag weer helemaal klem.
0: Nou, dat is lekker om te horen. Jij blijft toch aan het stuur zitten dan eerst vandaag?
1: Ja, vandaag, ik blijf eerst nuchter. En dan na een uurtje of 12 dan gaan we ruilen.
0: En dan is het zijn beurt.
1: Dan zijn we maar aan de gang, Lars en Bjorn.
0: Lars en Bjorn. Nou, hey, die zitten achterin. Ach, met de ogen ook dicht bijna. Ik zal hem geen vragen stellen. Hey, heel veel succes vandaag.
1: Top, dankjewel. Hey, dat is gaan.
0: Ja, mooi. We gaan beginnen. Ook wij gaan hem bijna aantrappen zometeen.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soedal. Lijm, peurschuim en kit.
2: Soedal, de bouwverslimmers.
1: Soedal, de bouwverslimmers.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
3: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
4: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
5: Gritter Chalet en staakcaravans.
3: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
10: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij... Buitenvaart Hogeveen.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Zaterdag 13 juni is de jubileumeditie van de Ilder Jaarmarkt. Met meer dan 120 marktkramen en gezelligheid op de terrassen. En dit jaar de Radio NL Artiestenshow. Met optredens van Marloes, Jorieke Sterken, Rob van Dijl en Frank van Etten. Gratis toegang, mis het niet. Zaterdag 13 juni vanaf 2 uur op de Ilder Jaarmarkt. Meer info, jaarmarktilder.nl.
14: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
15: Met deze week in de bonus... alle A bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
14: Lekker hoor.
15: Alle A schalkipburgers en A terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
14: Boeie.
15: Alle A barbecueworsten, ook tweede gratis.
14: Zoé.
15: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
14: Yes.
15: De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Hamster.
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
18: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
19: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dick Dakker zelf.
20: Wil jij ook in onze WK-selectie?
19: App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
21: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
22: Dit is Radio NL.
23: Altijd aan.
22: Radio NL. Altijd aan.
23: Radio NL.
22: Weerbericht.
24: Vanmorgen op best wel veel plaatsen toch wel wat regen. Vanmiddag zal het wel wat droger gaan worden. In het oosten hou je dan kans op een bui. In het noorden en het midden van het land, daar gaat de zon het meeste schijnen. Temperatuur van vandaag ongeveer zo'n 18 graden. Kijken we verderop naar het weekend bijvoorbeeld. Houden we het overal even droog? Maar eind volgende week, dan moet het mooi gaan worden. En gaan we richting de 30 graden. Nu eerst het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
25: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Er is nog veel onduidelijk over de explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Een van de eigenaren zegt dat hij videobeelden heeft en daarop lijkt de explosie van onder de vloer te komen. Hij roept mensen op niet te gaan speculeren. Omdat de plek van de klap veel belangstelling trekt, zijn bij de sportschool en de flat hekken met schermen neergezet, meldt AT5. De ME bewaakt die. Vanwege de veiligheid is een groot gebied afgezet. De nieuwe Europese regels voor asielzoekers gaan vanaf vandaag in en het Rode Kruis is bang dat die voor stress gaan zorgen. Kans bestaat dat vluchtelingen langer in onzekerheid zitten over hun toekomst.
24: Oké, dankjewel. Dan Wijnand bij de ANWB. Goedemorgen.
26: Goedemorgen Lars. Nou, je kunt nog steeds bijna overal goed doorrijden. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad staat een van de weinige files tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. Nu 7 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Het is daar wat drukker door de afgesloten A9 net onder Alkmaar vanwege werkzaamheden. Daardoor sta je ook in de file op de N242 Middenmeer-Alkmaar voor knooppunt Kooimeer. Je bent daar maximaal 10 minuten langer onderweg. Verder gebeurde er een ongeluk op de N57 van Rotterdam naar Middelburg bij Hellevoetsluis. Daar staat nu 2 kilometer file vanaf Rokanje en de vertraging is ongeveer een kwartier. Daar wordt er geflitst volgens Flitsmeister op de A28 van Groningen naar Zwolle bij hectometerpaal 122,6.
24: Dank je, Wijnand.

Vanuit de Pyreneeën, pal tussen de bergen, hebben een prachtig uitzicht. We zien de bergtoppen vanaf hier mooi. Het zonnetje is gaan schijnen en we zijn klaar voor de allerlaatste dag van de Radio NL Mega Run. We gaan langzaamaan weer richting huis. Nu nog in Spanje. We eindigen vandaag in Frankrijk.

0: van ijs en bier is bitter.
1: Radio NL, Mega Run.
0: Dag in nummer 5, de allerlaatste dag. En ik doe even een kort rondje over de camping. Staan hier 2 auto's naast elkaar met allebei de motorkappen open. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dat is een lekker begin van dag 5 zeker.
2: Ja, ik ben gelukkig deze ronde een keer niet eigenaar met de kappen open.
0: Ach, en wie wel als je maar... Ach, jij bent het. Goedemorgen.
3: Niks aan de hand bij ons.
0: Maar?
3: Onze buurman die start niet, dus we moeten hem zo even overstarten.
0: Oh, dat valt dus toch wel mee.
3: Hij valt omheen, dus dat komt al goed.
0: Ik dacht echt, er is wat aan de hand. Maar nee. Verder dan dagje nummer 5. Hoe hebben jullie het volgehouden deze week?
3: Ja, een standje pijn eigenlijk, hè?
0: Ja, ik hoor wel andere verhalen van mensen.
3: Oh, wat dan?
0: Nou ja, dat ze het toch wel heel erg zwaar vinden. Daar heb ik een paar gesproken, die zijn voor de allereerste mee.
3: Lange routes dit jaar.
0: Maar hoeveelste keer is dit voor jullie?
3: 4e keer.
0: Ja, oké. Okay. Kijk, die mensen die dus inderdaad zeiden van oeh, is wel vermoeiend hoor. Die zijn dit jaar voor de allereerste keer mee. Die weten ook niet wat ze te verwachten staan. Misschien is dat het, hè?
3: Ja. Ja, ik vond de routes wel langer dan andere jaren.
0: Maar wel mooier. Als ik zelf mag spreken, dan in elk geval. Gisteren was een prachtige dag.
3: Ja, gisteren zeker, ja.
0: En nu zometeen sturen we van de camping af. Dan zit je sowieso nog 1,5 uur in de Pyreneeën. Dus die bergen hou je nog even aan.
3: Ja, nou, mooi. Komt ook goed.
0: Hey, heel veel succes vandaag.
3: Dankjewel.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Donnie en Senna. En grap, waar blijf je nou inderdaad op deze vrolijke vrijdag? Goedemorgen, we kruipen richting 9 uur. Komt zometeen ook een einde aan het ochtendprogramma van vandaag. En na vandaag komt er een einde aan de Radio NL Mega Run. Campingburgemeester, goedemorgen.
2: Goedemorgen, wat zijn ze weer lief. Ja, echt. Ik moet even zeggen voor de luisteraars thuis. Het is best wel een hele mooie locatie.
1: Het is een super locatie. Ik heb al een paar keer het beeld proberen te schetsen. Dat je hier echt tussen de bergen zit. Je kijkt
2: sneeuw.
1: Je ziet sneeuw zie je liggen. Dat is 2 kilometer hoog volgens mij, die berg. Ja. Dit is toch een fantastische plek.
2: Dit is fantastisch. Ik heb net 2 vrouwen gehad van rond de 50 jaar. Die stappen in een auto. En zeiden van, ik vind het zo mooi. Ik vind het echt zo mooi dat ik moet huilen. En ze begon spontaan te huilen. Ik vind, dat maakt bij mij zoveel los. Hè.
1: Ja, moest ze huilen vanwege de locatie of omdat ze jou zag? Ja, van blijdschap, daar zeg ik dan, hè? Ja, nee. Dat...
2: Lars, normaal gesproken maak ik op vrijdag nooit geen mensen dood. Maar voor jou wil ik een uitzondering maken.
1: Hé, hey, campingburgemeester, ja. Allerlaatste dag. Mag ik je bedanken voor deze week? We gaan zo meteen ook onze auto starten, daar gaan we ook rijden.
2: Ja, dit is ongelooflijk. Het was een hele bijzondere week. Ik vond het wel mooi. Het was wel extreem zwaar en lang, ook voor jullie. Maar er zijn beelden gemaakt. Nou, we moeten het allemaal nog analyseren hoe mooi het is. Er zijn wat vervelende dingen gebeurd. Die hebben we allemaal in de kiem gesmoord. We pakken alles op. Maar zoals het nu lijkt, is ongelooflijk. En dit is echt een land om terug te keren. Prachtig.
1: Ronden we hem laat mee af. Campingburgemeester, tot volgend jaar.
2: Jazeker weten, tot volgend jaar. Olé!
1: Ciao, ciao. Dat is voor de Radio NL Mega Run 2026. We doen er een strekje om. We ronden hem af. Tot zover. Aankomende dinsdagmorgen, 6 uur, dan spreken we elkaar weer. Lekker weekend.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
2: Proostop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
3: Stoppen met roken, doe je met Proostop.
2: Kijk op proostop.nl.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
5: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
6: Overson, groot en klein wonen.
5: Check de voorraad op overson.nl.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
7: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
8: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
9: Heb jij je opstelling al klaar voor de wedstrijd? Hapjes, drankjes, de WK-kamerjas aan?
8: Ja, de leeuw komt eraan!
9: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
13: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijne voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
16: Hallo.
17: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
16: Ja hoor.
17: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
16: Tuurlijk.
17: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
16: Ja.
18: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
19: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op de radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
20: Adverteren op de radio.nl.
21: Radio NL.
22: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
23: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
22: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
23: De Zomertour.
22: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Bichel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv.
24: De
22: zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 9 uur.
22: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Er is nog veel onduidelijk over de explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Schade is enorm. Een van de eigenaren zegt dat hij videobeelden heeft en daarop lijkt de explosie van onder de vloer te komen. Daar zijn onder meer bergingen van de flat naast de sportschool. Laten we niet gaan speculeren, zegt de eigenaar. De plek van de klap trekt nogal wat belangstelling en daarom heeft de gemeente hekken met blauwe schermen laten neerzetten. Die door de ME worden bewaakt. Het afgezette gebied is ruim gehouden vanwege de veiligheid. Er vielen 7 gewonden. Uit de flat zijn 400 mensen geëvacueerd. En pas als alles veilig blijkt, kunnen die weer terug. Duizenden woningen in het Groningse aardbevingsgebied hebben mogelijk een keuringsrapport dat niet klopt, meldt onder andere RTV Noord. Ze zijn bijvoorbeeld veilig verklaard, terwijl ze dat niet zijn. Sommige bewoners kregen zelfs een rapport van een andere woning. Rapporten waarin fouten zitten moeten opnieuw worden bekeken. De politie in Tilburg is druk met het onderzoek naar een schietpartij. Nadat er was geschoten, werd een paar straten verderop iemand onder politiebegeleiding met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Op straat zijn kogelhulzen gevonden. De plek van de schietpartij is afgezet en de politie zoekt getuigen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint met veel bewolking. Het is ook regenachtig en ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
24: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum.

0: de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.

0: Anton van Martin Robben vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeko. Of kijk op martinrobben.nl.
1: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTC in Goren Nieuw-Heten. Wie holt van holt?
2: Heb je het

0: thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
3: Radio reclame is snel en flexibel. Kijk op adverteren op de radio.nl.
4: Radio reclame. Bewezen succesvol en betaalbaar.
5: Het werkt echt.
4: Geef jouw naamsbekendheid ook een boost. En kijk op adverteren op de radio.nl.
6: Het is 9:00 geweest. Hartelijk goedemorgen op deze vrolijke vrijdag. We gaan naar de ANWB en daar zit Wijnand Zwaan deze ochtend. Wijnand, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Teken. Nou, op de meeste plaatsen kun je nog steeds goed doorrijden. Toch zien we dat er wel wat meer verkeer onderweg is dan pak een beet een uurtje geleden. En dat leidt dan tot file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld, nu 6 kilometer. En op de A7 Hoorn richting Zaanstad bij Purmerend ook 6 vanaf de afrit Avenhoorn. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. Er wordt geflitst volgens Flitsmeister op de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij hectometerpaal 61,9.
6: Ik hoop voor de mensen op de Nederlandse wegen dat het niet de trend gaat worden, Wijnand, dat het per uur drukker gaat worden op deze vrijdag.
7: Ja, op vrijdagochtend is dat wel zo.
6: Nou, we gaan het meemaken. Ik spreek je sowieso zometeen na een uurtje nog een keer.
7: Ja, maar dat doen we. Tot zo.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: De vrolijke vrijdag gaan we beginnen met Spang. Hij staat voor je klaar met Part-Time Verliefd. Tot aan 12 uur werk en uitvoering. Goedemorgen.
8: Dit is de muziek van Radio.

De single van Ferry de Lids en Jacques is getiteld Baco in Monaco. En vooral dat eerste zinnetje, dat ze helemaal klaar zijn met het weer in Nederland. Ja, ik zou zeggen, kijk even naar buiten. Het is, hoe actueel wil je het hebben? En dat is het verschil dan. Ik heb het eerder deze week al gezegd, als wij een liedje draaien, dan zie je op radionl.tv aan de linkerzijde zie je de clip draaien. En op de rechterzijde heb je een tweede beeldje en dat zijn beelden van de megarun. Dat is het verschil. Als je dan het liedje hoort Baco in Monaco met het slechte weer in Nederland en je ziet de beelden van de huidige megarun, dan is het zonnetje erbij. Oh, maar niet getreurd hoor. Er komt goed weer deze kant op. Vooral na het weekend. Dan zullen de temperaturen omhoog gaan, is het zonnetje er wat vaker bij. En dat maakt de mens dan ook weer een stukje vrolijker. Ja, nou, daar ligt een taak voor ons op deze vrijdag om die extra vrolijk te maken met de muziek van Radio NL. En als we dat gaan doen, dan komt het helemaal goed. Want dan wordt het meezingen, dan wordt het lachen. Die glimlach, dan kunnen we beginnen. Zullen we dat bij deze dan ook maar doen? 13 over de...

Malana op Radio NL en lekker in mijn vel. Ik hoop dat je die mening deelt, dat je er net zo in staat. Dat het allemaal lekker goed gaat. Dat je alles met een grote glimlach en niet te veel nadenkt. En zorg dat je plezier maakt. Dat is zo belangrijk. Het is 19 minuten over 9. Het is een spannende dag. Ja, want er gaat vandaag geloot worden. En dat betekent dat er 11 balletjes hier in de studio door elkaar gehusteld worden. In dat balletje zit de naam van de winnaar. En we hebben inmiddels 10. Maar ja, je weet het, een voetbalteam bestaat uit 11 personen. En die 11e, die gaan we vanaf dit moment zoeken. We hebben Leon, we hebben Suzanne, we hebben Manita, Stefan, Jarno, Wilfred, Simon, Mario, René en Ben. Alleen de positie nummer 5 op ons speelveld is nog niet ingevuld. En die willen we graag voor 10 uur ingevuld hebben. Dus vanaf dit moment het woord voetbal insturen via de app van Radio NL. Dan ben jij misschien wel de laatste winnaar en hebben we het elftal compleet. Mocht ik je iets voor tienen gaan bellen, dan ga je sowieso naar huis met het Radio NL Dikdakkers oranje pakket. Die heb je dan in ieder geval in de pocket. Alleen er zit nog een mooie prijs aan te komen en daar doelde ik net al even op. Straks tussen 11 en 12 komen de Dikdakkers hier naar de studio. Dan gaan we husselen. Die 11 balletjes waar de namen van de personen in zitten die ik zojuist noemde, die worden door elkaar gehusteld. 1 balletje wordt eruit gehaald. De Dikdakkers gaan het balletje openen. En die weten dan vanaf dat moment waar ze naartoe moeten rijden. En dat gaan ze vanmiddag ook doen tussen 12 en 3. Ze rijden rechtstreeks hier vandaan naar de winnaar of winnares. En daar wordt een flatscreen afgeleverd voor de voetbal. Zodat je zondagavond op een fantastisch scherm naar de eerste wedstrijd van Nederland kan kijken. Het is spannend, zeker weten. 10 namen hebben we. Die 11e, die willen we heel graag invullen. En laat het maar weten. Vanaf dit moment even het woord voetbal insturen via de app. Daarvoor krijg je tot 9:45 de tijd. En daarna zullen wij ergens in Nederland een mobiele telefoon laten rinkelen. Vanaf dit moment, app maar.

0: Frank, je bent nog helemaal niet geboren in de wagen.
1: Nee man, ik ben een boer.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Zaterdag 13 juni is de jubileumeditie van de Eelder Jaarmarkt. Met meer dan 120 marktkramen en gezelligheid op de terrassen. En dit jaar de Radio NL Artiestenshow. Met optredens van Marloes, Jorieke Sterken, Rob van Dijl en Frank van Etten. Gratis toegang, mis het niet. Zaterdag 13 juni vanaf 2 uur op de Eelder Jaarmarkt. Meer info, jaarmarkteelde.nl.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
5: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
6: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
5: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
4: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
5: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
7: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
8: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglow.nl.
7: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
9: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
10: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
11: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
12: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
13: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed. Thanks, Bo.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: En actie, Olifant.
15: Hallo.
16: Hi, sorry. Ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
15: Ja, hoor.
16: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
15: Tuurlijk.
16: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
15: Ja.
17: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
14: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
18: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
19: Radioreclame duur? Wel nee. Kijk op adverterenopderadio.nl. Radioreclame? Kijk op adverterenopderadio.nl.
20: Attentie.
21: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakker zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
1: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

en Rosalyn. Dat zei ik inderdaad. Wij kijken naar de teller. Die geeft aan dat het 6 minuten en 50 seconden is. Zoveel minuten heb je dus nog om het woord voetbal in te sturen. Blijf dat doen. Want wie weet gaan we jou zo meteen blij maken met dat Radio NL Dikdakkers Oranje pakket. En krijg je een plekje bij ons in het elftal. Het laatste plekje. En daarna gaan we loten.

0: Verense en Droom jij over mij vannacht? Jawel, jawel. De lijnen zijn sinds een drietal minuten en een paar seconden gesloten, want je kreeg de tijd om tot 9:45 een appje te sturen met daarin het woord voetbal. En daarmee is de reeks compleet voor deze week. Dat zeg ik er met nadruk bij, want volgende week, zaterdag, dan is de volgende wedstrijd van Oranje. En ook volgende week sturen wij de Dikdakkers op pad met een gloednieuwe televisie om die ergens te bezorgen. En dan is de volgende poolwedstrijd op vrijdagochtend. En dat zal zijn 's ochtends vroeg om 1 uur. Belachelijk tijdstip, maar ja, dat klopt dan inderdaad. Dat is vrijdag 26 juni. En ook dan, in die week, daar voorafgaand, gaan de Dikdakkers op pad. Dus sowieso 3 flatscreens die de deur uitgaan. De eerste dus vandaag. Maar om het elftal compleet te maken, hebben wij nog een 11e persoon nodig. En we hebben de nodige appjes binnengekregen met daarin het woord voetbal. Dan eens even kijken wie wij nog een plekje mogen geven op nummer 5 in onze basisopstelling.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Met wie is dit?
1: Met Martijn.
0: Martijn, goedemorgen. Je spreekt met Teken Wouda, Radio NL.
1: Hoi, Teken.
0: Goedemorgen. Martijn, dit belletje zegt alles, hè?
1: Nou, eigenlijk wel, ja.
0: Eigenlijk wel, ja, zeg je. Heb je veel keer vaak het woordje voetbal ingestuurd?
1: Nou, best wel vaak volgens mij.
0: Best wel vaak. Wat is vaak?
1: Ik denk een keertje of 100.
0: Zo. Oh.
1: Ja.
0: Ja, dat is lekker. Dus je wil heel graag in die basisopstelling.
1: Heel graag,
0: heel,
1: ja,
0: graag, heel graag. Toch even vooruitblikken naar aankomende zondag. De meningen zijn wat verdeeld. Volgens mij heb ik wel het idee dat Nederland wat steeds meer in de oranje stemming komt. Maar even een voorspelling. Nederland-Japan, wat zeg jij?
1: Ik zeg een 3-1 voor Nederland.
0: Kijk, daar houden we van. Positiviteit, optimisme. Heel goed, Martijn. 3-1. Ja, we noteren hem voor je.
1: Ja, goed.
0: Hey Martijn, er is nog 1 plekje in het elftal over en dat is rugnummer nummer 5. Ben je een beetje content met nummertje 5?
1: Helemaal prima.
0: Het zal jou daadwerkelijk aan je, roesten. als je maar in een plekje krijgt in die elf, toch? Dan gaat het om.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Hey, van harte gefeliciteerd Martijn. We gaan je noteren op nummer 5 en dat betekent dat de 11 compleet zijn. Ben jij vanmiddag thuis?
1: Dat hoop ik wel.
0: Dat hoop je wel?
1: Ik ben nu nog aan het werk, dus ik hoop dat ik wel tussen die tijd... en anders is mijn vrouw wel thuis, maar ja.
0: Ja, we gaan het zien, want deze boodschap hebben we die andere 10 ook meegegeven. Ben je thuis, ja of nee? Het leuke is, straks tussen 11 en 12, dan komen de Dikdakkers hier. Die gaan loten. We hebben de 11 balletjes in de bak waar jullie namen allemaal in zitten. En dat zijn de winnaars voor dit moment, de 11 basisspelers. Die worden door elkaar gehusteld. De Dikdakkers maken zo'n balletje open. Wij weten ook niet waar ze naartoe gaan, want in dat balletje zit dus het adres. Dat nemen zij mee. En dan is het gewoon naar Radio NL blijven luisteren, want tussen 12 en 3 zal de televisie ergens in Nederland uitgereikt worden. En met een beetje geluk zullen de Dikdakkers tussendoor wel wat hints geven welke kansen op gaan. En als je denkt van ja, wacht even, die kan niet anders. Die komen naar mij toe. Dan wordt het misschien wel een super mega vrolijke vrijdag voor je.
1: Nou, zeker wel.
0: We gaan het beleven. Blijf gekluisterd aan je radio, Martijn.
1: Gaan we zeker doen.
0: En 3-1, ik heb hem voor je genoteerd hoor. Ik hoop,
1: super,
0: ik hoop dat het uitkomt. Hey, een fijn weekend en dankjewel.
1: Hetzelfde hè.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
2: Hey vakmensen, zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
3: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
4: Jansen en de Wit.nl.
3: Dat werkt wel.
5: Wat is dit heerlijk.
6: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme en Co.
5: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
6: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
5: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
3: Dat werkt wel.
7: Voor je hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassier Diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leuze-Dalfsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
8: Stop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
9: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
8: Kijk op ProStop.nl.
10: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
9: Woninginrichting Hans Jetstra.
10: Buitenvaart Hogeveen.
11: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
13: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
14: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
16: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
17: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
18: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
19: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
20: Adverteren op de radio.nl.
21: Radio NL.
22: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
23: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
22: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
23: De Zomertour.
22: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv.
23: Zomertour.
0: Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krancafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Burgemeester Halsema van Amsterdam is gaan kijken bij de plek in Nieuw-West waar vannacht een explosie was. De ontploffing was in een sportschool die aan een flat vastzit. Er vielen 7 gewonden. Zo'n 400 bewoners moesten de flat uit en voor zo'n 100 mensen is Amsterdam bezig een plek in een hotel te regelen. Onrust in Tilburg door een schietpartij vannacht en een grote politieinzet even verderop. Volgens Omroep Brabant werd iemand onder politiebegeleiding met een ambulance afgevoerd. Op de plek van de schietpartij lagen kogelhulzen op straat. Onderzocht wordt of er een verband is tussen de incidenten. De parlementaire enquêtecommissie Corona pakt elk moment de draad weer op met de verhoren. Ze beginnen met oud-premier Dick Schoof. Tijdens de pandemie was hij de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. En vanmiddag komt de man die toen wel premier was, Mark Rutte. Asielzoekers voor wie geen slaapplek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel konden vannacht terecht in een sporthal in De Wijk, meldt RTV Drenthe. Daar sliepen zo'n 60 mensen. De burgemeester noemt de noodopvang een schijnoplossing. Volgens haar is het hoog tijd voor een structurele aanpak van de overbelasting in Ter Apel. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint met veel bewolking. Het is ook regenachtig en ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.

0: Het is feest bij Concordia. Al 120 jaar thuis in de regio. Bouwcenter Concordia.
1: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte sta-caravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
2: Gritter Chalet en sta-caravans.
3: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: Zaterdag 13 juni is de jubileumeditie van de Eelder Jaarmarkt. Met meer dan 120 marktkramen en gezelligheid op de terrassen. En dit jaar de Radio RL Artiestenshow. Met optredens van Marloes, Jorieke Sterken, Rob van Dijl en Frank van Etten. Gratis toegang, mis het niet. Zaterdag 13 juni vanaf 2 uur op de Eelder Jaarmarkt. Meer info, jaarmarkteelde.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
7: Radio bereikt iedereen. Thuis, in de auto, maar ook op het werk. Kijk op adverterenopderadio.nl. Radioreclame. Adverterenopderadio.nl.
8: Bijna 6 minuten over 10. Wij gaan heel snel naar de ANWB in Den Haag. Daar zit Wijnand Zwaan deze ochtend. Wijnand, is het nog drukker geworden dan vorige uur of is het een beetje in balans gebleven?
9: Nou, het valt eigenlijk nog wel mee. Het is een beetje net zo druk als een uurtje geleden. Ja, er staan bijvoorbeeld nog steeds files aan de Duitse grenzen met zo'n 10 minuten vertraging op de A7 van Groningen naar Duitsland en op de A12 Arnhem-Oberhausen. Verder is een file bijgekomen op de A15 vanuit Europoort bij de Botlektunnel. De vertraging is daar nu een kwartier. Er staat een te hoge vrachtwagen. De weg is daar helemaal dicht. Op de A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder 5 kilometer file. En daar is het op onthoud 10 minuten. Er wordt geflitst op de A22 Beverwijk-Velzen bij hectometerpaal 11,8.
8: Dankjewel voor dit moment, Wijnand. En dan spreken we elkaar straks nog een keertje.
9: Ja, zo is dat. Tot straks.
8: Zo.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
8: Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar verlang jij stiekem ook wel een beetje naar die zwoele zomernachten? Rutger van Barneveld in ieder geval wel. Luister maar.
10: Dit is de muziek van Radio NL.

Celeste, Lange Frans en Alles wat ik zoek. De huidige hit, zoals hij weer hoog in de lijsten staat. Dan weet ik wel, er worden wel eens uitstapjes gemaakt, dus ze zijn niet altijd bij elkaar. Maar zodra de krachten dan weer worden gebundeld, dan staat het weer als in huis. En dat is toch wel de succesformule van deze twee personen. John Westen, Lange Frans. Daarvoor hadden wij de Hollands Nieuwe van vorige week. Rutger van Barneveld, die zwoele zomernacht. Oh ja. Leuke dingen op de Vrolijke Vrijdag. Ja, ik had het nog niet gezegd, maar over een iets meer dan een kwartiertje, dan zullen wij beginnen met de 10:30. En je weet hoe dat werkt. De app van Radio NL biedt uitkomst. Laat even weten wat er gedraaid moet worden. En mogelijk ook voor wie. Of dat je denkt van, nou, weet je wat, voor heel Nederland omdat het weekend is. Of dat je denkt van, ja, ik ben helemaal klaar voor het WK. Misschien in die trend. Het kan echt allemaal. Dat WK, dat gaan we straks natuurlijk nog uitgebreid vieren. Want tussen 11 en 12 zijn hier de dikdakkers. We gaan de 11 namen die wij op ons formulier hebben staan. Het elftal van Radio NL, die zitten zometeen verwerkt in de balletjes. De namen en de adressen. En één balletje zal straks geopend worden door de dikdakkers. Daarmee zullen ze in de cabrio stappen. We gaan met z'n allen naar Amerika cabrio. En die hebben een televisie bij zich. Een gloednieuwe flatscreen. En die zal vanmiddag tussen 12 en 3 bij de winnaar thuis bezorgd worden door de dikdakkers. Dus ja, dat wordt leuk. Absoluut. Daar zit ik niet over in. En mensen die al weekend hebben, die zitten er ook bij in de app, zag ik. Van heerlijk weekend aan het vieren, dat schrijft Annemarie met Radio NL. En zojuist kreeg ik een berichtje vanaf Kors. Daar zitten mensen gewoon lekker te luisteren vanuit zo'n heerlijke stoel bij het zwembad. Koptelefoontje op en dan lekker genieten van de muziek van Radio NL. Kijk,

is het. En het feestje. Ja, we blijven even in die Griekse sferen. Dat appje van Kos heeft me aan het denken gezet. Weet je wat? Daar hoort dit dansje bij. Het leven dans Sirtaki. Club 3 op Radio NL.

erg leuk liedje hoor. De nieuwe van Danny Vroger en Mickey van Wijk. En Knipperdicht is inderdaad de titel van de single zoals je hem zojuist hoorde. We gaan aftellen richting de 3:30. Ze staan voor je klaar en je hoort ze zometeen in de juiste volgorde voorbij komen. Maar eerst terug in de tijd. Willem Duin, Ruwe Bolster, Blanke Pit.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
0: Zeg het Voortman, open dag bij Voortman op 26 en 27 juni.
2: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
3: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Jongens, laten we gaan!
4: Yeah!
5: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
3: Dichterbij dan je denkt.
5: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
9: Woninginrichting Hans Jutstra.
8: Buitenvaart Hogeveen.
7: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
11: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
12: Lieve mensen, aan die handen.
11: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
13: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
14: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
15: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
16: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
17: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
18: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
19: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij... maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
19: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
21: Attentie.
22: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakker zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
4: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: na 10:30.
1: We mogen weer 3 op verzoek draaien. Is altijd een feestje om te doen. Want ja, dan geef je de luisteraar dus een extra kans om de favoriete plaat op de radio te krijgen. Daartegen staat dan ook weer, daartegenover staat dan ook weer dat het zo is dat je ook heel veel mensen teleur moet stellen. Maar voor diegenen die het dan nu niet gehaald hebben met de 3:30, straks tussen 12 en 3 maak je kans om heel veel verzoekjes aan te vragen. En vanmiddag bij Stefan natuurlijk ook nog een keer tussen 5 en 6 in het uurtje. Lekker los. En vanavond is het geen regels vrijdag. Dus dat is ook gewoon carte blanche. Gewoon insturen wat je graag zou willen horen. Voor die mensen die het dan wel voor elkaar hebben gekregen. Waaronder Daan uit Malden. Die schrijft: ik wil heel graag voor mijn collega Peter op de tandem naar Marokko aanvragen. Want hij heeft een nieuwe fiets gekocht. Vind ik een goede reden. Nou, veel plezier met je nieuwe fiets. Draaien wij voor jou, Arman.
2: Nummer 1.

0: De 3 na 10:30.
1: Hey Teke, goedemorgen. Nou, verzoekje voor de 3 na 10:30. Ik koop het geluk van Nelis Leeman. Ze die zou willen draaien voor mij, heel graag. Alvast bedankt. Yo!

0: Op verzoek van Joshua draaiden we deze single van Nelis Leeman en Ik hoop het geluk.
1: De 3 na half 11.
0: Blijft er nog eentje over en dat is nummertje 3 automatisch. En dat is een verzoekje wat wij kregen uit Hardenberg van Bart. Bart die schrijft, zou je Joy Wolders kunnen draaien met Levensgenieter als een van de 3 in de 3 na half 11? Nou, het is meteen ook de laatste geworden om hem daarmee af te sluiten voor deze werkweek.
1: De 3 na half 11.
0: Nummer 1.
1: Nummer 3.

Het is de Hollandse Nieuwe deze week. Jeffrey Leunenberg en Italiani hier op Radio NL in werk in uitvoering. Er staat een leuk liedje klaar van Marco de Hollander. En dat wetende dat hij morgenavond weer zo'n prachtig mooi zomerfeest geeft. Met optredens van Sieneke, Henk Benaar, Frank en Mirella, Chris Bauer. De Dikdakkers zijn erbij. En ook Jan Biggel morgenavond in Zegveld. Al daar in de sporthal. Omgetoverd tot prachtig mooi concertgebouw. Waar alles en iedereen de optredens zal verzorgen. Waaronder ook de Dikdakkers, wat ik zei. En die zijn onderweg naar de studio. Die zijn hier over een kleine 11 minuten. En dan zullen we even babbelen over voetbal. We gaan het hebben over de Oranjekoorts in Nederland. En er zal geloot worden. 11 balletjes in de bak. Die zullen door elkaar gehusseld worden. En er komt één winnaar uit. En die krijgt vanmiddag tussen 12 en 3 visite van de Dikdakkers. Want die komen even een nieuwe flatscreen langs brengen. Jawel.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: We gaan op zoek naar pallets.
1: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl. Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijkdirect.com.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
5: Voor hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassier Diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leusden-Dalfsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
3: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.

0: Kijk op proostop.nl.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Ga jij voor lokaal, regionaal of landelijk succes?
8: Ik kreeg meteen meer websitebezoekers.
7: Wij helpen je de juiste luisteraars te bereiken.
8: Mijn klanten herkenden mijn bedrijf op de radio.
7: Kijk op adverterenopderadio.nl.
9: Radio NL.
10: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
11: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja,
10: drie avonden feest op de Brink in Assen.
11: De Zomertour.
10: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 11 uur.
10: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemorgen, dit is de ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De sportschool in Amsterdam-West, waar vannacht een explosie was, wordt helemaal afgebroken. Het is voor de brandweer nu te gevaarlijk om naar binnen te gaan om te kijken of er meer slachtoffers zijn. Honden gaan wel het gebouw in. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond. Dat waren sportschoolbezoekers en voorbijgangers. Zeeland staat vandaag stil bij het zware ongeluk van gisteren bij Terhole, waarbij 4 doden vielen. 3 leerlingen van een basisschool en hun directeur. Volgens de regionale omroep hangen op alle scholen in de provincie de vlaggen half stok. Op de school van de slachtoffers is een bijeenkomst. Mensen leggen buiten bloemen neer. Nu het nieuwe Europese migratiepact er is, denkt asielminister Van der Brink dat de komende tijd minder nareizigers naar ons land komen. In het pact gelden strengere asielregels en ook die voor nareizen zijn aangescherpt. Nareizigers mogen pas komen als de persoon in kwestie een eigen inkomen en een huis heeft. Ophef in Washington. In een park zijn in een grasveld de cijfers 86 en 47 te zien. De autoriteiten zien daarin een dreigement tegen president Trump. Daarbij staat het getal 47 ervoor dat hij de 47ste president van de VS is. En 86 is straattaal voor iemand loze. Gestoord vandalisme, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. Vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door. 16 tot 18 graden gaat het worden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorhoort, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
17: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
16: Hey, hold nodig? Kom dan mooi naar RTT.

0: geen holt nodig? Kom dan mooi naar RTC in Gorinieuw-Heten. Wie holt van holt?
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
3: Glitter chalet en staakcaravans.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestu, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Jouw radiocampagne, onze zorg. Van een eerste idee tot op de radio.
9: Ik werd echt goed geadviseerd.
8: Start vandaag nog. Kijk op adverterenopderadio.nl.
10: Het werkt echt.
11: Uurtje nummer 3 van Werk en Uitvoering. Een leuke finale die oranje gekleurd is. Want we gaan zo meteen loten. De 11 balletjes zitten inmiddels in de bak. Kan hem wel even laten zien voor de mensen die meekijken via radionl.fm. Daar zitten ze in. En het leuke is, de dikdakkers komen binnen. En vanaf dit moment wordt de koffie gewoon hier in oranje bekertjes geserveerd. Dus we zitten echt helemaal in de sfeer. Nou, het komende uur veel meer daarover. Eerst willen we weten waar het langzaam rijdt en stilstaat. En die vraag kunnen we stellen aan Wijnand Zwaan van de ANWB. Wijnand, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Teken. Nou, vooral aan de Duitse grenzen door controles net over de grens. Dat merk je dan onder andere op de A7 vanuit Groningen, de A12 vanuit Arnhem en op de A37 Hogeveen richting Duitsland. In al die gevallen ben je zo'n 20 minuten langer onderweg. Verder wordt het globaal gezien wat drukker op de weg, zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg nu 9 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A58 Breda richting Tilburg. Daar moet het verkeer even op de rem staan tussen Ulvenhout en Tilburg-Reeshof. 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de N31, de weg Drachten richting Leeuwarden, is voorlopig nog helemaal dicht tussen de A7 en Drachten. Er is daar een vrachtwagen gekanteld. Het gaat om een tankwagen. En dat gaat waarschijnlijk nog wel eventjes duren. Je wordt daar lokaal omgeleid. Verder wordt er geflitst op de A31, Harlingen-Leeuwarden, bij hectometerpaal 23,5.
11: Dankjewel voor dit moment, Wijnand. En dan wens ik je alvast een heel goed weekend.
12: Dankjewel van hetzelfde.
11: Dank je.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: We gaan er eentje doen en daarna geven wij heel graag het woord aan de dikdakkers. Ze zijn inmiddels bij ons en je hoort ze zo meteen.
13: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Route Soleil van Wolter Kroes aan het begin van uurtje nummer 3. Inmiddels al van werk in uitvoering. Terwijl iedereen hier zijn positie op gaat zoeken qua installatie. Het hoort er allemaal bij. Want ze zijn binnen hoor, onze grote vrienden van Oranje. Deze hele week natuurlijk al meerdere keren genoemd. En een spannende dag. Anton en Hans van de Dikdakkers zijn bij ons. Goedemorgen mannen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Holland.
0: Holland. Oh mensen, kijk even mee voor via radio.nl.tv. Dat roepen we de hele week al voor de megarun. Maar nu is het hier een en al Oranje. Ik zie een heel groot bord. Holland scoort steeds.
1: Ja. En dan steeds met S-T-A-T-S.
0: Heel goed.
1: Ja.
0: Oh jongens, nu begint het toch echt wel te kriebelen. Ik had dat vorige week op jullie feestje in Meppel al. Dat je al die mensen verkleed binnen ziet komen. En iedereen luidkeels mee staat te zingen. Maar nu dan echt gisteravond de bal is gaan rollen. Dan zijn we wel los, mannen.
1: Aan ons kan het niet meer liggen nou.
0: Nee, zeker niet.
1: En we hebben goede voorspellingen hebben we gezien. Dus ja. Ook binnen het team van Radio NL. Ik heb het alles even doorgelezen. Hoe ver we gaan komen. Ja, dat reikt wel tot de finale, denk ik teken.
0: Het grappige is, iets overheerst bij ons dat we denken van ja, iedereen is lekker negatief en toen maar. Maar er zou zomaar een keer een konijn uit die hoge hoed kunnen komen van Koeman. Dat je denkt van, oké, Bert van Marwijk had gisteren ook zoiets. Die had volgens mij op de linksbuiten, ik heb het niet gelezen. Maar die zei, als hij dat gaat doen, zouden we best nog wel eens voor verrassende dingen kunnen zorgen. Hoe denken jullie?
1: Ja, ik ben altijd positief. Ik zeg wereldkampioen. Absoluut. Ja.
3: We moeten groeien in toernooien.
0: Zo is het.
3: We hebben de slechte generalen gehad. Nou,
0: twee stuks. Ja,
3: het gaat nu gebeuren zometeen.
0: Ja, maar dat is het. Niemand verwacht het. We hebben dat eerder meegemaakt. Dat iedereen zegt, het wordt weer helemaal niks. En dan patsboom gaat het in één keer goed.
3: En wat weten we van Japan? En helemaal wat weten niks. We van Tunesië? Yeah. We weten er helemaal niks van.
1: En er komen leuke auto's uit Japan, geloof ik.
0: Ja, dat is het enige pluspunt. Maar het leuke is, Martijn die hadden wij. Misschien hebben jullie het gehoord op weg hier naartoe met de kandidaten die het uur hiervoor, nummer 5 in het systeem.
1: Klopt.
0: Die zei gewoon patsboom 3-1 Nederland.
1: Ja. Ja, dat zijn de voorspellingen hè, waar wij ook van houden.
0: Ja, overtuigend en positief.
1: Ja, klopt.
3: Nou, je ziet het al, alles is oranje wat we mee hebben.
0: Nou, we dreunen het even op, want jullie hebben aan een prachtig mooie oranje jas.
1: Ja, voorzien van Radio NL-embleem. Die is bij mij even afgevallen, maar dat geeft niet. Nee, we hebben oranje tompoezen mee, we hebben oranje bekers mee. Kortom, alles.
3: Caps.
1: De cap. Alles is oranje. Ja. De cap. Ja, make Holland great again.
3: Auto.
0: En die fantastische auto staat hier buiten. Hè?
1: Ja.
3: En wat zit erin?
0: Een flatscreen mag ik hopen.
3: Juist, ja. En die gaan we uitdelen vandaag aan een van de luisteraars.
0: Ja, want ik kan de namen nog een keer noemen, want we gaan loten iets over 11:30. Leon, Suzanne, Manita, Stefan, Jarno, Wilfred, Simon, Mario, René, Martijn en Ben. Dat zijn de namen die in deze glazen bol zitten.
1: Ja, het is nu al een gouden elftal teken.
0: En hier zitten 11 balletjes in. Per balletje zit de naam van de kandidaat en het adres. En jullie gaan er straks eentje uithalen.
3: En door het hele land, hè, heb ik
0: door het hele. Ja, het kan zomaar zijn dat je vanmiddag ergens in Limburg of Belgische grens uit gaat komen.
3: Dat die mensen denken van, ze gaan alleen maar naar Sneek vandaag. Nee.
1: We zitten door het hele land.
0: Ja. Oh. Ja, maar dat is mooi voor Nederland. Dat is binnen een paar uur ook wel te doen. Straks, wanneer jullie het adres weten, iets na 11:30... dan is het instappen en gaan rijden. Bij Hessel, daar komen jullie een paar keer in de uitzending voor aanwijzingen. En dan hebben wij een indruk waar de reis naartoe gaat.
3: Klopt. Ja, en we hebben er zin in, hè. Echt.
0: Ja, leuk is dit, hè.
1: Kilometervreters gaan we worden vanmiddag.
0: maar dit is zo leuk. Dit is voor radiotechnisch is dit geweldig. Want je gaat het volgen. Je maakt deel uit van het elftal. Je maakt kans op een flatscreen. Dit is de actie zoals je het wil hebben.
3: Ja. En niet één week, hè? We gaan het sowieso 3 weken doen.
0: 3 dagen?
3: Maar tussen onze oortjes.
0: Als wij weten dat er finale in zicht is, zoals Anton Hans dat net zegt, dan denk ik dat jullie...
1: Dat komen nog wel wat televisies om de hoek kijken zometeen.
0: Ja. Maar het is jullie finale jaar, jongens. Dus
1: extra toepasselijk. Toepasselijk.
0: Nou, we hebben dat vorige week ook gezegd. Het zou toch een bekroning zijn. Ja. Wanneer Oranje kampioen gaat worden in jullie laatste jaar als Dikdakkers.
3: Ja, het zou mooi zijn dat wij ook nog eventjes naar New York mochten.
0: Nou, dat zou ik jullie van harte
3: gunnen. Daar is de grote finale.
0: En het leuke daarvan is, dan staat er later op Wikipedia, weet je nog, 2026, Oranje kampioen en het was het finale jaar van de Dikdakkers. En ze waren erbij in New York.
1: Absoluut. Nou, dat zal wat zijn, zeg. Mijn haren gaan nu al recht overeind staan.
0: Nu al leuk. Wij gaan straks uiteraard de single draaien. We gaan met z'n allen naar Amerika. Maar zoals bekend, jullie hebben zoveel oranje liedjes gemaakt door de jaren heen.
3: Ja.
0: En deze mag dan ook niet ontbreken. Ik schreeuw voor
3: de Oranje Leeuw!

0: De nieuwe single van de 3A's was kort geleden nog Hollandse nieuwe Losvast. En als je dit liedje zo hoort, dan word je dan lekker relaxed van. Tranquilo, zou die andere Volendammer denk ik dan wel zeggen. En dat is ook zo, een beetje stilte voor de storm. Gisteravond, eigenlijk gisteravond en vannacht de eerste twee wedstrijden gespeeld van het WK. Hebben jullie zitten kijken? Of?
1: Ja, ik zit er net van buiten komen. Die Koreanen, joh, die wonnen even met 2-1 van Tsjechië.
0: Ja.
1: Die stonden met 1-0 achter en een hoppakee, zo eroverheen.
0: En met een belangrijke rol voor Wang, las ik.
1: Ja, voor Feyenoord, assist,
0: hè? Ja, is wel goed.
1: Hey jongens, hoe zit het met jullie Tom Poeser, man? Hebben jullie geen trek of zo?
2: Jij zit er eigenlijk te eten, maar wij zitten ook nog een beetje te praten.
1: Het is een chaos bij mij op bord.
0: Ja, nee, dat maakt niet uit. Maar we zagen jou heerlijk knabbelen, Hans. Dus wij zeiden eerst Hans en dan pakken wij dan onze.
1: Ja, voorproefje heet dat.
0: Ja. Nee, maar de Oranje Tom Poeser, die vindt zometeen zijn plekje wel, hoor. Zit er maar niet over in.
2: Okay. Maar even over die voetbal. Het kan wel eens een heel verrassend toernooi worden, Teken.
0: Ik denk dat dit niet te voorspellen is. Nee. Zo'n toernooi.
2: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Want wij zijn ook gevraagd hier. We moesten weken van tevoren al lijstjes invullen. En dan hoor je van, dan moesten we de topscorer. Maar die staan ook inmiddels op social media. Topscorer. En wie wordt de grootste verrassing van het toernooi? Ja, ik denk dat heel lastig is om in te vullen. Vandaag of morgen staat er een team op waarvan je denkt van, ja, hadden we niet verwacht. En daar waren ze.
1: Er is altijd wel een outsider bij, hè. Toen Griekenland en in Korea, of in Japan was het Korea met Guus Hiddink.
0: Ja.
1: En dit toernooi komt dat ook weer naar boven.
0: Ja, maar dat maakt het ook zo leuk.
1: Ja, absoluut.
0: Want
1: ja.
0: Ik sprak van de week ook iemand die zei, ja, weet je wat het leuke van sport is? Sport is niet te voorspellen en er gebeurt altijd wat. Er zijn heel veel dingen in het leven wel te voorspellen, maar dit zijn van die mooie dingen. Het balletje is rond en kan alle kanten op.
1: Ja, en over balletjes gesproken tegen.
0: Die 11, hè?
1: Ja.
0: Ik geef ze hier nog niet, maar dit is de bus waar het om gaat. De glazen bol, daar zitten 11 balletjes in. Nou, voor de mensen die meekijken, rode en blauwe balletjes. Daar zitten de namen dus in van de personen die kans maken op die flatscreen.
2: Ja, en ik begreep, het kan Groningen worden, het kan Achterhoek worden, het kan midden van het land worden, het kan het zuiden van het land worden.
0: Alle mensen die afgelopen dagen hebben gewonnen, we zijn dinsdagmiddag bij Stefan begonnen tussen 4 en 5 en tot vanochtend tussen 9 en 10. En al die namen zitten dus in deze bak.
2: Ja. En niet alleen die flatscreen die ze krijgen, maar wij komen hem hoogstpersoonlijk brengen.
0: Ook dat nog?
2: Ja.
0: En komen jullie hem dan ook installeren? Of is dat...
2: Nee, we zijn niet technisch. Nee, we komen alleen maar koffie drinken of een biertje drinken daar. En dan zijn we weer weg.
0: En voor de rest is het een en ander oranje deze dagen. Want jullie hadden vorige week natuurlijk de aftrap in Meppel. De voorafgaand was daar een prachtig mooie WK-quiz waar we stiekem even om het hoekje hebben gekeken. Pittige mooie vragen trouwens.
1: Ja. Nee, het was echt een gaaf feest in Herbergenplein in Meppel. Maar nee, wij komende weken staat eigenlijk bij ons heel erg in het teken van oranje.
0: Ja,
1: we hebben het repertoire helemaal aangepast.
2: Ja. Dus vanavond staan we op het Grachtenfestival in Meppel, voor de mensen die daar nog even naartoe willen. En we staan zaterdagavond in Zegveld, en we staan zondag in Hogeveen, maar overal komt oranje voorbij.
0: Ja. Maar jullie hebben door de jaren heen natuurlijk heel veel liedjes gemaakt, Oranje. Nou, ik heb net al even de schreeuw voor Oranje Leeuw, voor Goud met Oranje, we gaan met z'n allen naar Amerika, Hollanders, ga zo maar door.
1: You Never Can Be the Dutch. Yeah.
0: Hebben we ook nog. Dat is toch prachtig mooi. Het mooie is, jullie stoppen er dan mee, maar volgende keer is er weer een toernooi, een EK of een WK. Die liedjes, die blijven.
1: Ja, die worden gedraaid. En overal waar wij komen, hopen we dat we die liedjes ook horen. En Anton zei net al, dan staan we eigenlijk een keer aan de andere aan de kant van de bar, hè, in plaats van achter de bar.
0: Denk je dat dat een raar moment is bij het eerste grote toernooi, dat je denkt van, oké, wacht even.
1: Dus nou, dan zijn wij ook weer supporters van Oranje. En dan kun je er echt naartoe en dan zonder dat je
0: verplichting
1: hebt. Dat vinden wij vooral heel erg lekker.
0: Gewoon met vrienden lekker als supporter.
1: Zeker. En zo is eigenlijk dikdakkers ook ontstaan op het gebied van het oranje. Dus dat.
0: Mooi. Ja.
1: Zeker.
0: Ja, want normaal gesproken, als je met de stoet van oranje, dan heb je altijd mediaverplichting. Je moet dit, je moet dat. Dan zit je altijd op je horloge te kijken, terwijl je eigenlijk als supporter daar bent.
2: Ja, en dat geldt niet alleen voor de voetbal, hè. Dat geldt ook voor carnaval bijvoorbeeld. Kunnen we gewoon een keertje blijven hangen straks ergens op een feest. En dat is natuurlijk ook wel leuk.
0: Dat is ook wel leuk, hè?
2: Ja. Ik kijk er al naar uit.
0: Ja, nee, maar zo zijn jullie wel. Ik bedoel, ik ken jullie als gezelligheidsdieren, dus... Ja.
1: Nou, maar mogen graag het licht uitdoen eigenlijk. Ja.
0: Ik had dikdakker moeten worden, hoor ik al, dus...
2: Er liggen nog kansen.
0: Ja, het is wel goed. Mijn zangkwaliteiten zijn dusdanig slecht.
2: Misschien gaan we het zo meteen nog horen, Hans.
0: Dacht het niet. Wij gaan er eentje draaien, zo meteen het uitgebreide weerbericht. En in het volgende half uur gaan we loten hier in de studio.

0: wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
1: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
0: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
2: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
3: Soudal, de bouwverslimmers.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
0: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
1: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
4: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
5: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
4: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
6: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
7: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
6: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
10: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Scodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Scodora.nl.
11: Zomerdeals bij JH de Meubelconcurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
10: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Scodora.nl.
12: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus. Alle Calvé en Hellmann sausen, tweede gratis.
12: Lekker hoor.
13: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
12: Poeie.
13: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
12: Zoé.
13: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
12: Yes.
13: De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Hamster.
14: Zaterdag 13 juni is de jubileumeditie van de Eelder Jaarmarkt. Met meer dan 120 marktkramen en gezelligheid op de terrassen. En dit jaar de Radio RL Artiestenshow. Met optredens van Marloes, Jorieke Sterken, Rob van Dijl en Frank van Etten. Gratis toegang, mis het niet. Zaterdag 13 juni vanaf 2 uur op de Eelder Jaarmarkt. Meer info, jaarmarkteelde.nl.
15: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
16: Pas je eindelijk het perfecte shirtje

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
4: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Adverteren op de radio.nl.
2: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder. En wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app. En wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
3: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Weijgaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: 4 minuutjes over 11:30 hebben we het weerbericht voor je. En hier wordt al geroepen code oranje. Ik wil het land niet in de stress helpen, hoor.
3: Nou ja, zonnetje die oranje is.
2: Ja, de goede kleur oranje, de goede code oranje. Maar die geldt natuurlijk sowieso voor aankomende zondag. De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK. Hopelijk ook met een beetje christelijk weer aankomende zondag. En vooralsnog lijkt dat wel aardig, denk ik, als ik dat zo zie. Laten we eerst even naar vandaag kijken. Het is overwegend grijs met hier en daar wat motregen in de loop van de ochtend. En dat is op dit moment is het op de meeste plaatsen droog. Maar kan zelfs de lokaal nog een zonnetje doorbreken. Dat is goed. Vanmiddag volgt opnieuw veel bewolking. Af en toe een buitje. Maximaal liggen vandaag bij een krachtige westen tot zuidwestenwind tussen de 17 en de 19 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal nog wat regen. Maar er zijn ook opklaringen. De temperatuur komen dan te liggen tussen de 12 en de 14 graden. Verder kijkend naar voren. Zaterdag dan wisselen wolken, zon en enkele bij elkaar af. Bij meest matige noordoostenwind is dat. Maxima die liggen morgen tussen de 16 en de 20 graden. En dan kijken we even naar zondag. Dan mogen we 18 graden met een schraal zonnetje noteren. Maandag 19 graden. Ook weer dat zonnetje. Dinsdag 22 graden. Woensdag 24 graden. We gaan de goede kant op, mannen.
3: Lekker.
2: Ja, toch? Ja, wat dat betreft de feestelijke code als het gaat om het zonnetje. En het zonnetje kleurt vanaf zondag gewoon lekker oranje. Want die eerste 3 punten, die zullen we toch wel binnenharken tegen Japan.
3: 100%.
2: Overtuigend, ja. Dit was Hans, dames en heren.
3: Jazeker.
2: Overtuigend.

0: Jeroen van Zelst met zijn allernieuwste De Griekse Nacht hier op Radio NL. Het is spanning en sensatie. Er wordt hier al getrommeld. Even die roffel erin, hè. Dat spanningsboog, die moeten we natuurlijk hoog houden. Want we gaan zo meteen loten, dat gaan we doen. Nog één keer de namen die allemaal in de balletjes zitten.
1: Doe maar eventjes.
0: Voor de mensen thuis. Op rug nummer 1 is Van Ben. Nummer 2 is Simon. Nummer 3 is Mario. Nummer 4 is René. Nummer 5 Martijn. 6 is Stefan. 7 Jarno. 8 is Wilfred. Nummer 9 Leon. Suzanne is nummer 10. En de nummer 11 is voor Manita.
1: Ja.
0: Dat zijn de namen die hier in de bak zitten. De glazen bol en daarin de balletjes met in die balletjes de namen en de adressen van de kandidaten. Nou, die hebben in ieder geval krijgen die nog het Radio NL Oranje dikdakkerspakket thuisgestuurd.
1: Ja.
0: Ik zag net een hele doos met die mooie oranje caps van jullie. Dat,
1: ja, die wij op hebben, die gaan mee.
0: Goed
1: voor die,
0: zo.
1: Voor die winnaars.
0: Make en Holland great again.
1: Yes. En we gaan een van deze 11 gaan wij vandaag zien, hè?
0: Dat denk ik wel. Ja. jullie stappen vanochtend in die auto en dan denk je van ja, geen idee waar we naartoe gaan.
1: Nee, nou niemand weet het nog, want het is een verrassing. Dat komt zo meteen uit een van onze handen het balletje en dat is de winnaar.
2: Ja, dat maakt het ook zo leuk, dat je in een auto stapt terwijl je niet weet waar je heen gaat.
0: Nee, je rijdt naar de studio om zo meteen een loting te doen.
2: Ja, dat wel, maar vervolgens, wat gebeurt er dan? Hè? Ja, dat is grappig.
0: Dat jongens. Maakt het juist zo mooi.
1: Ja. Moeten we nog even bijtanken of moeten we niet bijtanken?
0: Ja, dat is ook een dingetje,
1: ja.
0: En qua eten en drinken onderweg, moeten we een tussenstop doen of is het rekening?
1: Ja.
0: Leuk.
1: Spannend allemaal.
0: Wij gaan zo meteen de loting doen. Man, ik heb voordat wij straks de hitsingle van dit moment gaan doen, we gaan met z'n allen naar Amerika. Gaan we terug in de tijd, 4 jaar maar liefst, met goud voor goud met Oranje.
1: Ja, dat is heel leuk. Dat is eigenlijk tijdens de muziekreis is dat ontstaan, hè?
2: Ja, met Jan Keijzer, die kwam naar ons toe. Die zei, ik heb een leuk liedje voor jullie. Althans, een leuke tekst op een bekende melodie. Nou ja, de rest is geschiedenis, hè?
1: Ja, een leuke plaat geweest.
0: Maar het is toch legendarisch, de grote Jan Keijzer, gelinkt aan het voetballen en Oranje, met jullie.
1: Ja, geweldige kerel. Jan is echt een geweldige vent. We zijn er geweest in Volendam, bij hem thuis, met Marie aan de tafel, koffie erbij. Nou, je kent het wel, wat
0: dat is
1: erbij.
0: Goed, hè, daar.
1: En dat is altijd gezellig. En dan ontstaan ook de leukste ideeën.
2: Ja, dus Jan, als je luistert, groeten van de dikdakkers.
1: Kerel, zet hem op, hè.
0: Wij gaan hem doen, voor goud. Met Oranje.

0: Morgen en overmorgen staat hij wederom op nummer 1 in de Radio NL Top 30. Daar gaan we geen geheimen maken, want daar zijn we alleen maar blij mee en trots op. Want het is zijn 8e week in de lijst op nummer 1. En Cheerio, ja, hier werd ook al luidkeels mee gezongen in de studio. Mannen, wat een hit, hè, voor hem.
1: Ja, leuk lied. Echt geweldig.
2: En ook voor hem ook heel gaaf. We gunnen het hem.
0: Nou, dat, vooral dat. Justin die drijven natuurlijk al een flink aantal jaartjes. Wat hij zelf ook zegt, als 11-jarig jochie had hij één doel. Een keer bij Radio NL een interview geven. Hij is inmiddels een keer of weet ik veel geweest. En daar is hij nog trots op. Ja. En wat jij net terecht zei, Hans. Jouw buurman bijvoorbeeld kende Justin de Wild niet tot nu.
2: Ja, joh, dat is mooi. En dat is zo'n liedje dat dan in brengt. Hè. Dat is toch fantastisch.
0: En zo werkt het.
2: Ja, absoluut.
0: Heerlijk.
2: Ja.
0: Dus lekker van genieten. De gouden plaat is binnen. En er zullen zeker nog velen gaan volgen.
1: Heel goed.
0: Mannen, een spannend moment in de studio.
3: Ja.
0: Sterker nog, het moment.
3: Ja. Je denkt dat je wat meegemaakt hebt van de week. Maar dat is niet zo. Nee,
0: het gaat nu gebeuren. Wij gaan hem inzetten. Ik heb hier de glazen bak. Ja. Met daarin 11 balletjes. En die corresponderen met de namen die deze week hebben gewonnen. Kunnen ze nog één keer noemen. Ben, Simon, Mario, René, Martijn, Wilfred, Jarno, Stefan, Leon, Suzanne en Manita.
3: Ja,
2: schudden.
0: Ik ga eerst even flink husselen.
3: Ja. We hebben net even in conclave gezeten. Hans doet deze trekking van deze week. En dan doe ik de trekking van volgende week.
2: Goed. Ja, helemaal goed.
0: Ik heb ze door elkaar gehusseld. Ze zitten erin. Ik geef jou...
1: Ja, dat gebeurt het hoor.
0: Ja.
3: Hans pakt een rode bal.
0: Een rode bal.
3: En er zit een naam in.
2: Anton, kijk je mee?
3: Eén ding is zeker, Hans. De naam mag niet genoemd worden. Dat blijft nog een verrassing.
0: Dit is
3: want
0: spannend.
3: Wij gaan straks in de uitzending van Hessel gaan we steeds...
0: Het briefje wordt opengevouwen.
3: Ja. dit is leuk om naartoe te gaan. Ja, ja.
0: Oh, dat weet je nu al?
3: Ja, ja, ja. We hebben er ooit wel eens gestaan om op te treden.
0: Oké. Okay. Maar dat kan... Ja,
2: een breed begrip natuurlijk.
0: Hallo, in 30 jaar dikdakkers.
2: En dan gaan al die mensen al de agenda's bij ons.
0: Maar jullie mogen niks zeggen natuurlijk. Maar tevreden om hier naartoe te gaan?
3: Ja. We zijn hier dit jaar nog een keer geweest.
2: Ja. We gaan het zien.
0: Dus mensen die jullie nauwlettend in de gaten hebben gehouden...
3: Ja,
0: daar.
3: Ja, die kunnen dat weten.
0: Ja. En een andere hint wordt er niet gegeven?
3: Nee, nog niet. Nee. Doen we later in een andere uitzending.
0: Nee, prima. Helder. Weet ik waar ik aan toe ben. Mannen, dat betekent dat jullie zometeen nog een kop koffie van ons krijgen.
1: Ja, oh, wat leuk.
0: Ja, zo zijn we dan ook weer. En dan zometeen de auto in op weg...
3: Eerst tanken, want we moeten het land in.
0: Dat is een hint. Die pakken we even mee. Dat is... Vanuit hier moet er getankt worden.
3: Vanuit Sneek moet er getankt worden.
2: Kijk. Zeg Terk en gooi die microfoon nou maar dicht, want anders is het zo bekend waar we naartoe gaan. Ja.
0: Jij zegt 3-1 aankomende zondag?
2: Nee, ik zeg 2-1.
0: 2-1.
3: Ik ben echt blij met 1-0.
0: 1-0.
3: Ja.
2: Wat zeg jij?
0: Nou, ik had 2-1 ook eerder op van. Maar volgens mij ook ergens in de pool had ik gezegd dat het gelijk kon worden. Mag nog, hè?
3: Ja.
0: Mag nog. Sowieso een puntje. Ja. Ik ga 2-1. 2-1 voor Nederland.
3: Ja. We appen zondagavond nog even, ja?
0: We appen. Mannen, succes vandaag.
3: Dankjewel!

Dick Dakkers. En we gaan met z'n allen naar Amerika. Nou, het elftal is inmiddels in Amerika. Wij zitten hier in de studio. En de Dick Dakkers die krijgen nog één kop koffie. En dan stappen ze zometeen in de auto. De cabrio op weg naar de winnaar of winnares van de flatscreen. En dat is vanmiddag live te volgen bij Hessel tussen 12 en 3. De belangrijkste plaat voor volgende week staat voor je klaar. Die gaan we nu draaien, want het is 11:55 geweest. De hoogste tijd om deze nog voor je te draaien. En dat is de Hollands Nieuwe voor aankomende week. En dat is erg leuk, want volgens mij is het jaren geleden dat ze de laatste Hollands Nieuwe te pakken had. En daarom is het des te mooier om nu te mogen zeggen: Corrie Konings, aankomende week de Hollands Nieuwe. Met er hangt iets in de lucht.

0: heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
4: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Hey, vakmensen. Zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
7: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
8: Jansen en de Wit.nl.
7: Dat werkt wel.
9: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sausen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
8: Woninginrichting.
9: Buitenvaart Hogeveen.
8: Jansen en de Wit.nl.
7: Dat werkt wel.
10: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
11: Proostop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
12: Stoppen met roken, doe je met Proostop.
11: Kijk op proostop.nl.
10: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike, check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
14: Ik zie wat jij niet ziet. En de kleur is blauw.
15: Is het een zeer ruime, eenvoudig bestelde, na sluitingstijd in te leveren, op te halen op een vestiging naar keuze, met kiepbakfunctie pick-up van Bultman.nl?
16: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
17: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
18: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
19: Met cryptomunten, de nieuwe zacht zoekend

0: minder doekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Radio NL.
8: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
9: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
8: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
9: De Zomertour.
8: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Bichel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Het kan zijn dat er nog explosieven liggen op de plek van de ontploffing bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. De veiligheidsregio houdt daar rekening mee en denkt dat er ook nog wel eens mensen onder het puin kunnen liggen, schrijft het AD. Tot nu toe zijn er 7 gewonden, van wie 2 er slecht aan toe zijn. Op het vliegveld van Hamburg is een grote politieactie bezig en daarom is de hele boel ontruimd. In terminals wordt omgeroepen dat er geen vluchten meer vertrekken en passagiers die al in een toestel zitten moeten eruit, meldt Bild. Rechercheurs hebben een lounge op het vliegveld onderzocht. Bij het begin van de corona-epidemie kregen de medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid het flink voor hun kiezen. Ze waren er niet op voorbereid, zei oud-premier Schoof tegen de enquêtecommissie. Hij was toen een hoge ambtenaar. Volgens Schoof heeft het ministerie onvoorstelbaar goed werk gedaan. De nieuwe advocaten van Ridwan Taghi willen vanaf september 1,5 jaar hebben om zich in te lezen in het enorme Marengo-dossier. Krijgen ze die tijd van het gerechtshof, dan kan het proces in maart 2028 pas weer verder. In de zaak staan ook veel anderen terecht.

0: In de zaak staan ook veel anderen terecht. Tegen hen zijn al straffen geëist. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door. Tot 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda, de madammekes met kaas en beenham en de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
1: Zeg het Voortman. Open dag bij Voortman. Op 26 en 27 juni.
3: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
4: En mooi groen.
3: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
4: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
5: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
6: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
7: Nou,
6: naar Zwaagstra.
8: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
6: Bouw aan de A37.
5: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
9: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
10: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
11: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van Wendy.

0: voor alle info. Wendyvanout.com.
1: Kozijnen bestellen. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
3: Boost yourself.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
6: Radioreclame werkt. Kijk op adverteren op de radio.nl.
7: Goedemiddag, het is 12 uur geweest. We nemen even mee naar de verkeersinfo. Net hier binnengekomen. Er staan wat files te melden op de A12. Tussen Arnhem en Oberhausen, duidelijk voor de grens daar, 21 minuten, 3 kilometer. En op de A50 tussen Apeldoorn en Os, Hoenderloo naar Grijshoort, daar staat 74 minuten, 11 kilometer. Ik hoop niet dat de mannen van de dikdakkers daar naartoe moeten. En op de 58 Tilburg-Eindhoven, brug over Wilhelminakanaal en Batadorp, daar staat 19 minuten, 7 kilometer. En dan nog wat flitsers. Op de A1 staan ze natuurlijk bij Wilp, 92.7, vaste prik. En ook de A1 tussen Deventer en Apeldoorn bij hectometerpaal 97.8. Ook de A1 bij Bornebroek tussen Hengelo en Deventer, daarbij 134.8. En ook wordt er gecontroleerd op de A12 bij Zoetermeer, tussen Zoetermeer en Gouda bij 16.2. Op de 28 Hogeveen en Meppel bij Rogat, ook daar vind je ze bij 122.6. En de laatste, die vinden we op de A50 Apeldoorn-Zwolle, bij de meterpaaltje 211.6. En tot zover de verkeersinfo.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
7: Ja, zit ik net een uur naar de radio te luisteren, weet ik nog niet wie er gewonnen heeft. Spannend, spannend, spannend. Goedemiddag. Hoi.
8: Dit is de muziek van

was natuurlijk tompoesen eten zojuist in de kantine hier. Oranje tompoesen, alles in Jordanië trouwens. Wat een helden, hè, die dikdakkers. Die zo meteen, of die eigenlijk op pad zijn nu met die grote tv. Achterin dat cabriootje waar het dakje van dicht zit, zag ik. Want ja, het weer is hier wat minder dan we hadden gehoopt. Maar goed. Hey, we gaan het in de gaten houden. Ze gaan ergens heen om dat ding af te leveren. Om die prachtige prijs af te leveren, laat ik het zo zeggen. He, dat ding is... Dat is niet een goede woordspeling. We gaan het ook weer doen op verzoek vanmiddag natuurlijk. Op de Vrolijke Vrijdag. Want waar zit je? Waar ben je? Wat wil je? He, laat het mij even weten in de app als je wilt. Dat is het handigste, denk ik. Die kun je zo gratis even iets downloaden. En dan sta je in verbinding met deze radiostudio. Zo ook een bericht van Anita uit Enschede. Ik zou graag even dat liedje van Roy Raymonds aan willen vragen over die knalgele scooter van hem. Even speciaal voor mijn kleindochter. Zij wordt namelijk 19 jaar vandaag. En het wordt aangevraagd door oma Anita. Alleen oma Anita is even vergeten erbij te zetten hoe kleindochtertje heet. Dat is jammer, maar dat hoor ik zo meteen vast nog wel even.

Het is de nieuwe terrasplaat eigenlijk van Wesley Bronkhorst. Hij loopt daar in de clip tussen de wijnstokken door. Met een glas in zijn hand. Ja, en dat rosé, onderschat dat niet, hè. Dat is niet minder sterk of zo dan wit of rode wijn. Het hangt even van de kleur druif af en zo. Maar ook wel in te nemen trouwens, de rosé. Er zijn ook heel veel rosé drinkers. En ik denk dat Wesley er ook wel van houdt. Anders maak je zo'n liedje niet, toch? Hey, gezelligheid troef hier. Wat als we Django Wagner nou eens gewoon een liedje van hemzelf zouden laten zingen? Dit keer. Hey, Stefan Leur. Geweldig dat item. Hij kan alles zingen.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Zeg buurman, wat is dat voor moois in je tuin?
4: Dat is een mantelzorgwoning. Helemaal nieuw, gebouwd volgens de laatste bouweisen door GB Houtbouw uit Dronten.
3: Prachtig!
4: Alles is maatwerk. Goed hè? Kijk op gbhoutbouw.nl, ook voor veranda's.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
5: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
6: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
5: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schaarsterbrug en Emmeloord.
7: OBD Tuning.
8: Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto.
7: Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering.
8: Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster.
7: obd-tuning.nl.
9: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
10: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
11: Dat gaan we vieren.
10: Aldi.
12: Holy moly, dat is er ook een van de familie van de blauwe busjes. Je herkent hem aan de prachtige blauwe kleur en rijke uitrusting. Verkrijgbaar in allerlei formaten en uitvoeringen. Wow, dit is gaaf. Kijk snel op bultman.nl.
10: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
11: Dat gaan we vieren!
10: Aldi.
13: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
14: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
15: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
16: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een tweejarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
17: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied.
18: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
19: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
20: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
21: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard
1: Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

de stem van die vent. Dat is niet normaal. Amerikaanse country stem. Ster, hè? Country ster stem heeft hij. En dan heb ik het over niemand minder dan Bandit. Die het duet zong met Mieke. Die inderdaad van de Engelbewaarder. En Charlie Chaplin en zo. Ja, hebben elkaar gevonden. Hey, even een bericht voor al die mensen die nog steeds kans denken te maken nu op de tv. Ja, dat lukt dus niet meer, want ons veld is vol. Hè? Het lukt wel weer, maar bij de volgende wedstrijd van Oranje. Dus nu even niet. Hè? Nu zijn de dikdakkers onderweg met naar een winnaar, die is getrokken. Dus het heeft geen zin meer om voetbal in te sturen, lieve dames en heren, jongens en meisjes. De volgende keer wel weer, hè? Volgende week als Nederland weer speelt, dan kan dat. Over voetbal gesproken, je hebt het misschien wel meegekregen. 76 jaar is ze, het is een gekkenhuis om haar heen altijd. Waarom? Omdat ze het zo goed doet. En dan heb ik het over Orgel Joke. Orgel Joke die kreeg via Instagram, FIFA, hè, die voetbalbond, die hebben dat eens bekeken. En die willen haar dan uitnodigen als Nederland in de knock-out fase komt. En dan hebben ze haar gevraagd om op te treden via haar zoon. He, die doet haar management. Maar ja, Orgel Joke is gevallen op het balkon. Daar kwam ze ongelukkig ten val. En daarbij brak ze helaas haar elleboog. En scheurde ze haar oorschelp zelfs. En liep een flinke bult op haar hoofd en zo. Dus allemaal hechting en zo. En arm in de mitella. Ja, dan kun je natuurlijk niet orgel spelen. Maar wie weet, gaat het nog lukken? Hè? Als Nederland maar goed blijft voetballen, dan zien wij misschien Orgel Joke. En ja, stel je dat eens voor, op het wereldtoneel. Hè? Dus op het wereldtoneel onze eigen Orgel Joke. Dat kan. Of dat had gekund. Of de kansen zijn er misschien, weet ik veel. Je weet het niet. Trouwens, Orgel Joke heeft ook een liedje gemaakt met Martijn Visser. Die man die de Hazes musicals deed, weet je nog?

0: praten. Jannes, en ja, wat was dat, een feest in Ahoy vorig jaar. En het leuke nieuws is dat hij daar weer naartoe gaat. En wel op 30 en 31 oktober. En dan weer genieten daar met Jannes op de middenstip in dat Ahoy-stadion. Als je daar aan terugdenkt, wow. En wij mochten erbij zijn met Radio NL, hè? Ook in het vooroptreden op de vrijdag en de zaterdag. Nou, dat zal nu weer plaatsvinden. 30 en 31 oktober. En de zaterdag, de 31ste, is al helemaal uitverkocht. Dat was al binnen een paar uur of zo, toen dat bekend werd gemaakt. Maar, en de laatste kaarten, ja, die staan nu nog. Die kun je nog verkrijgen, want de vrijdag is er een concert bij aangeplakt op 30 oktober. En dat gaat ook snel, begreep ik. Dus meezingen, zijn grootste hits beleven en natuurlijk een onvergetelijke avond daarin in dat Ahoy. Jannesonline.nl. Daar staat, als je daar naartoe gaat, dan wijst zich dat zelf. Nou, ik denk dat Lennart van de band, u wel bekend, die is echt toe aan het weekend ook. Want die begint er zo raar in om te raffelen, moet je horen, wat hij hier al uitkraamt.
1: Goedemiddag, S.O.A.W. Platenbaas. Hier is Lennart van de band, u wel bekend. En zelfs in Rijnsburg word jij herkend. Wij zijn hier bezig met een appartementencomplex. Ik denk, wat hoor ik nou? Staat de radio aan op Radio NL, S.O.Wijkstra. Ja. Luisteraars Joke en Klaas, die luisteren graag naar jou. Ze zijn groot fan van jou en ze willen graag een liedje aanvragen. Joke, stop toch met koken van de Leidse sleutels. Alvast bedankt en zet hem erin, Rodney. Adjo.
0: Draait helemaal door. Fijn weekend, man. En ja, even voor de goede orde. Dit gaat niet over orgeljoken. Dat is...

0: ze zingt het zo, hoe noem je dat? Zo, ja. Relaxed, dat is een goede woord. Ja. Het was natuurlijk niemand minder dan Marloes. En Marloes die komt morgen langs in Eelde. Daar staan we namelijk met een mooie show. In Eelde is namelijk een soort van... Nee, dat is de jaarmarkt aan de gang. De 40ste. Hè, de 40ste, dus een jubileum daar in Eelde. En heel Eelde is dan ook bezaaid met kraampjes en braderie en zo. Hartstikke gezellig. Mooi weer erbij, zoals het nu lijkt. En ook staan wij erbij op het pleintje ergens met een groot Radio NL podium. En daar zal Marloes dan ook staan te zingen. En ook Frank van Netten komt er langs. En we hebben zelfs Rob van Daal kunnen regelen. Die komt ook daar even een paar liedjes zingen, dus dat wordt superleuk. En Jorieke Sterke is er ook bij. Dus leuke reden genoeg om daar natuurlijk even naartoe te komen, denk ik. Het kost ook helemaal niks, het is gewoon gezellig, hij troef. Kun je Radio NL stickers halen bij Ivo, want die staat daar ook met zijn microfoon tussendoor wat plaatjes te draaien. Dus supergezellig. Goed, waar was ik gebleven? Even een tip voor de vakantiegangers, want er zijn natuurlijk alweer vakantiegangers op weg. Er is een 50-euro-truc gaande. Houd er even rekening mee. Vooral in Frankrijk schijnt dat te gebeuren. En ook in Italië. Die criminelen hebben natuurlijk voelsprieten voor vakantiegangers die er nooit komen. Wat doen ze? Ze doen een 50-euro dingetje onder je ruitenwisser. En dan wil je die 50-euro daar onderweg halen. Want mensen zijn gevoelig voor geld. En dan stop je. En dan moet je opletten. Want als dat gebeurt, dan stapt er iemand heel snel in je auto. En die kan dan je auto meenemen, zeg maar. En dan sta je daar gewoon de boel na te kijken. Dus de 50-euro truc. Hou hem in de gaten, je bent dankzij ons zeg maar gewaarschuwd. Dus, bij deze. Zometeen ga ik even op zoek naar de dikdakkers, want zoals je weet, die zijn ergens ver weg aan het rijden vanaf Sneek. Die moesten zelfs tanken om de tv weg te brengen. Waar gaan ze heen? Ik heb geen idee. Ik moet ze straks even proberen in de uitzending te halen. Dan horen we daar meer over hoe dat precies allemaal zit. Dus zometeen meer dikdakkers, tv's, nieuws, WK-nieuws en natuurlijk veel verzoekjes en muziek.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Hey vakmensen, zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
3: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
4: Jansen en de Wit.nl.
3: Dat werkt wel.
5: Hey, staat je goed hoor, die outfit? Nieuw?
6: Jazeker, Robbie. Gehaald bij AB Workwear.
5: AB Workwear?
6: Jazeker, daar vind je alle soorten bedrijfskleding van topmerken, zoals Snickers. In de showroom in de Blessen is het passen en meenemen. En bedrukken kan ook.
5: Nou, de Fashion Award gaat naar jou, hoor.
6: Nee, naar abworkwear.com.
4: Jansen en de
3: Wit.nl. Dat werkt wel.
7: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
8: Mastertools.nl. Jouw plus onze tools. Hé, alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
9: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
8: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
7: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort-tickets.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
12: Zomerdeals bij JH de Meubelconcurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
13: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
14: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
13: Lekker hoor.
14: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
13: Boeie.
14: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
13: Zoé.
14: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
13: Yes.
14: De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Hamster.
4: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
15: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol. Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Jouw radiocampagne, onze zorg. Adverteren op deradio.nl biedt een totaaloplossing. Van aanvraag tot op zender. Bereik specifieke regio's en profiteer van de vele voordelen van radioreclame.
2: We waren binnen no time uitverkocht.
1: Ga je voor een kortlopende campagne of ben je er altijd en doorlopend bij? Ga voor succes en kijk op adverterenopderadio.nl.
3: Radioreclame is snel en flexibel. Kijk op adverterenopderadio.nl.
4: Radio NL.
5: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
6: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
5: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
6: De Zomertour.
5: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
5: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemiddag, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De enorme explosie vanmorgen in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West is waarschijnlijk niet veroorzaakt door een gaslek. Netbeheerder Liander heeft daar geen bewijs voor gevonden. In het gebouw van de sportschool zit ook een soort stroomverdeler. En die is verwoest. Het gevolg is dat ruim 200 bewoners van een flat ernaast geen elektriciteit hebben. Asielzoekers voor wie geen slaapplek is in Ter Apel kunnen vanaf aanstaande maandag een week lang terecht in een sporthal in het Drentse Westerbork. Het is een tijdelijke noodgreep, zegt de gemeente. Die dringt, net als andere gemeenten, bij de overheid aan op een duurzame en landelijke oplossing. Uitgerekend op de eerste dag dat de nieuwe Europese asielregels gebruikt gaan worden, is er een storing in het computersysteem dat alles moet regelen. Met dat systeem kunnen Europese landen informatie over asielzoekers met elkaar uitwisselen. Het wordt onder meer gebruikt in Ter Apel. De storing ontstond vanmorgen na een update. Bultrug Timmy, die veel in het nieuws was na zijn stranding in Duitsland, is waarschijnlijk al snel nadat hij werd vrijgelaten overleden. Dat zeggen Duitse experts na het uitlezen van het zennetje dat Timmy droeg. De walvis werd begin mei losgelaten in het Skagerrak bij Denemarken. 2 weken later spoelde hij aan op het eiland Anholt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door tot 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Autohandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldenbarnevelt. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Zo, de knetters, wat een unieke kans. Ik zie hier gewoon een blauw busje in het wild rijden. Kijk dan wat gaaf. Wow, van zo dichtbij heb ik ze nog nooit gezien. Wil je hem ook zien? Kijk snel op bultman.nl.
2: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
3: Nou,
2: naar Zwaagstra.
4: Zwaagstra, sierbestrating in Hogeveen.
2: Al aan de A37.
5: Busje huren? Zo gedaan. Eenvoudig en snel via bultman.nl.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Smoland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: Bij TUI heb je

0: Wel dan idee.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
5: Adverteren op de radio.nl.
6: Ja, goedemiddag. Hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Ik heb even wat files te melden en wat flitsers. We doen even de langste, want er staan er heel veel files. Op de A2 tussen Beest en Waardenburg, 37 minuten, daar staat 8 kilometer file. Ook op de A6 in de polder tussen Lelystad en Emmeloord. Daar staat voor de Ketelbrug vanaf de zuidelijke kant, zeg maar, door een ongeval met een vrachtwagen, 22 minuten, 5 kilometer. En op de A12 tussen Oberhausen en Utrecht, Velperbroek naar Grijzoord, ook door een ongeval, 24 minuten, 8 kilometer. Nou, en dan nog op de A50 Apeldoorn-Arnhem, Hoenderloo-Grijzoord, daar ook 21 minuten, 8 kilometer. En tot zover de files. Nou, dan nog wat flitsers, die worden hier ook kenmergemaakt. Op de A1 staan ze bij Wild, 93.0. Op de A1 tussen Deventer en Apeldoorn bij 97.8. Op de A1 bij Bornebroek, 134.8. En op de A22 bij Beverwijk, 14.6. En dan nog eentje bij Rogat. Tussen Hogeveen en Meppel op de 28, 122.6. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Gaatse Bosma, of die Friese zeggen Gaatse Bosma, komt eraan met een heleboel op stelts. Goedemiddag.
7: Dit is de muziek van

0: Frank van Etten is niet bang voor de duivel. Maar dat wisten we al. Hey Hans, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, de helft van de dikdakkers, hoe is het man?
1: Ja, wij zijn onderweg en wij hebben een hilarisch probleempje. Want we staan helemaal muurvast in de file.
0: Muurvast in de file?
1: Ja, het is druk onderweg, jongen. Ja.
0: Eerst even een compliment maken op jullie radio vanmorgen. En ik maar wachten en wachten op de winnaar, maar we weten het nog niet, hè?
1: Nee. Wij zijn onderweg en wij zitten nu in de polder.
0: Ja.
1: Ter hoogte van Urk, maar we zitten als haring in de ton. Om maar even toepasselijk te zijn.
0: Ja, je staat voor die ketelbrug dus. Of niet? Hans?
1: Ja?
0: Ben je er nog?
1: Jazeker, kun je de muziek wat zachter zetten?
0: Ja, natuurlijk, sorry. Zo? Beter?
1: Nee, doe maar wat zachter.
0: Oké, doe ik het uit. Zo? Hallo?
1: Ja, hoor je mij?
0: Ja, ik hoor je heel goed. Ik hoor geen muziek verder, hoor. Jij wel?
1: Wij staan voor de ketelbrug bij die grote, hoe heet die dingen, die windmolens. En we zijn onderweg naar het zuiden, dus dat is een hint van onze kant.
0: Ja.
1: En of we er komen, dat is allemaal de vraag. Want we staan muurvast van voor tot achter, van links naar rechts.
0: Ja, nou lukt het niet bij mij, dan kan het natuurlijk altijd nog bij Stefan. Hè? We hebben programma's zat hier, dat is geen probleem.
1: Ja, maar wij zijn ook flexibel natuurlijk. Hè? Dus wat dat betreft maar gaat het wel lukken.
0: Onze elf spelers, ja, die zijn natuurlijk rete zenuwachtig, want ze staan in het veld. Op nummer 9 staat Leon en Suzanne en Manita. Op 11 en op 10 Suzanne. Op 7 Jarno op het middenveld. Wilfred, die staat op rechts. Rechts in het midden. Stefan links in het midden. Simon in de achterhoede. Links Mario achterin. René achterin. Doelman Ben. En rechtsachter staat Martijn. Dat zijn de mensen die nu eigenlijk dik in de zenuwen zitten.
1: En dat snappen wij.
0: En de mensen die boven Urk wonen, die weten het al eigenlijk. Dat ze hem niet winnen.
1: Ja. Wij zitten zo'n 100 kilometer van de locatie af, dus we moeten nog even.
0: 100 kilometer? Vanaf Urk?
1: Ja.
0: Okay.
1: Minimaal 100 kilometer.
0: Okay. Nou, daar houden we contact en want je wilt toch niet zeggen naar wie je toe gaat, denk ik, hè?
1: Nee. Gaan we dat niet zeggen, joh. Het is een fantastisch elftal, maar we laten de spanning nog even zoals het is. En we hebben straks nog even contact, hè, zo. En ja. Anders wordt het later in de uitzending van Stefan, maar dat komt altijd goed.
0: En kun je nog even beschrijven hoe groot die tv is? Want dat is wel even leuk misschien nog.
1: Nou ja, hij kan nauwelijks in de auto, dus we moesten hem echt even... Het is geen flat screen, maar het is een plat screen.
0: Oh. Hey, succes en voorzichtig met dat ding, hè?
1: Ja, we brengen hem veilig op locatie straks. Goed, dat komt goed.
0: Goed zo, dankjewel, man. Tot straks.
1: Yo, hoi.
2: Deze week is Italiani van Jeffrey Leunenberg de

0: Ze moesten die kleding eens wat groter maken. Pas nooit. Die auto's ook, pas ik ook niet in. Ja, als ik met mijn kop tegen het dak. Ja. Hey, even een vraag van Hans, die doet nog even een appje deze kant. Die zegt, kan jij ook zien wat er bij de ketelbrug aan de hand is? Want ja, wij willen graag door. Nou, over de vluchtstrook, Hans. Hans, je hebt toch een WK-auto. Doe je net dat het belangrijk is. Gewoon over de vluchtstrook, man. Doe maar. En anders, ja, misschien is er een luisteraar die daar ook staat en zegt van, nou, dat is er aan de hand. Dat kan. Dan spelen we het graag even door. Dus dan weten we ook wat de oorzaak daar is bij die ketelbrug. Die file van het noorden naar het zuiden. Want de mannen zijn onderweg met een prachtige tv als prijs naar een van onze mensen uit het elftal. De aanvoerder in dit geval. Jeffrey Hutt, dat is, die komt het pijzen. Die zegt, hey, je hebt het over Eelde, maar wij staan er ook, hè, met de oldtimers morgen. Oh ja, ik mag jullie natuurlijk niet vergeten. Dat is ook superleuk. Toen kwam ik gelijk bij het volgende liedje. Ik weet niet waarom, maar deze horen we nooit meer. Ik dacht, die moet ik even draaien voor die oldtimer club. De Free Jackets uit 1963. Ja, ja.
1: De

0: TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Ja, waar blijf je nou? Waar blijven jullie nou, dikdakkers? Nou, we hebben overal onze ogen en oren zitten bij Radio NL. Dat is niet normaal. André Alsen daar reageert even. Die rijdt bij Van den Brug het Putten, vrachtwagenchauffeur. Die is onderweg van het zuiden naar het noorden, want die woont in Noord-Nederland. Hij zegt, vanaf Almere, daar staat de slagboom half open op de Ketelbrug. En richting Almere blijft de slagboom dicht. En maar ik ben er doorheen, richting huis. Dus ik zeg tegen André Man, bedankt voor je melding. Zijn de slagbomen dan stuk? Nou, ik denk het wel, zegt hij. Dus, maar hoe kon jij er dan doorheen komen? Nou, hij zegt, onze kant stond half open, politie stond erbij. Dus dat is nog wel een dingetje daar, Anton en Hans. Ja. Misschien is er iemand die we kunnen regelen met een roeiboot of een boot. Ik weet niet, bedenk het maar zo. Maar dat is toch wel gaaf dat wij overal mensen hebben zitten die naar ons luisteren en dan gelijk verslag kunnen doen. André, goeie reis naar huis. En bedankt voor de info, man. En voor al die andere vrachtwagenchauffeurs gaan we even een mooi liedje draaien. Van Marianne Veenstra, je weet wel. Zij met Bloedgroep Diesel. En succes daar in de file.
3: Als bloed

0: is weg. Daar staan ze in de file. Ja, niet zomaar een file, want er komen nu allemaal berichten binnen. Het schijnt zo te zijn dat er een of andere idioot... Ik hoop niet dat jij dat was, André, trouwens. Je staat, krijgt nu een bericht van Hans Voogd. Die zegt, ja, Rijkswaterstaat, verkeersinformatie. Beide richtingen is de A6 afgesloten. Een vrachtwagen heeft de slagboom geraakt, waardoor...
1: Ken jij de Fusion Plaza formule?
2: Ja hoor, al in dineren bij Fusion Plaza Zwolle.
1: Aan de A28, afslag 22. De lichtmis tussen Staphorst en Zwolle.
2: Fusion Plaza restaurants in Zwolle en ook in Almelo.
1: Fusionplaza.nl.
3: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
1: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
2: Ja, download nu de Fusion Plaza-app en blijf op de hoogte.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
7: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
8: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe?
9: GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
10: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
11: Weer die klote muggen in huis.
12: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
13: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
14: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
13: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
14: Wat doe ik aan?
13: Shop nu bij Zalando.
11: Heerlijk!
12: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com.
15: Fans van Holland en van Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
16: Dat gaan we vieren.
15: Aldi.
17: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aan volle!
16: Dat gaan we vieren!
15: Aldi.
18: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
19: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
18: Sorry Bo, het is beauty.
19: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van Wendy.

0: info. wendyvanout.com.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
3: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
4: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
3: en natuurlijk deze.
4: De vlam in de pijp.
3: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.

0: Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ik weet niet of het goed gaat. Volgens mij niet, hè. Dus ik moet er weer mijn nummer in halen.
1: Radio NL.
2: Weerbericht.
0: Ja, en voor het weerbericht gaan we natuurlijk even naar Jan Visser. Het gaat allemaal lekker, joh. Jan, goedemiddag.
3: Ja, Hessel, wat is er aan de hand?
0: Ik weet niet, de reclame loopt nog, maar ik ben ook al weer om, hè, dus het zal wel. Ja. Hey Jan, ik heb even een vraag aan jou, een bijzondere vraag. Weet jij ook iemand met een helikopter?
3: Nee.
0: Nee?
3: Nee, nee, nee.
0: Ik ben op zoek naar een helikopter, want we hebben een probleempje. We willen een dikke prijs weggeven.
3: Ja.
0: Maar de dikdrakkers staan vast in de file voor de ketelbrug.
3: Oh, geide.
0: En die brug, de bomen zitten dicht, weet ik veel. Die zijn er half uitgereden. Die slagbomen, dus ik weet het allemaal niet. Maar laten we eerst het weerbericht maar even doen. Dan kijken we zo meteen nog even verder. Hoe komt het allemaal?
3: Ja. Nou, het is bewolkt op veel plaatsen. Niet overal. Het is wel bezig ietsje op te knappen. Maar over die bewolking gesproken, er valt nog wat regen uit in het oosten en zuidoosten. We hebben de afgelopen 24 uur toch plaatselijk, en dan vooral sinds gistermiddag, hier en daar behoorlijk wat regen gehad. Met name gisteravond in de afgelopen nacht. In de loop van de ochtend werd het wat droger, maar het druppelt nog wat na, dus in het oosten en zuidoosten wat regen en motregen. Maar in het westen zien we op steeds meer plaatsen de zon doorprikken en ook de temperatuur daarop duidelijk reageren. En dat geldt niet alleen voor het westen, maar ook het midden van het land. Hier en daar is het 19 tot 20 graden. Ja, het is geen vetpot. Nee. Wel wat hogere temperaturen dan de laatste dagen. De wind die waait uit het westen en is matig. In de kustprovincies vrij krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer af en toe krachtig. Nou, aan het eind van de middag en vanavond neemt de kans op regen weer toe. In het hele land geleidelijk. Kan soms in het midden en noorden intensieve regen zijn. En dan morgen, dan ziet het er wat vriendelijker uit. Weliswaar plaatselijk nog een bui of een buitje. Maar ook af en toe zon. Maar met de west- tot noordwestelijke stroming wordt nog wel koele lucht aangevoerd. 17 graden maximaal. En het is nogal winderig aan de kust ook uit het westen. Zondag iets minder wind. De buienkans wordt kleiner. Sowieso morgen trouwens ook al in het zuiden, zuidwesten. Niet veel buien. En temperatuur weinig verandering zondag. 17 graden. En na het weekend droog. Meer zon, zeker in de loop van de week. En naarmate we verder in de week komen, gaat de temperatuur richting zomerse waarden.
0: Oké, nou, dat is in ieder geval mooi nieuws.
3: Ja.
0: Hey, en dan heb je natuurlijk nog een mooie spreuk voor ons waarschijnlijk.
3: Juni, meer droog dan nat, vult de schuur en ook het vat.
0: Ja. En dan komen we weer bij bij dat haringvat.
3: Ja.
0: Maar hij het net al, ja, ze zit als haring in de ton, zegt hij.
3: Ja, haring, ja.
0: Hey, fijn weekend, Jan.
3: Hetzelfde.
0: En tot maandag, hè?
3: Tot maandag.

Jan Brink heet hij en niets ter wereld kan ons scheiden. Nou, goed nieuws. Anton stuurt oranje rook door. Ze rijden weer, de mannen. Dus mocht je in ons elftal staan, dan wordt het nu spannend. Gaan we straks schakelen voor de uitreiking van de tv.

dus op de tweede stem. En die gaaf heeft die man, hè? Die kan goed tweede stem zingen ook, hè? Die Willem Mulder, dat is niet normaal. Daar hoor je nog iemand, ooit over, maar dat is een kunst aan zich, hè? Tweede stem zingen. Goed, ik had een verzoekje binnengekregen van Boet. Meneer of mevrouw Boet uit Egmond Binnen. Goedemiddag, staat hier. Zouden jullie voor mijn favoriete collega Klaas Leuring even Koos Alberts willen draaien? Dat zou fantastisch zijn. Dat gaan we doen. En ja, we houden natuurlijk contact met in het land. Zijn ze bezig, hè, met de mooie cabrio, de WK-cabrio van de Dikdakkers, onderweg naar een prijswinnaar. En het is weer vlot getrokken. Dus ik heb begrepen dat ze onderweg zijn en dat het goed moet komen. Dus we houden dat in de gaten voor je. Nou, Koos Alberts kun je natuurlijk kiezen uit Ik Verscheurde Je Foto. Of Zijn Het Je Ogen. Of noem maar op. Ik zal er altijd voor je wezen. Maar in dit geval kies

zijn muziek is tijdloos, hè? Dat is het mooiste aan de nummers van Koos Alberts. In mijn eentje, in een tweepersoon. Ja. Ik heb hier, Adrie komt hier binnen in een spraakbericht uit Geldermalsen. Adrie, kom er eens in, kerel. Laat eens horen. Ik hoor niks. Wacht even. Oh, wacht even.

Dit is zijn zomerinzet, zeg maar, voor dit seizoen. Ik wil niet dat je gaat, heet het liedje. En als je zo naar het ritme luistert, dan kun je er al op meedijnen een beetje. Dus, ja.

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef.
0: Ja, wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Hey, vakmensen, zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
5: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
6: Jansen-en-de-Wit.nl.
5: Dat werkt wel.
7: Wat is dit heerlijk.
8: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme en Co.
7: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
8: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
7: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
8: Ja.
6: Jansen-en-de-Wit.nl.
5: Dat werkt wel.
4: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
9: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
4: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
10: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
11: En mooi groen.
10: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
11: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
12: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
13: Het mooiste terras aan het water. Een gevarieerde menukaart. Horeca op zijn best. Buiten de hectiek van Giethoorn. Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
12: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
14: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
15: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
16: Oh, wat een goal!
17: Goal?
18: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
19: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
23: Radio reclame. Kijk op adverterenopderadio.nl.
24: Radio NL.
9: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
25: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
9: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
25: De Zomertour.
9: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv.
26: De
2: zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De explosie vannacht in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West kan best veroorzaakt zijn door explosieven, zegt de veiligheidsregio tegen RTL. En de Telegraaf heeft mensen in de buurt gesproken die na de explosie twee auto's zagen wegscheuren bij de sportschool. En ook zou er een groepje jongeren hebben rondgehangen. Door de klap is de constructie van de flat naast de sportschool niet aangetast, blijkt uit onderzoek. Daar werd eerst wel rekening mee gehouden. Wil niet zeggen dat de bewoners weer terug kunnen, want er moet nog wel het een en ander gerepareerd worden. Brandweer heeft bij het ontruimen van de flat deuren ingebeukt. Dat de coronamaatregelen ook na langere tijd streng bleven, had ermee te maken dat mensen zich minder aan die regels hielden. Dat zei oud-premier Schoof tegen de enquêtecommissie. Mensen waren klaar met afstand houden en handen wassen. Dan kun je niet ook nog eens een keer gaan versoepelen, zei Schoof. Zijn voorganger Rutte schuift nu aan bij de commissie. Op de plek van het dodelijke ongeluk in Zeeland van gisteren hebben mensen bloemen, knuffels en kaarsen neergelegd. Tussen Vogelwaarde en Terholen vloog een auto uit de bocht en reed in op een groepje fietsende scholieren. Er vielen 4 doden. Op de school van de kinderen is een bijeenkomst en er is ook een crowdfunding opgestart. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door, tot 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
5: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
4: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
6: Huh, alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Nee, kunststof kozijnen, joh!
7: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
6: Toscana is de kunststof kozijnen specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
4: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
5: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
8: Zomerdeals bij JH de Meubelconcurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
9: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van Wendy.

0: Welkom. Dit is Boef en familie Jansens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
1: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
3: Ik werd echt goed geadviseerd.
2: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
4: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
2: Radio is krachtig en betaalbaar.
4: Het werkt echt.
2: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Ik noem alleen even de langste files op de A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort. Barneveld naar Hoevelaken staat 24 minuten, 5 kilometer. En op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch, tussen Culemborg en Deil, om precies te zijn, 34 minuten aanschuiven, langzaam rijden, 7 kilometer. En op de A6, daar heb je hem, Lelystad-Ketelbrug, 34 minuten, 12 kilometer. Maar de weg is weer vrij, want de mannen rijden weer. En op de 58 Breda-Tilburg, tussen Galder en Tilburg-Reeshof. Daar staat ook 23 minuten genoteerd, 10 kilometer file. Nou, en dan nog wat flitsers. Op de volgende wegen daar staan ze. Bij Willep op de A1 tussen Deventer en Apeldoorn 93.0. En op de A1 bij Deventer zelf 97.8 is dat. En bij Abcoude, ook daar zijn ze bezig. Op de A2 Amsterdam-Utrecht ter hoogte van hectometerpaal 37.9. Ook van Drachten naar Groningen. Als je in de auto zit op de A7 190.9 even oppassen. En ook tussen Gouda en Rotterdam tussen bij hectometerpaal 30.7. Op de A20, daar is het ook alert zijn. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Hessel Bijkstra! Ik kreeg een verzoekje binnen voor Damien van Os Diamanten Ring. Wel weer leuk om die even te horen. Goedemiddag.
0: Dit is de muziek van

benauwd, dat ruimt ook nog allemaal. Is mogelijk. Ja. Even in het kader van de voetbal, de WK-stemming, de sfeer, de oranje sferen. We proberen er jou er een beetje in te brengen ook. En ja, gisteren is het natuurlijk allemaal begonnen met een hoop bombardie daar in het Amerika. En ja, ik zag een post voorbij komen van Kathleen. Kathleen Aerts, hè, zij is van K3. En dat is bijzonder, want ja, zij woont in Afrika. En zij zat natuurlijk voor Zuid-Afrika daar op die tribune in Mexico, in het voetbalstadion daar, om die wedstrijd bij te wonen. De opening heeft ze ook gezien en zo. En zij schreef op haar Insta dat die 87.000 mensen hier, die hebben minder lawaai dan bij onze concerten, de K3-concerten. Nou, de mensen die, of tenminste de Cowboy en Indiaan die ook voor voetbal leven, dat zijn Hans en Anton en die zijn onderweg. En als het goed is, heb ik contact met ze in de wagen. Hans, Anton, goedemiddag. Hallo jongens. Zijn jullie daar? Nee, de verbinding is even verbroken. Ik had net onder de knop. Het is een gekke dag vandaag. Ik had een hele goede verbinding met ze. Maar het is weg. Nou, moeten we straks even proberen. Ze zijn onderweg weer over die ketelbrug. Dat hebben ze gered. Hè. Die bomen die zijn klaar. En ze mochten doorrijden. En ze zijn nu onderweg naar een winnaar met een prachtige tv. En even terug te komen op K3. Ja, dat is natuurlijk... ze hebben daar ook een liedje over. Dat komt daar samen, hè? Want zij woont daar in het Afrika. Afrika trouwens verloren. Want Mexico heeft gewonnen met 2-0. Dus ja...

0: Het is Klazina, Klazina Jonker. Alles met je delen. Ja. Ik heb weer contact, alleen dan telefonisch, met Hans, denk ik, hè? Of Anton. Goedemiddag. Lukt het?
1: Ja, jongen, het is wat. Een route met hobbels en bobbels.
0: Ja, en je telefoon is bijna leeg.
1: Nou ja, joh, dat kan wel, joh.
0: Ja, kan wel.
1: Heb je heel snel, hè, zo. Ja. Hey.
0: En jullie gaan nu vertellen waar jullie heen gaan. Want ja, mensen zitten natuurlijk in spanning allemaal. Want je staat daar een uur voor die brug te koekeloeren. En nou, waar rij je ergens eigenlijk?
1: Wij zijn net afslag afgegaan. 6 kilometer van de locatie af waar wij zijn moeten.
0: Ja.
1: We rijden in de provincie Utrecht.
0: Ja.
1: Ja, we hebben wel respect voor al die koeriers. Man.
0: Ik denk dat we te maken hebben met de kooi van, hoe heet die ook alweer? Die kooi die alles afsluit. Jullie auto is te dicht, denk ik.
1: Ja, precies. Ja.
0: Het is echt steno-taal, Hans. We kunnen je niet verstaan, maar noem even een plaatsnaam, als je wilt.
1: Wij zijn zometeen in de douche.
0: Onder de douche?
1: Ja, zoet, ja.
0: Wat zeg je?
1: Zoes!
0: Soest!
1: Night Susan!
0: Oh, jullie gaan naar Soest!
1: We gaan naar Soest!
0: En naar wie gaan jullie toe dan? Naar wie?
1: Ja, hij woont aan het Hazenpad.
0: Ja?
1: Dus de dikdakkers nemen het Hazenpad naar Stefan de Bes.
0: Stefan, oh, die heeft nummer 6 in het elftal.
1: Ah, dat heb ik al bekeken, man.
0: Ja, die staat op het middenveld. Links.
1: Op het middenveld?
0: Ja, links op het middenveld.
1: Van Radio NL.
0: Nou, we gaan zometeen contact proberen te leggen. Ik hoop dat het wat beter gaat dan nu. Want ja, het hapert allemaal, maar ja, daar kun je ook niks aan doen. We gaan straks de uitreiking doen, dus we gaan onderweg naar Stefan in Soest. Dankjewel, hè?
1: Ja, heel goed.

0: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
1: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
0: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
2: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
3: Soudal, de bouwverslimmers.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
0: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
1: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
4: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
5: Yeah!
6: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
4: Dichterbij dan je denkt.
6: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
7: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
8: MasterTools.nl, jouw klus, onze tools.
9: Zegt buurman, wat is dat voor moois in je tuin?
10: Dat is een mantelzorgwoning. Helemaal nieuw, gebouwd volgens de laatste bouweisen door GB Houtbouw uit Dronten.
9: Prachtig!
10: Alles is maatwerk. Goed hè? Kijk op gbhoutbouw.nl, ook voor veranda's.
7: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
11: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
16: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
17: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
18: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
19: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
19: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
0: Hey, Wijgaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
20: Kijk uit, hier ben ik. Burn de beugels.
0: En natuurlijk deze.
20: De vlam in de pijp.
0: Exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.

0: Remmers heet hij. En daarvoor Sieneke. En ik doe wat ik wil. Nou, de spanning loopt op. En als het goed is, heb ik eindelijk contact met de mannen.
1: Ja, dat is een aanspanning.
2: Klopt, man.
0: Goedemiddag. Ja, dit klinkt goed, Hans. Niks
2: ja,
0: meer
2: doen. Ja, luid en duidelijk.
0: Ja.
2: Wij zitten op het Hazenpad nu.
0: Ja.
2: In Soest. En we zijn bijna op locatie.
0: Oh, dat, dus, dat is mooi.
2: Ja, jongen, je moet zo zien. We zitten in een buurtje met allemaal mooie huizen en verschillende huizen. En de ene is het heel erg oranje opgetuigd al. En de ander, ja, daar is het nog wat rustiger. Maar Anton, we zijn er bijna, hè?
1: Ja, we zijn er bijna. We rijden echt wel in het mooi oranje versierde straat. En nu hopen wij dat Stefan ook in de buurt is natuurlijk, hè?
2: Ja, ja. Hessel, weet jij of Stefan thuis is?
0: Ik, ja, je hebt het over de winnaar. Stefan, ik geen idee. Nee, we verrassen hem. Geen idee of hij thuis is. Is, dat is de vraag.
2: Oké.
0: Nou, even voor de beeldvorming, want jullie rijden natuurlijk in die prachtige WK-auto rond. Omschrijf hem even. En krijg je ook wat reacties onderweg, of niet?
2: Ja. We krijgen toeterende reacties van auto's en mensen die met de lampen knipperen. Kijk, ik zie nu een man buiten staat. Hij zwaait met een flesje bier omhoog, notabene.
0: Nou,
2: en hij, hij heeft twee flesjes in de hand voor ons. Oh. Dus, goh, jongen. Stefan, goedemiddag. Ik duik de auto uit nu, Hessel.
0: Ja.
2: Hoppakee, even de deur los. Stefan, goedemiddag.
3: Welkom in het mooie Soest.
2: Ja, dankjewel, man. Want wat een verrassing.
3: Ja, een biertje.
2: We gaan zometeen een biertje doen, want dat hoort natuurlijk ook bij het voetbal. Maar vertel eens even, wanneer kreeg jij door dat wij onderweg waren naar jou?
3: Nou, eigenlijk op het laatst pas.
2: Op het laatst pas?
3: Ja, want ik wist niet dat jullie afgelopen jaar nog in het Soest hadden gestaan. Ergens, ik weet niet waar. Maar,
2: nee, bij de voetbalvereniging zijn wij geweest. Maar ja, we hebben wat met voetbal natuurlijk, Hessel. Hessel, wil jij nog wat weten over deze aardige Stefan?
0: Ja, wij zien hem niet. Dus we willen heel graag even dat je omschrijft hoe die eruit ziet en zo.
2: Want, ja, Stefan die is in een zwart t-shirt. Ik had wat meer oranje verwacht eigenlijk van hem. Maar heb je überhaupt oranje t-shirts?
3: Nee, ik heb geen oranje t-shirt.
2: Het wordt wel hoog tijd.
3: Het wordt wel hoog tijd, ja.
2: Zeker. Maar wat wij
3: staat me niet zo.
2: Nee, oké. Nee, maar wij staan
1: natuurlijk. Is die ook aan een nieuwe televisie toe?
2: Ja, dat is zeker de vraag. Ben je aan een nieuwe televisie toe?
3: Ik ben zeker naar een nieuwe televisie toe.
2: Zeg, we mogen zometeen even binnen bij jou kijken.
3: Ja, die mag je zeker. Ja,
2: dan gaan we zometeen even met jou naar binnen. Want we willen wel even kijken waar dat ding komt te hangen natuurlijk.
3: Ja, dat is goed. Ja.
1: Zal ik eens even wat uit de auto gaan halen?
2: Nou, ja, Anton die gaat de televisie overhandigen. Die haalt hem nu uit de auto, Hessel.
0: Ja, kan hij hem alleen dragen dan? Dat is een heel groot ding, zag ik.
2: Ja, Anton is reuze sterk. Het is ook een mega ding. Dus beschrijf jij eens even wat je ziet, Steven.
3: Ja, ik zie een hele grote doos aankomen met een met Samsung erop.
2: Ja, oh ja.
3: En mag geen reclame maken, sorry. en een wit doosje.
2: Ja, en een wit doosje. Ja. Daar zit een hele mooie cap en een Radio NL pakket in.
3: Dus. In ieder geval wat oranjes.
2: Ja, zeker. Dat weten zeker weten.
1: Stefan, we willen je van harte feliciteren.
3: Dankjewel.
1: Namens Radio NL en de Dikdakkers.
3: Dankjewel.
1: Met deze mooie WK-televisie.
3: Dankjewel.
1: Ik hoop dat je er heel veel plezier mee hebt. Laat eens even horen aan de luisteraars als je er ook blij mee bent.
3: Ja! Yeah! Woe! Ik ben er heel blij mee.
2: Ja, en alles wordt hier op camera gezet, Hessel. Dus mooie winnaar. We zijn er blij mee, hij is er blij mee. Dus het komt op een hele goede plek terecht.
0: Ja, we kunnen het later allemaal terugzien op de socials. Want de cameraploeg is mee, inderdaad. Nou, Stefan ook van harte gefeliciteerd namens deze kant. En je hebt het gewoon voor elkaar, man. Super.
2: Ja, Stefan namens Hessel ook van harte.
3: Dankjewel, Hessel. Dankjewel. En bedankt voor het meedoen.
2: Ja, heb je nog een voorspelling voor zondag? Nederland-Japan?
3: 3-1.
2: 3-1. Nou, daar gaan we voor. Hessel, dat was hem vanuit Soest.
1: Dankjewel. Een blije winnaar. En volgende week op zoek naar weer een nieuwe winnaar.
2: Dankjewel.
1: Hoi, hoi.

Ja, de gelukkige winnaar heet Stefan de Bles uit Soest. En die is erg blij met zijn tv. Super. Ja, mooi. Mooie actie. Binnenkort weer een tv, want als Nederland speelt, doen we het spel gewoon overnieuw. En gaan we weer op zoek naar spelers in ons fictieve elftal. En wie weet ga jij er ook ooit mee vandoor. Dit is Corrie Konings, maandag hier in de studio.

als Henk Wijngaard, een levende legende. Corrie Konings, en mooi was die tijd. Ze heeft net haar 20ste gouden album in ontvangst genomen. 20 gouden albums heeft ze. Ja, ja. En het leuke is dat ze maandag dus aanschuift bij collega Tikke, want dan komt ze haar nieuwe single presenteren. Er hangt liefde in de lucht. Dat maandag meer daarover, dan zullen we haar hier verwelkomen in de studio's van Snake. En we zijn natuurlijk ontzettend trots dat ze hier naartoe komt. En dan zal ze het hele verhaal vertellen wat ze allemaal meemaakt en hoe het met haar gaat. Dus dat maandag voor de liefhebbers hartstikke leuk. Nou, dan nog even voor Michel Renshoff op de valreep uit Soelen. Een verzoekje, die zegt goedemiddag, even voor de Betuwse runners. De jacht is mooier dan de vangst, wordt hier geschreven. Die zijn onderweg met een megarun, want dat loopt ook nog steeds. De mannen die zijn nog steeds te volgen, ook bij ons op radio.nl.tv... en ook op de socials met de dagjournaals en zo. Dus als je van lichtjes en van rokende, ronkende motoren houdt... en van idiote, gekke dingen, zeg maar... dan moet je dat even bekijken als je wilt. En dan ga ik voor die Michelle en dat team even de Rititi Polka draaien. En dan zometeen gaan we naar natuurlijk Stefan Leur... Gezeur. En ik spreek.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
4: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
0: Wat is dit heerlijk.
6: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme en Koop.
0: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
6: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
0: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
6: Ja.
7: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
8: Nou,
7: naar Zwaagstra.
9: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
7: Aan de A37. Ook voor rondvaarten, verhuur van kano's en aluminiumsloepen en fluisterboten.
9: Natuurlijk de Otterskooi.
7: In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
10: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
11: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
9: Woninginrichting Hans Jetstra.
11: Buitenvaart Hogeveen.
10: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.

0: kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. Aanmerken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de
6: score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn-app.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Radio bereikt iedereen. Thuis, in de auto, maar ook op het werk. Kijk op adverterenopderadio.nl.
9: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
10: Radio NL.
11: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
12: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
11: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
12: De Zomertour.
11: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
13: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Ruim 12 uur na de explosie in Amsterdam-Osdorp zoekt de brandweer nog altijd naar slachtoffers in het puin. Omdat de oorzaak nog niet bekend is, worden meer slachtoffers niet uitgesloten. Tot nu toe zijn 7 mensen gewond, van wie 2 ernstig. De brandweer denkt nog de hele middag bezig te zijn met zoeken. Meerdere media melden dat mensen na de ontploffing in de sportschool 2 auto's hebben zien wegrijden. Dat zou kunnen wijzen op een aanslag met explosieven. De 400 geëvacueerde bewoners van de flat ernaast mogen komende nacht nog niet terug naar huis. De gemeente regelt eventueel opvang voor wie dat wil. Harry Styles heeft de Nederlandse economie een flinke boost gegeven, zegt de directeur van de Nederlandse bank bij BNR. Volgens hem zorgden zijn 10 concerten in Amsterdam voor volle hotels en hogere hotelprijzen. Dat werkte zelfs door in de inflatiecijfers. Het Harry Styles effect was volgens de bank het grootste in jaren. En Lieke Wever zet een punt achter haar turncarrière, bevestigt ze op Instagram. Dinsdag werd al duidelijk dat ze aan de slag gaat als coach bij de Spaanse Turnbond, net als haar vriend. Lieke Wever deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen. Haar tweelingzus Sanne werkt intussen aan een comeback op het WK in Rotterdam in oktober. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. Vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat en vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het AP-nieuws.
17: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten.
4: Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
17: Droomen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
18: Ja, want ze hebben een mega-assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
17: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
19: OBD-tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
18: Kijk voor het complete assortiment op smitcompleetbuiten.nl.
20: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
21: Holy moly, dat is er ook een van de familie van de blauwe busjes. Je herkent hem aan de prachtige blauwe kleur en rijke uitrusting. Verkrijgbaar in allerlei formaten en uitvoeringen. Wow, dit is gaaf. Kijk snel op bultman.nl.
22: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
23: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
24: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
25: Een ijskoffie voor mevrouw.
24: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
26: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
27: Het is een paar minuten over drie geworden. Dit zijn de problemen onderweg. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch een half uurtje. De A16 Breda richting Rotterdam dan 23 minuten. De A27 Breda richting Utrecht 26 minuten. En een kwartiertje op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En dat is 12 kilometer, meteen ook de langste van Nederland. Snelheidscontroles nog twee te melden. De A1 Hengelo richting Apeldoorn. Daar staan ze exact bij 97,8. En de A6 Muiden richting Lelystad. Dat is bij 56,2.
28: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.

0: kou in Nederland. Dat is jammer. Dus geen zomerse muziek vandaag. Zonde.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: en heren, het is tijd. Tijd voor ouderwetse kwaliteit. Het interesseert ons geen reet.
1: Kom de platen maar donderen.
0: Hier zijn vier knijters uit een

0: het weten in de Radio NL app. Choose wisely.
1: Ik kies voor de beste.

0: uit België. Sugar Free en volg je hart en stel je niet teleur. Ga ik zeker niet doen vandaag. Hè?
1: Hey, hey, dit is de middagshow met Stefan Leuk.
0: Ja, door de week van maandag tot en met donderdag geven we een slinger aan het rad. En op vrijdag doen we even de keten open, piratenketen. Kate 1, wil je iets horen? Dan laat je nu iets van je horen. Kate 1, casino's, wat een beeld van een meid. Kate nummer 2, Johan en Henk, brandweerlied. Kate nummer 3, Sex Dildo. Nee, wacht even. Rex Gildo met Fiesta Mexicana. En Kate nummer 4, een love song van Erik en Sanne, Twee Witte Paarden. Waar stem je voor? Laat het weten. 1, 2, 3 of 4.
2: Hey, hey! Dit is de middagshow met Steven Leeuw.
0: Rustig, rustig. Op papier lijkt het goed, maar het moet allemaal nog natuurlijk. Doe nou even. Rustig.
3: Ik weet nog goed die ene nacht. Ze kwam

mijn god. Wat een goede plaat. En daarom wordt hij ook gedraaid op radio. Alleen het weerbeeld van vandaag, dat gaat niet helemaal goed. Hé, hey, dit is die gast. Ik heb er een tijd over gedaan. Ik heb wat connecties aangeboord. Want ja, ik moest het weten. Er stond, dit is Ferry de Lis en SHQQ. Uiteindelijk blijkt het Shaquille te zijn. En Shaquille is inderdaad wat ik van de week riep op de radio. Het is die gast van... Lekker bolle rond. Met een pets op de kont. Dat is die gast. Dus ik had hem even een appje gestuurd, zoals dat gaat. Jij bent het, hè? Had ik gedaan. Vanuitgaande dat ik nog steeds in zijn telefoon sta. Jij bent het, hè? Krijg ik een audio-appje terug? Ja. Oh ja, dit waren de keten van vandaag. Keet 1, 2, 3 en 4. Die gingen open voor je. Wat heb jij gekozen?

0: fiesta, fiesta mexicana.
1: Gate 4. Dames en heren, van Kate Den Bos tot Kate Delfzijl, van Kate Den Haag tot Kate Doetinchem. Piratenhits only. Welke wil jij loeihard horen?
2: Ja, we gaan meteen maar even door de appjes heen. Ik doe dat, ik lees er even voor in willekeurige volgorde. Ik ben een beetje aan scrollen met de muis, want alles voorlezen, dat is geen optie. Dat vind ik heel gaaf om te doen. Want ik mag heel graag mijn eigen stem horen. Nee, oh, gek. Nee, dat zou heel raar zijn. Daniel Bijker uit Sneken, doe maar nummer 2. Anja Mark Nessen, nummer 4. Jeannette uit Ternart, daar staat 4 achter. Ed uit Hippolytushoef, Kate nummer 1. Dan is het Harold uit... Uit Kaufland? Hoe dan? Uit 1. Dan is het Willy uit Milhezen, Kate nummer 3. Patrick uit Arle-Rikstel, Kate nummer 3. Marlissa, Huisman uit Leek, Kate nummer 1. Dan is het Bevers uit Bakel. Zo mooi, Bevers uit Bakel, hè? Bekt ook lekker. Kate nummer 3. Dave de Glazenwasser uit Geldermalsen, Kate nummer 1. Jurgen Popma, Blauwhuis, daar woont hij, Kate nummer 2. Tom van Beek uit Nijmegen, doe Kate nummer 3 maar. Klinkt wel lekker vrolijk ook. Dan is het Manuela Kemper-Oler. Even luisteren wat jij zegt dan.
3: Stefan Löhr, danke sehr. Wir wollen Kit 3, bitte. Oh. Schönes Wochenende.
2: Oh, meine Güte. Was haben Sie denn eine mooie deutsche Stem? Die heb ik even nodig, Manuela. Ik heb jouw stem even nodig voor iets. Ik zoek al een tijdje naar iemand die goed Duits spreken kan. Nou ja, ik stuur je even een appje. Leuk, ja. Tenminste, je moet wel even wat geks uitspreken. Misschien heb je daar geen belang bij. Patrick uit Sint-Willebrod. Stefan, voor mij Kate nummer 4. Een mooie Duitse Sjelp, laat de stem. Mooi. Anton Brede-Leeuwen, Kate nummer 3. Job Aring uit Enschede, Kate nummer 3. Niels Den Burg, Kate nummer 2. Tigo uit Meidrecht, die wil Kate nummer 2. Luc Genet. Het Anne Paloma. Paloma. Ja. Nou ja, jongen. Jongen, wat is er wat gestemd? Er is eentje keihard afgevallen. En dat is Johan en Henk. Kate nummer 2. Daar zijn niet zoveel van binnengekomen. Het zijn er 45. En dat is best slecht. En dan is er nog eentje afgevallen. De casino's. Kate nummer 1. 137 appjes. Dus het gaat tussen Kate nummer 3 en Kate nummer 4. Voor de 1 336 opgeteld. En de ander 384. Maar welke is het geworden?
1: Strijders, mede-piraten, toevallige zeppers van de radio, maar ook de dames. Bedankt. Dit is de plaat met de meeste appjes.
2: Het is gek genoeg. Ik zag hem ook niet aankomen. Kate nummer 3.

0: Ruud Sinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudsinema.nl.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
2: Ah, weer die klote muggen in huis.
3: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
4: Leukes outdoor in Wolvenga.
5: De mooiste tuinzets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
4: Genieten van je tuin.
5: 7 dagen per week geopend.
4: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
2: Heerlijk.
3: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
6: Zeg buurman, wat is dat voor moois in je tuin?
7: Dat is een mantelzorgwoning. Helemaal nieuw. Gebouwd volgens de laatste bouweisen door GB Houtbouw uit Dronten.
6: Prachtig.
7: Alles is maatwerk. Goed hè? Kijk op gbhoutbouw.nl. Ook voor veranda's.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
10: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
11: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
15: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van Wendy. Spannend.

0: Check voor alle info wendyvanout.com.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.

0: Strijd? Hapjes? Drankjes? De WK-kamerjas aan?
1: Ja, de leeuw komt eraan!
0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
4: Adverteren op de radio.nl.
5: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
6: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
5: en natuurlijk deze.
6: De vlam in de pijp.
5: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.

Lekker man. Vrijdagmiddag, de muziek is altijd een beetje op tempo. En net even anders dan de rest van de week. Natasha en Erik met elkaar die zitten te luisteren in Epe. En die vroegen zich af hoe dat liedje heet waar ik gisteren zo enthousiast over was. Die met die accordeon. Ja, natuurlijk joh, dat weet ik nog. Dat was, niet exact meer. Maar dat was tussen 6:30 en 7:30 heb ik daar maar volledig over uitgesproken. Dat ik dat wel heel erg tof vind in de... Ja, tegenwoordig met de yo-yo, check it out muziek. Hè, met de Donnies en de Billy Dansdans en liedjes. Is het een verademing dat er weer een accordeon in zit. En niet zomaar een accordeon, Natasja en Erik. Dat is deze namelijk. Kijk, hoppakee, hoppakee. Als je dit toch kan, hè? Jeetje man, nou dat is, die is van Raymond Hermans en dat heet In de Boeken. Die gaan we zometeen nog wel even draaien, dat gaat allemaal goed komen. We gaan nu even naar Roel Matthijssen uit onze hoofdstad Amsterdam. Leur mag noodweer in de disco, even op de pick-up, zegt hij ook. Nou ja, die hebben we niet, we zitten in een noodstudio. Maar de platenspelers komen wel weer terug. Noodweer, jeetje, in de disco, yo yo, zeker mag dat.

als ik bij ze sta, dan zeg ik niks. Laatst greep iemand mij van achter het beet, maar het was een gozer als een wijf verkleed. Maar toch komt de dag dat ik een van die stoten pak, want ik heb natuurlijk.

een hele erge goeie avond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is al zo komen. Ja, dan heb ik hier een zoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja, dat kan. Ik als DJ heb een enorme polyp boven mijn neus. Daar moet ik wel wat aan doen. En dat allemaal op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. DJ'tje heeft weer ze genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

Leuk man, dit is zo mooi om een keer weer te horen. En ik roep dat ook regelmatig in mijn huis. En ik vind het grappig dat... Dat blijft altijd mooi. Ik blijf het ook door de microfoon roepen als ik ergens aan het draaien ben. En kijk, ik ben ook zo'n discotheken-dj. Ik heb begonnen begin jaren 90. 91 tot 92 ben ik begonnen met draaien in een discotheek. Ik was 15 jaar, dat mocht nog helemaal niet. Ik had een zus, die was 2 jaar ouder. Die mocht net naar die discotheek en ik mocht nog niet naar binnen. Maar omdat ik dat draaide, mocht het wel. Maakt een lang verhaal, allemaal gedoe. Maar goed, daar heb ik het vak geleerd van discotheken-dj's die uit de jaren 80 kwamen. Dus die praten ook letterlijk zoals in dit liedje. Hey mensen, van harte welkom. Mooi dat jullie op de dansvloer staan. En dat liedje wat ik net draaide, dat was muziek uit 1981. Nou, en de mensen op de dansvloer, dat zag ik al, die stonden te kijken van... man, gast, hou je bek. Hou je mond. Want ja, wat heb ik eraan? Dat het uit 81 komt. Daar heb ik verder niks aan. En die riepen ook altijd, daar heb ik ook een beetje gekopieerd van... als je op de dansvloer staat, de buik in, je tieten naar voren... en de handen uit de zakken, want we gaan dansen. Zo praten ze. Zo heb ik het ook geleerd. Ik heb dat heel snel weer afgeleerd, maar ik vind het nog steeds grappig om dat na te doen. Misschien jij niet. Misschien denk je er ook al van, gast, draai eens even wat anders middel. Hou je mond en draai even wat muziek. Maar, ik zit me af te vragen. Yo, yo, in de disco. Hoe zou het klinken als Django Hurts als zanger? Wat als...

0: Ja, dat is super gênant wat dit natuurlijk, want er zit een zinsnede in Geile Chicks. Dus dat is wel even een dingetje natuurlijk. Nu maar hopen dat Django niet zit te luisteren. He, hij zal maar rijden daar ergens op de A1 en mooi aan het genieten van Radio NL. Opeens hoor hij ze zelf voorbij komen. Ik denk, hè, Adelaide, wat gebeurt er allemaal? Maar goed, ik ben er klaar voor Django. Let's go, man!
1: Daar gaan we!
0: Ja, daar gaat hij!
1: Test, test, test!
0: Ja, Mike doet het!
1: One, two!
0: Werkt.
1: One, two!
0: Oortjes in! Wat als Django... Ik zou zingen.

Django Disco. Mooi. Het is wel goed zo, hè. Ik heb... Bam, bam, bam. Is er dan niks wat die gozer niet kan?

0: Gast heeft zoveel mooie liedjes. Denk aan de Troubadour. La, la, la, la, la. Oh ja, ik heb beloofd aan de directie dat ik niet meer zou zingen op de radio. Nou, zometeen nog even Danny de Munk. Gaan we dat nog halen voor 4 uur? De nieuwste? Heerlijk? Ja, denk het wel.
1: Stefan Burg, je weet wel.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
4: En mooi groen.
3: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
4: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met de ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
5: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
7: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
8: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
7: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
9: Zomerdeals bij JH de Meubelconcurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
8: Bouwcenter Concordia.
10: Het is feest bij Concordia. Al 120 jaar thuis in de regio.
8: Bouwcenter Concordia.
11: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
12: Mastertools.nl. Jouw klus onze tools.
13: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
14: Nou,
13: naar Zwaagstra.
15: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
13: Al aan de A37.
11: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
16: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
17: Shop bij designer outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer outlet Roermond.
16: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
18: Kleine billetjes, grote actie. Bij Trekpleister. Nu, pampers, luiers en luierbroekjes. XXL packs. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.

0: tot 30% korting op kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Radioreclame duur? Wel nee. Kijk op adverterenopderadio.nl.
2: Radio NL.
3: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
4: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja, Radio NL.
3: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
4: De Zomertour.
3: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Bichel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. De Amsterdamse politie heeft meerdere verdachten aangehouden in het onderzoek naar de ontploffing in een sportschool. Ook zijn auto's in beslag genomen, meldt de politie. Volgens meerdere media maakten jongeren in de kelderbox van het pand pakketten met explosieven om plofkraken te plegen. De verdachte die gisteren werd opgepakt na het dodelijk ongeluk in Zeeland is de bestuurder van de auto. Het OM laat ook weten dat de man van 19 langer vast blijft zitten. Bij het ongeluk reed hij in op een groep fietsende kinderen en begeleiders die op schoolkamp waren. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Tijdens de coronapandemie is Nederland door het oog van de naald gekropen als het gaat om de zorg. Die kon maar net overeind worden gehouden, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Dankzij hulp van Duitsland, waar meer plek was op de intensive care, was het volgens Rutte nog net geen code zwart. Thijs Bogaert is uitgeschakeld op het grastoernooi in Rosmalen. De tennisser van nog maar 17 verloor na een spannende 3-setter van de Russische nummer 8 van de wereld, Medvedev. Bogaert kreeg zelfs een matchpoint, maar kon de winst niet naar zich toetrekken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. Het wordt later vandaag steeds vaker droog. Mogelijk breekt zelfs de zon lokaal even door. Vanavond is het droog met kans op hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 graden. En tot zover het AP-nieuws.
3: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
2: BandyXL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
3: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestu, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.

0: pizza gratis.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Jouw radiocampagne, onze zorg. Van een eerste idee tot op de radio.
3: Ik werd echt goed geadviseerd.
2: Start vandaag nog. Kijk op adverterenopderadio.nl.
4: Het werkt echt.
2: Ga jij voor lokaal, regionaal of landelijk succes?
5: Ik kreeg meteen meer websitebezoekers.
2: Wij helpen je de juiste luisteraars te bereiken.
4: Mijn klanten herkenden mijn bedrijf op de radio.
2: Kijk op adverterenopderadio.nl.
6: Het is een paar minuten over vier geworden. Ik zit me even af te vragen, want de ontknoping was vanmiddag natuurlijk de televisie.

0: is eruit gegaan. Maar ook de ontknoping van de Radio NL Mega Run is vanmiddag. Nou ja, we hebben de hele week al geen contact gehad met Lars. Dat moet vandaag maar even gebeuren. Ik moet het even fixen. Dan eerst maar eens even kijken op de wegen in Holland. In Spanje zal het ongetwijfeld gewoon zonder files gaan. Maar hier in Nederland is er best wat aan de hand. Luister, de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar staat 25 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda, daar staat 20 minuten en dat is 6 kilometer. De A27 Utrecht richting Breda. Sterker nog, tussen Lexmond en Berkendam, daar staat 22 minuten. En veruit de langste van Nederland, weer eens op de A50. Arnhem richting Os, tussen Grijshoot, het knooppuntje, richting Ravenstein. 3 kwartier vertraging en dat is 27 minuten. En nog 1 snelheidscontrole te melden. De A9 Alkmaar richting Amstelveen, 37,9.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Stefan
0: Leeuw! Ja man, het is vrijdag! Ja, ja! Is er nog iets wat ik voor je kan draaien? Laat het even weten.
1: Dit

0: Het klinkt als Simon van Nick en Simon. Is niet zo. Het is onze eigen Kevin Smit. Jarenlang heeft hij de middagshow gepresenteerd op Radio NL. En tegenwoordig, wat doet hij eigenlijk tegenwoordig? Volgens mij verkoopt hij kip.
1: Deze week is Italiani van Jeffrey Leunenberg de rol.

0: Jeffrey Leunenberg. Nou, die zal door dolle heen zijn geweest. Hollandse nieuwe deze week. En Il Tagliani met de Ferrari. Ja, het komt eigenlijk niet zo heel vaak voor. Het komt eigenlijk nooit voor. Meestal dan plan ik wel wat in het programma. Dan ben ik dan s'avonds over nadenken of in de auto hier naartoe. Of ik heb de hele week al lol dat ik vrijdag iets ga uitvoeren of uitspoken. Maar dit uur heb ik niks gepland. Dus misschien dat er nog wat randoms gebeurt, dat weet ik ook niet. Echt oprecht niet. Ik kan even wat appjes erbij pakken. Dat duurt nooit te lang natuurlijk. Chantal de Leeuw uit Goorlen, die wil graag iets... Omdat jij zo van een accordeon houdt, zou je misschien Manfred Jong Nelis even kunnen draaien. Met Fiesta der Burba. Ja, ik ken Manfred Jong Nelis wel, maar Fiesta de Burba. Oh, ga ik me even verdiepen. Dani wil graag Robert van Hemert horen met Sam Loopster. Nou, die gaan we zo draaien, dat gaat goed komen. Rob, even kijken. Alles in de war. Rob uit Oldgensplaat. Hey, druk te maken. We willen graag weten met welk AI-programma jij die muziek maakt van die artiesten. En dat soort liedjes. Ook een goede tip. Ik kan het hier best gebruiken. Alvast. En heel veel bedankt. Nou, wat gaan we niet doen? Ik heb anderhalf jaar geleden hebben we heel Nederland aan de Sino gezet. Dat was toen nog bij de producers en artiesten was het bekend. En wij zijn dat gaan rondschreeuwen in de middag op Radio NL. En nu gebruikt bijna iedereen Sino. Maar kijk, dit toeltje wat ik heb, dat is levensgevaarlijk. Daar kun je, ja, dat moet niet in verkeerde handen vallen. Dat ga ik ook echt niet roepen op de radio, dus dat gaat niet gebeuren. Ik roep altijd voor de gein op de radio. Oh, maar hopen dat Django niet luistert. Ik ga het nu even voor altijd vertellen. Daar is natuurlijk officieel toestemming voor gevraagd. Dat we het met een knipoog doen en dat we nooit Django te kakken zullen zetten. Dus ik gebruik het, maar kijk, op de radio vertel ik wel eens, oh, Django. Maar het, bedoel, je kan niet zomaar iets doen natuurlijk. Dat mogen duidelijk zijn. En nee, ik ga die website niet rondschreeuwen. En dat krijgt in principe niemand. Maar uiteindelijk, dan wordt het wel bekend, lekt het wel uit. Maar oké. Misschien moeten we even zometeen een rondje met appjes gaan doen. Dat we even wat audio appjes. Is dat leuk om even een audio appje in te boeren? En misschien ook voor de mega-runners hebben we er nog weinig mee gedaan deze week. Als je nog onderweg bent, even een audio-app inspreken. Misschien even een liedje aanvragen. Misschien dat je het goed te wil doen. Jij woont in Brabant en je hebt kennis in Delfzijl wonen die ook luisteren. Dat is altijd wel grappig om dat even via de radio te horen. Dus ik weet niet altijd of daar behoefte aan is. Soms dan zijn er zoveel appjes, dan kunnen we het niet eens uitzenden. En soms komen er gewoon een paar binnen. Dus laten we gewoon even proberen. Als jij het leuk vindt, mag je even wat inspreken. Maar dan moet je zelf even een verhaaltje houden. Dus niet... Hey, doe even een polka, jongen. Ja, daar heb ik natuurlijk niet zoveel aan. Dus gewoon even leuk voor iedereen om naar te luisteren. Want we staan ook in winkels aan en bedrijven. Dus het moet wel even interessant zijn van... Ik was
1: vandaag even in de supermarkt en wat is het dan goedkoop? En ik moest nog even tanken. Och man, het was weer 2 cent goedkoper.
0: Heb je wat op je hart, behalve bloed natuurlijk, dan laat het even weten en heb je het op de heupen sowieso, dan boer even wat in. In onze Radio NL app ga ik zometeen even een rondje doen met audio-appjes uitzenden. Hopen dan maar dat het leuk is. Ja, ik zou ook niet weten ik zal het ook echt niet weten nu ik zo erover nadenk. Als ik zat te luisteren naar de radio en een of ander vage DJ die riep dat. Ik denk, ja, dan zit ik in de auto met mijn mobieltje in de klauwen. Ik denk, ja, wat moet ik er zeggen dan? Want iedereen hoort dat. Ik bedoel, ik rij op de A1 bij Amsterdam. Maar ook de mensen boven in Groningen die hoorden wat ik dus aan het inboeren ben. Ja. Straks verspreek ik mij. En gaat de disjockey erom lachen. Dus dat is ook wel een dingetje. Maar goed, vind je het leuk? Dan mag je het even gaan doen. Gaan wij ondertussen even naar een gek liedje voor de vrijdagmiddag. Het is namelijk Stefan Oskars uit Oudewater. Hey, doe even... Pizza! Nou, zeker! Ja!

0: Oké, iedereen omlaag. Allemaal zakken. Oké, zijn we er klaar voor?
1: 4, 3, 2, 1.
0: En dan gaan we zingen.
2: Pizza Hut, de Pizza Hut. Kentucky Fried Chicken en de Pizza Hut. De Pizza Hut.

0: wachten. Even wachten nog. Nog even wachten.
1: Pizza.
2: Radio NL.

0: Alweer verrotte kozijnen.
1: Wel eens van Toscana gehoord?
0: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
1: Neem kunststof kozijnen, joh!
2: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
1: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
3: Ken jij de Fusion Plaza formule?
4: Ja hoor, all in dineren bij Fusion Plaza Zwolle.
3: Aan de A28, afslag 22. De lichtmis tussen Staphorst en Zwolle.
4: Fusion Plaza restaurants in Zwolle en ook in Almelo.
3: Fusionplaza.nl.
5: Ben je op zoek naar pellets?
6: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
4: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
7: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
8: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
9: Mastertools.nl.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
8: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Maar met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
14: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
15: Hout nodig voor een veranda, schutting, overkapping of ander tuinproject? Bied dan mee bij de online houtveilingen van Online Veilingmeester in Hardenberg. Ontdek hoge kwaliteit Douglas hout, hardhout en meer. Plaats eenvoudig je bod via
16: altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van Flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van Flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
17: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
18: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
20: Hey, Wijgaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
21: Kijk uit, hier ben ik. Beun.
20: En natuurlijk deze.
21: De vlam in de pijp.
20: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
22: Dit is Radio NL.
23: Altijd aan.
0: Radio NL.
2: Weerbericht.
9: Vanavond overal in ons land stevige regenbuien. Het kan gespaard worden, sommige delen, maar regen gaat er komen. Heel veel water in een korte tijd wordt niet uitgesloten. Dit weekend wisselvallig, het is koud. De zon laat weinig van zich zien. Zaterdag 70% kans op regen, zondag 40% kans. En dit weekend wordt het max. 17 graden. En dan eens even luisteren wat er gebeurd is in binnen- en buitenland. En voor de snelheid van dit programma doen we dat natuurlijk, zoals altijd, in vogelvlucht. Goedemiddag.
23: Goedemiddag. Dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Na de explosie vannacht in een sportschool in Amsterdam-Osdorp heeft de politie meerdere mensen aangehouden. Het is niet bekendgemaakt waarvan ze worden verdacht. Ook zijn enkele auto's in beslag genomen. De opgepakte verdachte van de dodelijke aanrijding gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het is de 19-jarige bestuurder van de auto. Hij schepte een groep fietsers die op schoolkamp waren. Er vielen 4 doden en 3 zwaar gewonden. En het kabinet wil reclame voor online gokken gaan verbieden. Het is een van de maatregelen om het aantal gokverslaafden omlaag te krijgen. Ook wil het kabinet illegale goksites uit de lucht halen.
9: Nou, dat was Daphne van der Meijs.
24: Wat is het?
9: Daphne van der Meijs van het ANP Nieuws. Oh, er gebeurt wat. Ja. Dan even de files van dit ogenblik. Luister goed. De A2, daar staat het vast. Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en afrit Kerkdriel. 35 minuten en dat komt door een ongeluk. 17 kilometer. De A12 Arnhem richting Den Haag. 26 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda. 22. En nog een... even kijken. Oh, een drietal snelheidscontroles. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij 236.0. De A16 Breda richting Rotterdam dan bij 45.6. En de A17 Roosendaal richting Dordrecht, daar staan ze exact hectometerpaaltje 1.1.

0: Ken jij het verhaal van Blue Moon Betty?
1: Dames en heren, met bijzonder veel genoegen presenteren wij u hier Nederlands bekendste vrachtwagenchauffeur, Henk Veenkaart.
2: I see the big moon rising. Oh, close to me. Do part you, me got to go, me on my own. Jambalaya, coffee, spa, filet, gumbo. Got one for the morning, two for the show. Three to get ready, now go get go, but don't you step on my blue sweater.

0: van Lurg.
1: Sommige mensen moet je gewoon echt geen podium geven.
0: Sleurtje door de middag.
2: Je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren.

0: Ik was er al een beetje bang voor. Gewoon random in het wilde weg wat roepen van... wil je wat kwijt op de radio? De boer dan even een appje. En dat werkt. En in deze tijd werkt dat ook gewoon niet meer. Ik zou het zelf ook niet eens doen. Er zijn maar een paar binnengekomen, joh. Hoe is het mogelijk? Thijlia Pol uit Wolvenga. We gaan even naar jou luisteren. Even kijken wat het...
1: Hi, goedemiddag. Hello. Team de Flamingo's hier van de Mega Run.
0: Oh.
1: Nog anderhalf uur en dan gaan we eindelijk finishen. En kunnen we echt een fantastisch eindfeest gaan maken.
0: Ja, leuk.
1: Het was echt een fantastische week in Spanje. We hebben enorm genoten. We hadden nog wel één verzoekje of je graag Ferry de Roze Flamingo één keertje voor ons zou willen draaien tijdens de Mega Run.
0: Ja, ja, tuurlijk.
1: Dankjewel.
0: Maar hoe spreek je je naam nou uit? Thijlia. Nou ja, oké, mooi. Nog anderhalf uur te gaan. Richard uit Beuningen staat hier. Even luisteren, Beuningen.
2: Yo, Stefan hier, die verwarmingsmonteur uit Beuningen.
0: Kijk.
2: Ja, we hebben weekend. Maar ja, die verwarmingsmonteur zit niet stil. Die staat die garage weer te schilderen. Wat een rotwerk. Ja, mooi liedje voor de vrijdag om het weekend in te luiden. Ja, ik hoop dat je hem wil draaien. Je zeurt te veel van Meloes.
0: Oh.
2: En dan de remix... Probleemkind. Even lekker erin knallen. Ik vind het wel een heerlijk nummer om het weekend even mee te starten. Ik wil iedereen weer een heel fijn weekend wensen. Geniet ervan. En de groetjes vanuit Beuningen van de verwarmingsmonteur. Ciao, ciao.
0: Oh, jaloers maak het, hè. Als je dan iemand tegen zegt, waar woon je? Beuningen. Die kun je zo mooi aanzetten. Vooral als je radio-dj bent. Nou heb ik niet daar de stem voor, maar ik ken gasten met een hele lage stem. Waar kom je vandaan? Beuningen. Oh, man, dan trillen je de broekspijp aan de benen. Sam Pasmans uit Middelbeers ook nog even dan.
3: Hey Leurtje!
0: Hey.
3: Ik wil even de groeten doen aan mijn vrienden. Die zitten nou in Spanje bij de Mega Run.
0: Ah, leuk, ja.
3: Ik ga normaal ook mee, maar ja, ik kon helaas niet mee door het werk en alles. Ja. Baal ik wel gruwelijk van, want ik ben een stukje loers die mannen.
0: Ja.
3: Er zijn de mannen en de dames van de Future. En ik heb al een mooie plaatje voorbij zien komen. Hupsakee. Laat ze maar even gas geven.
0: Ja, ik heb ook foto's doorgestuurd gekregen, ook van Lars en van gasten daar. Dat is echt, jongen. Het kan niet allemaal online, maar die dagjournaals die zijn ook legendarisch natuurlijk. Hey, Ferry de Rosa Flamingo komt eraan. Marloes, Stefan Leur, Seurteveel komt er ook aan. En natuurlijk, het is vrijdag. Ik was het bijna vergeten, man. Ja. Zometeen nog gaan we even een potje... Only on Friday. Het eerste uurtje van een uurtje lekker los. Dat is eigenlijk maar één uur natuurlijk. Het eerste liedje wat ik wil zeggen. Het eerste liedje wat we gaan draaien. Dat is Boerenrock. En wij noemen dat de 5 o'clock Boerenrock. Weet jij een mooi Boerenrock liedje wat we kunnen draaien? Gewoon even een goed liedje wat iedereen wel trekt. Misschien iets van Normaal. Mooi Bank. De Heino's. Haaksons. Ja, dat zal. Alles kan en alles mag.
4: De 5 o'clock Boerenrock.
0: Laat het even weten in een audio-appje of toets het even in.

van Leur. Je weet wel, die vast van radio mijn helm. Hij loopt sneller dan zijn schaduw. Minder geloof, draai je dat

0: onder onze vloer bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Ah, weer die klote muggen in huis.
5: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
4: Wat is dit heerlijk.
6: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme & Co.
4: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
6: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
4: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
6: Ja.
4: Heerlijk.
5: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
7: OBD-tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD-tuning Sint-Jansklooster. OBD-tuning.nl.
8: Zeg buurman, wat is dat voor moois in je tuin?
9: Dat is een mantelzorgwoning. Helemaal nieuw, gebouwd volgens de laatste bouweisen door GB Houtbouw uit Dronten.
8: Prachtig!
9: Alles is maatwerk. Goed hè? Kijk op gbhoutbouw.nl, ook voor veranda's.
10: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Heikoki, Metabo, Laserliner en Ibanstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
11: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
12: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en... waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Oh, wat een goal!
19: Goal?
20: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
21: Radioreclame werkt. Kijk op adverteren op de radio.nl.
22: Radio NL.
23: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
24: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
23: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
24: De Zomertour.
23: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
25: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
26: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee
0: of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 5 uur.
25: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Een brand in Woerden heeft het treinverkeer in een deel van de Randstad ontregeld. Een transformatorstation van ProRail staat in brand. Daardoor rijden er voorlopig geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De NS denkt dat dat nog tot 8 uur vanavond gaat duren. De Amsterdamse politie heeft enkele verdachten opgepakt voor de explosie vannacht in een sportschool in Nieuw-West. Het is niet bekendgemaakt waarvan ze worden verdacht. Door de ontploffing raakten 7 mensen gewond, van wie 2 ernstig. De honderden geëvacueerde bewoners van de flat ernaast kunnen voorlopig nog niet terug. De politie denkt dat het onderzoek naar de verdachte van de dodelijke aanrijding gisteren in Zeeland nog enige tijd duurt. De verdachte is de 19-jarige bestuurder van de auto die een groep fietsers schepte. Ze waren op schoolkamp en 3 kinderen en de directeur van de school kwamen om. 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. En het kabinet wil reclame voor online gokken gaan verbieden. Dat moet de stijging van het aantal gokverslaafden tegengaan. Ook wil het kabinet illegale goksites uit de lucht halen. Pas daarna wordt gekeken naar een hogere leeftijdsgrens voor online gokken. Nu ligt die grens nog bij 18 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en mogelijk breekt zelfs de zon lokaal nog even door. Vanavond is het droog met kans op hier en daar een bui en het koelt af naar 13 graden. En tot zover het AP-nieuws.
3: Dandyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Dandyxl.nl.
19: Het mooiste terras aan het water. Een gevarieerde menukaart. Horeca op zijn best. Buiten de hectiek van Giethoorn.
22: Natuurlijk de Otterskooi.
19: In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
26: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
27: Carglo. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
28: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
29: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
30: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
31: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer.

0: Endel.nl.
1: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Radio bereikt iedereen. Thuis, in de auto, maar ook op het werk. Kijk op adverterenopderadio.nl.
4: 8 minuten over 5 geworden. We gaan starten zometeen met een uurtje lekker los. En op vrijdag noemen we dat het eerste liedje na 5 uur. De 5 o'clock boerenrock. En dat mag uit alle hoeken en gaten komen. Als jij denkt van nou, ik heb een boerenrockbandje bij mij in de buurt. Dan zoek ik het op. Ik heb in principe tijd genoeg om even wat dingen te downloaden, uit te zoeken. Ik heb mijn harde schijf eraan gekoppeld op vrijdag. Daar kan ik bij vanaf op afstand. Dus. En onder de motorkap ben ik echt wel een boerenrocker geweest. Dus ik ken de muziek wel een beetje. Dus boerenrock is eruit gekozen. Je hoort zometeen welke. En dat is een onmerkelijk ook. Ja. Leuk ook voor de renners daar in Spanje. Daar is het lekker weer. De A2. Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 33 minuten. De A7 Den Oever richting Heerenveen 38. De file op de A2 die staat er ook nog steeds. Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en Duiven 23 minuten. En 20 minuten op de A27 Utrecht richting Breda. Nog één snelheidscontrole. Die kom je tegen op de A15 Nijmegen richting Gorkum. En daar staan ze gewoon bij 130.3. Nou, er komen meerdere appjes binnen over een boerenrockformatie, wat we eigenlijk, gek genoeg, niet zo heel vaak draaien.
5: Hey Leur, je draait de laatst zijn Schultenbrouw.
4: Het is Martijn.
5: Maar ja, van al dat bier moet je vaak naar de wc. Ja. Dus je moet eens wat meer naar, van de wc draaien.
4: Van de wc draaien?
5: Houdoe.
4: Houdoe. Nou, er komen nog een paar appjes binnen. Dus ik heb... er was eentje die werd 2 keer aangevraagd. En dat is dat liedje met Bakkers. Die gaan we eens even draaien.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
7: Houston, we got a problem. The beer is loud. The beer is loud.
6: Dit is de muziek

0: Rodriguez, Bakkers aan de Kaai. Ik kan het niet goed uitspreken. Ja, en ze hadden ook zo'n geniaal liedje, WC Experience. Speciaal voor de mensen die een boerenrockliedje hebben aangevraagd en het is niet uitgekozen. Dan hebben ze speciaal voor jou een liedje gemaakt. Of als je kipsnitzel zit te eten en smaakt naar ei. Of als jij Q-Music beter verklinken dan Radio NL. Dan is daar speciaal een liedje voor gemaakt door die gasten van WC Experience. Zingt weer van mee, te simpel.
1: Fire, shit soy.
0: Ja, precies.
1: Fire,
0: we zijn op zoek naar muziek. Van alles wat. Bedenken.

0: In hun finale jaar scoorde toch even een joekel van een WK-hit, of niet dan? Allemachtig. Een beetje Trini Lopez, een beetje Johnny Cash. Oh, nee.
1: Attentie, attentie.
2: Er is een playlistprobleem.
3: Ja.
4: Ladies and gentlemen, we got him.
0: Jopie! Van de muziekredactie! Nou, nou, nou, het is weer tijd voor Jopie van de muziekredactie. Drie deuren verder dan Tini van de receptie. Het klinkt net als een Donald Duck stad, maar het bestaat allemaal echt. Tini van de receptie is weg. We gaan het nog wel een keer even interviewen. Of even in de studio halen. Jopie van de muziekredactie. Nou, lampje gaat branden. Betekent dat hij er klaar voor zit. Hey, Jopie! Alles goed, man. Ben je op fiets vandaag of zo? Want ik zag je auto niet staan, dus dat ik even...
5: Hé, Stefan!
0: Hey, man.
5: Nee, ik heb een lekker voorband, joh!
0: Oh!
5: Wat doe je als je een lekker band hebt?
0: Plakken natuurlijk.
5: Nee. Zakken!
0: Zakken. Nou, laat mij dan maar een grappen maken hier. Wat is het?
5: Trouwens, hè. Ja. Ik heb zo gelachen vandaag. Mijn broer werkte gisteren in het stadion waar de WK-aftrap was in Mexico.
0: Oh, wat doet hij?
5: Nou, hij moest de kaartjes controleren van de mensen op de tribune.
0: Ah.
5: Want dat zijn superdure kaartjes natuurlijk.
0: Ja, no shit.
5: En er zat een jochie van 14 jaar. Dus hij het kaartje controleren en zei... Jij hebt wel een rijke vader, of niet? Wat doet hij eigenlijk? Zei het jongetje... Die zoekt zich nou rot naar zijn kaartje.
0: Nou, prima. Hey, zullen we het even over de muziek hebben, Jopie? Die grappen allemaal.
5: Dat ja, is... doen we.
0: Ja.
5: Arno Prins uit Den Ham vroeg om 2:15
0: ja?
5: de ijsbeer aan.
0: Mooi!
5: En Reinier Sanders uit Oudheuzen wil graag dat liedje met de duivel los horen.
0: Is ook mooi!
5: Zullen we ze laten kiezen?
0: Dat leek me een puikplan, Jopie.
6: Playlist. Probleem.
1: Nummer.

0: Attentie.
1: Nou, eigenlijk is het heel simpel. Wil je de ijsbeer uit het noorden eindelijk eens een keer weer op de radio horen, dan app je zo vaak mogelijk nummer 1. En wil jij, nu gaat de duivel los. Want eigenlijk onder de motorkap een carnavalsliedje is, maar dan mag geen kauwgombal uit. Dan app je 2. Dus heb je zin om het eerlijk te doen, of heb je gewoon zin om het even een beetje te verkloten, dat je denkt, ah, dan krijgen ze hele rare muziek op de radio. Dat kun je ook gewoon doen. Als je echt een klote dag hebt gehad, dan doe je gewoon net de verkeerde. Want jij denkt, jij nummer 1, dan ga je voor 2. Dus nummer 1 is de ijsbeer, nummer 2 is nu gaat de duivel los. En over de duivel gesproken, regelmatig wordt er aangevraagd op vrijdag. En het kan eigenlijk niet, maar ook weer wel. Die gasten van Boemerang.

Komt-ie dan, hè?

0: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
2: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
1: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
3: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
4: Soudal, de bouwverslimmers.
3: Soudal, de bouwverslimmers.
1: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
5: Gaan jullie mee in de jungle wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
6: Yeah!
7: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
5: Dichterbij dan je denkt.
7: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
9: Huh, alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
10: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
9: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
12: 10 tenders, alsjeblieft.
13: Ja, dat is dan 8 euro.
12: Hè? 8? Oké. Okay.
14: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
16: Samen delen we Oranje.
17: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
18: Hebbes.
19: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
20: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
23: Hey, Wijngaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
24: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
23: en natuurlijk deze.
24: De vlam in de pijp.
23: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
0: is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
2: Radio NL.
0: Weerbericht.
4: Vanavond stevige regenbuien, veel water in een hele korte tijd. En we riepen eerder in het weerbericht, hebben ze aangepast. Nou, niet omdat wij het riepen, maar overal zou het regenen. Maar dat is natuurlijk niet zo, niet heel Nederland. Dit weekend wisselvallig, koud. De zon laat weinig van zich zien. Zaterdag 70% kans op regen. Zondag 40% kans op regen. En dit weekend sowieso wordt het max. 70 graden. Waarom? Waarom praat ik dan zo triest? Nou, tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. En dat doen wij in samenwerking met het ANP. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. De politie vraagt getuigen van de explosie vannacht in Amsterdam zich te melden. De explosie was in een sportschool. 7 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Er zijn inmiddels enkele verdachten opgepakt. Intussen meldt het Parool dat in de kelderbox van het ontplofte pand jongeren bezig waren met het maken van pakketten met explosieven voor plofkraken. De politie wil er verder niets over kwijt. Het treinverkeer in een deel van de Randstad ligt plat. Door een brand in een transformatorstation rijden er tot zeker 8 uur vanavond geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam.
4: Dankjewel, Daphne van der Meijs. En dan gaan we even kijken naar de files, de puinhoop op de wegen. Wat er staat is echt lang. De A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch, 26 minuten. En dat is tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer is dat. De A7 staat een hele lange. Den Oever richting Heerenveen, 58 minuten, 5 kilometer. De A7 eveneens Groningen richting Heerenveen tussen Beestenswagen en Chalobert. Ja, ongelukkig. Een uur vertraging, 12 kilometer. En de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen afrit Beek en Duiven, 8 minuten. Snelheidscontroles, A4, Den Haag richting Rotterdam bij 58,1. De A16, Rotterdam richting Breda bij 30,9. En diezelfde weg, Rotterdam richting Breda tussen Zwijndrecht en de Drechttunnel. Daar staan ze bij 33,5. Nou, ik had net Jopie even in uitzending. De uitslag is bekend, hoor. Daar zitten zoveel appjes tussen. Alle, dat mijlen ver uit elkaar. Dat is jammer.

0: Het was een hele tijd geleden echt een verrassing, joh. Rob van Dam. Prima, zo ik het even. De Dolle Kip. Ik zat even de Dolle Kip ook aan te luisteren, maar die kon niet voorbij vandaag. Geen paniek. Maar het was een complete verrassing. Rob van Dam had Bianca Foam Foam. Zijn ook in de studio geweest. Die dame met die hele grote. Nou, die hele grote. Stembanden. Maar wat een plaat. Jeetje, man. En het wordt nog veelvuldig aangevraagd. En vandaag werd het aangevraagd in een uurtje lekker los. Of er een keer weer voorbij kan komen. Was lang geleden, zei Ronald uit de Genemeiden. Bij deze voor jou gedraaid. Hey, ik had net even contact met Jopie.
1: Hallo.
0: Van de muziekredactie.
1: Want er is weer een
0: playlistprobleem. Nou, vraag je je af, waarom zit ik de Dolle Kip polka te luisteren? Nou, dat heeft een reden, zal ik misschien zo wel even vertellen. Hey, luister, je kon kiezen uit twee platen. Jopie, die heeft altijd problemen, sowieso met voetschimmel en met rughaar. Maar daar hebben we het niet over. Je kon kiezen uit De IJsbeer, had je één kunnen appen. Of nummer twee, De Duivel Los van Davy van der Sluis. Wat eigenlijk onder de motorkap een carnavalsliedje is. En het heeft nog nooit zo ver uit elkaar gelegen als vandaag. En dit zag ik ook weer niet aankomen. Dat is het mooiste altijd. Grietje, die zegt nummer 1. Rinus van de Veen uit Enzingen. Die zegt IJsbeer uit het Noorden. Dat is inderdaad nummer 1. Erwin van het Hof uit Mookhoek. Nummer 1. Christian in Duitsland wil nummer 2. Dan is het Joey uit Assen. Die wil nummer 1. Maurice Visser uit Sint Pancras. Mooi altijd. Nummer 1. Klaas uit Winsum wil nummer 1 horen. Dan is het Gertje Huisman. Oh, die heeft een audio. Heb je even?
2: Nou, wel hem doen, hè, Pipo? Hey.
0: Wat in, hoezo? Oh, dan moet ik even terug naar de even. Hij zegt verder niks. Even kijken.
2: Hey, Le.
0: Ja.
2: Draai even In The Kate van de band Trap Aan. In The Kate van de band Trap Aan. Ja, draai maar, die even, jong. Hey, mooi nummer.
0: Draai die even, jong. Het onbekende. Ik heb geen idee, man. Ik heb echt geen idee. Anders moet ik liegen. Ik heb net een heel verhaal op de radio gehouden van... Oh, ik heb wel verstand van boerenrock. Maar Trap Aan... Ik ken wel Trekhaak, ken ik. Trekhaak. Die hebben namelijk een Nederlands liedje. Die hebben een piratenplaat gekocht. Die is goed, joh. Maar goed. Dan is het Cornelia Ploeg uit Bakkum. De IJsbeer uit het Noorden. Joep uit Stadskanaal. De IJsbeer uit het Noorden. Niels uit Zevenaar. Nummer 1. Dan is het Arjan Oude Pekelaar, nummer 1. Montje Daalhuizen uit Goes, nummer 2. Zander uit Twello van nummer 1. Nou ja, het is nog nooit zo duidelijk geweest. 81 appjes om... 427. Het Leeuwendeel vandaag heeft gekozen voor... Voel je hem aankomen? Voel je hem aankomen? De IJsbeer uit het Noorden. Opmerkelijk. Het is zo'n... Tan, tan, tan, tan, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Maar goed, het is de IJsbeer. Mooi.

0: Het is een beetje troubadour, is het, hè? Makkers Voorhout komt uit Volendam en te maag gebracht. Het was even zoeken, maar ik heb hem. De feestballade. Ik weet niet of het de goede is, maar ik heb verder niks meer van je gehoord, dus het zal wel goed zijn. Zeg, het app is nu wel een beetje klaar. Het is, app heeft nu geen zin meer. Vanaf dit moment moet je even je telefoonlijn... nou ja, ik zet de telefoonlijn... Zou die wel werken? Ik moet even checken, want ik heb... kijk wat... Even kijken of we... Zijn we bereikbaar? Dat is wel belangrijk natuurlijk even. Ja. Telefoonlijn doet het. Check. Je kan gebellen 088-0200-100. We gooien de lijn even open voor... Hé, hey, de finale klapper. Ach, dat is wel een triest momentje eigenlijk dat. Ja, het is de laatste. 088-0200-100. Eerste belt, eerste telt.
1: Het einde. Het is tijd.

0: Mooi momentje altijd. En ook super, maar dan ook super spannend voor het hele bedrijf. De muziekredactie die zit op het puntje van de stoel. Bij de directie thuis gaat de radio wat harder. Wat gaat er gebeuren? Maar het is altijd goed. Het komt altijd weer voor elkaar. Waar zit je aan te denken? Wat heb je vandaag nog niet gehoord? Of wat wil je nog een keer horen? Laat het mij ook even weten. En dat kun je even doen op 088-0200-100. Dus 088-0200-100. De finale klapper. Even een goed liedje om ermee uit te gaan. En geen AI-zooi. Geen dingen van YouTube. Of gewoon geen dingen wat we anders ook niet draaien eigenlijk op Radio NL. Want ik kan het niet van Spotify draaien. En dat heb ik allemaal niet aanstaan. Dus ik moet het echt puur uit onze database qua muziek doen. Dus ook Kali met de Outsiders remix wordt vaak geprobeerd. Maar dat hebben we gewoon niet in ons systeem staan. Dus 088-0200-100. Oh god. Trillende handjes heb ik. Trillende handjes. Hallo, met wie?
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hey, Toosje.
0: Met Koosje?
1: Toosje uit Geelze.
0: Kijk eens, Koosje uit Geelze. Nou, waar zit je aan te denken als finale klapper?
1: Een ladder naar de hemel.
0: Wie?
1: De ladder naar de hemel.
0: Ladders naar de hemel. Van Jeroen van Zelst.
1: Ja.
0: Hé, wat leuk. Ja. Mag ik vragen waarom je die aanvraagt? Ik kan wel een beetje...
1: Ik word onderaan 4 dagen te gaan. Dan begin ik af te takelen, hè?
0: Ja, precies. Maar dat heeft dan die ladder naar de hemel, die is nog niet opgezet, toch? Die is nog niet rechtop gezet. Je gaat nog wel een tijdje leven, toch?
1: Ik word 100, heb ik altijd gezegd.
0: Oh, dat gaat je lukken. Coachie, dat gaat je lukken. 100%.
1: Ja.
0: Hé, ik ga voor je draaien. De ladder naar de hemel.
1: Goed zo, dank je.
0: Hoi. Oh nee, hou doen. Dit is de finale, mensen.
2: Yo, doe maar knal om de manier.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Ga je op zoek naar pellets? Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via een

0: snelste tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
1: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton. With OG's.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
6: Hout nodig voor een veranda, schutting, overkapping of ander tuinproject? Bied dan mee bij de online houtveilingen van Online Veilingmeester in Hardenberg. Ontdek hoge kwaliteit Douglashout, hardhout en meer. Plaats eenvoudig je bod via onlineveilingmeester.nl.
7: Kleine billetjes, grote actie, Petrek Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus, alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
10: Boeie.
11: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
10: Zoé.
11: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
10: Yes.
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Radioreclame is snel en flexibel. Kijk op adverteren op de radio.nl.
14: Radio NL.
15: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
16: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja, Radio NL.
15: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
16: De Zomertour.
15: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Door de brand in een transformatorstation in Woerden zijn 3 treinen stil komen te staan. Er zitten in totaal 1300 reizigers in en ze worden met bussen geëvacueerd. Door de brand is het treinverkeer in een deel van de Randstad flink ontregeld. De hele avond rijden er geen treinen meer die langs Woerden gaan. De politie vraagt getuigen zich te melden van de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Er zijn enkele verdachten aangehouden, maar het is nog niet duidelijk waarvan ze precies worden verdacht. Hulpdiensten zoeken nog altijd naar mogelijke slachtoffers onder het puin. Oud-premier Mark Rutte rekent het zichzelf aan dat in coronatijd enkele ministers overwerkt raakten en uitvielen. Dat zei hij tegenover de parlementaire enquêtecommissie. Als eerste bezweek zorgminister Bruno Bruins onder de hoge werkdruk en later ook zijn opvolger Tamara van Urk. Rutte noemde de werkdruk moordend. 10 wadlopers zijn in de problemen gekomen bij Ameland. Ze stonden tijdens onstuimig weer tot hun middel in het water en konden niet meer verder. Een helikopter heeft alle wadlopers, onder wie een gids, veilig aan land gebracht. Ze waren onderkoeld en vermoeid, maar lijken verder in orde. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het soms droog, maar er zijn ook buien. En ook vannacht is er kans op regen. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden en oosten regen. En het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het AP-nieuws.
3: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
7: Vertel

0: goed.
1: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Zeg, buurman, wat is dat voor moois in je tuin?
4: Dat is een mantelzorgwoning. Helemaal nieuw, gebouwd volgens de laatste bouweisen door GB Houtbouw uit Dronten.
3: Prachtig!
4: Alles is maatwerk. Goed, hè? Kijk op gbhoutbouw.nl, ook voor veranda's.
2: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ook voor rondvaarten, verhuur van kano's en aluminium sloepen en fluisterboten.
8: Natuurlijk de Otterskooi.
7: In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
10: Ik werd echt goed geadviseerd.
9: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
11: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
9: Radio is krachtig en betaalbaar.
11: Het werkt echt.
9: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
12: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Een paar minuten over 6 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. Allereerst even de files. De A7 Groningen richting Heerenveen. 12 minuten. En dat is bij Chalabet. Chalabet, ook mooi. Ik word enthousiast als er iets geks is. Vind ik mooi. Chalabet. Waar woon je? Chalabet. Mooi. Dat ligt links van Leeuwarden, hoop ik. Ik heb geen idee, hoor. 6 kilometer daar. De A27 Utrecht richting Breda. Daar staat 21 minuten en dat is 13 kilometer. En de A50 Arnhem richting Oost tussen Heteren en Knooppunt Eemwijk. Bijna 40 minuten en 7 kilometer. Nog 1 snelheidscontrole. A1 Hengelo richting Apeldoorn. Daar staan ze bij 97.8.
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

Smit, Frans Bauer en Criss Cross Amsterdam. Zo zeggen dat. En Nelis Leeman, die zingt het heel vrolijk. Hè? Ze mogen alles van me krijgen, behalve van mijn biertje blijf je af. Dat zingt hij best wel vrolijk. Eigenlijk zou je me wat bozer moeten zingen ook. Maar nu ben ik helemaal vergeten. Nou ja, niet dat het dagelijks moet, maar het past er wel bij op een vrijdag. Om even een goed liedje te draaien van Hazes, toch? Ga even terug naar begin jaren 80. Dit is gewoon een vriend.

0: ook weer zo'n super tof verrassend liedje. Danny Vroeger en Mickey van der Wij met Knipperlicht. Mooi. Heel erg leuk. We zien wel de laatste tijd een verschuiving. Er zijn best wel veel artiesten en ook studio's. Die hebben alle liedjes een beetje onder de loep genomen. Van oké, wat heeft Samuel wel te gebruiken voor instrumenten? Hoe vliegt hij een liedje aan? Hoe begint een liedje? Wat hebben ze met de tekst gedaan? Wanneer komt het de chorus? En wanneer komt een refreintje? Of is dat hetzelfde? Dat hebben ze een beetje ontleed. En nou zien, wij zien ook dat heel veel liedjes worden aangeboden in dezelfde stijl. En als je dus blijkbaar die stijl maakt in deze tijd, dan word je op de playlist. Dan kom je op de playlist. Dan wordt je liedje gedraaid. En ja, dat is slim. En dat is niet van deze tijd. Dat is, deden ze vroeger ook al. Vandaar dat er op een gegeven moment bepaalde jaren was er gewoon een stroming. Er werd dat heel veel uitgebracht. En een paar jaar later gebeurde dat weer. Zo hadden wij de hele tijd een accordeon. Op een station. Toen dachten we ook van nou. Het is wel heel veel accordeon. En nu echt. Nee, ik kan wel janken. Want ik mis echt de accordeon in de liedjes soms. Want het is allemaal. Beetje dat is het allemaal. Maar goed, prima. Ik heb er even zo van. Zometeen hebben we een gast hier achter de mengtafel staan. Die er wel verstand van heeft. Zijn naam is Ivo Pasweer. En hij begeleidt je door deze avond. En wij spreken elkaar maandag weer vanaf 3:00.
1: Ik heb

0: tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
1: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
0: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Scharsterbrug en Emmeloord.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
3: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
4: Heb je

0: webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes.
8: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
13: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Smoland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
14: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
16: Hey, Wijgaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk. Kijk uit, hier ben ik. Beun, en natuurlijk deze. De vlam in de pijp. Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
17: Is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
18: Radio NL.
17: Weerbericht.
19: Op de meeste plaatsen is het bewolkt en zo nu en dan valt lichte regen of een bui. In het weekend is er meer zon, is het vaker droog met regionale buien. Het blijft wel koel met maxima van 16 tot 20 graden. En een soms stevige wind van zee. En in de loop van volgende week schakelen we over op zonnig en warm zomerweer. En dan de ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. 15 meldingen nog. Dit zijn de drie langste. De A7 Groningen-Heerenveen tussen Beetsenzwaag en Tjallebert. 11 minuten door een ongeluk. Weg is daar wel weer vrij. A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam. 10 minuten. De A50 Arnhem naar Oss tussen Heteren en Ewijk. 23 minuten door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A1 Amsterdam-Amersfoort 39-1. De A2 Maastricht-Eindhoven bij 236-3. A7 Zaanstad-Hoorn 16.5. en de A37 van de grens naar Hogeveen bij 39.6. Goeie reis.

0: altijd aan.
1: Radio NL.
0: Radio NL.
2: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgunst.

had dat gedacht? Uit de tv-serie en al zo'n tune maken. Martin Moreno en Spijt is voor later bij Radio NL. Met binnen nu en een paar minuten Geen Regels Vrijdag. En je kent de spelregels van Geen Regels Vrijdag. Alles mag, alles kan. Sterker nog, ik zou heel fijn vinden als je eventjes een liedje aanvraagt in de Radio NL. Want mijn playlist is leeg. Dus kom maar door, waar heb je zin in? Met welk liedje wil jij zometeen het weekend beginnen? Stuur het door in de Radio NL app en bepaal zometeen de soundtrack van je weekend. 2 uur lang in de mix, Geen Regels Vrijdag. En dit is de nieuwe Mike Versteeg. Hola.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Wat is dit heerlijk.
2: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme & Co.
1: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
2: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
1: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
2: Ja.
3: Te groot bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
6: 10 tenders alsjeblieft.
7: Ja, dat is dan 8 euro.
6: Hè? 8? Oké.
8: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
9: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
10: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van Wendy.

0: voor alle info, wendyvanout.com.
1: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
3: Hout nodig voor een veranda, schutting, overkapping of ander tuinproject? Bied dan mee bij de online houtveilingen van Online Veilingmeester in Hardenberg. Ontdek hoge kwaliteit Douglashout, hardhout en meer. Plaats eenvoudig je bod via onlineveilingmeester.nl.
4: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
5: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Radioreclame. Adverteren op de radio.nl. Radio NL.
9: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
10: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
9: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
10: De Zomertour.
9: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 7 uur.
11: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Bemiddelaar Pakistan meldt dat er een akkoord is tussen Iran en Amerika. Ze zijn het eens geworden over de tekst van een vredesdeal, schrijft de premier van Pakistan op X. Volgens hem is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Gisteren zei president Trump al dat er een akkoord zo goed als rond was. De problemen met het treinverkeer in een deel van de Randstad duren nog tot in de nacht, meldt de NS. Oorzaak is een brand in een transformatorhuisje in Woerden, waardoor er daar langs geen treinen van en naar Utrecht kunnen rijden. Door de brand kwamen 3 treinen stil te staan. De 1300 passagiers zijn met bussen geëvacueerd. Na de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu meer dan $1000 miljard. Direct na de opening van de beurs in New York schoot het aandeel SpaceX met bijna 20% omhoog. Musk was al de rijkste man op aarde. Nummer 2, Larry Page van Google, heeft ruim 300 miljard. En Max Verstappen komt in Barcelona voorlopig nog snelheid tekort, ondanks zijn nieuwe motor. Hij reed in de tweede vrije training de 6e tijd, nadat hij eerder op de dag ook al niet bovenaan eindigde. Toen reed hij de 4e tijd. De snelste ronde was voor wereldkampioen Lando Norris. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond is het soms droog, maar er zijn ook buien. En ook vannacht is er kans op een bui. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden en oosten regen. En het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het AP-nieuws.
14: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcreme?
16: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. zilveren kruis.
15: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
17: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
18: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe?
19: GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
20: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
21: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.

0: Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijne voordelig weekend, dat is Dia van Jumbo.
4: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
5: Goedenavond, zometeen dan is het weer tijd voor een nationale vrijdagavond gebeurtenis. Geen regels vrijdag. 2 uur lang gaan we in de mix en bepaal jij wat er gedraaid wordt. We zijn eigenlijk je persoonlijke Spotify vanavond. Dus kom maar door, wat wil je horen? Een voetballiedje, een echte weekendhit, misschien wel een vergeten piratenplaat. Of wil je misschien Cheerio gewoon 5 keer horen? Kan natuurlijk ook. Kom maar door in de gratis Radio NL app. Eerste blik op de wegen, actuele ANWB verkeersinformatie met 1 file A50 Arnhem naar Oss tussen Valburg en Ewijk, 17 minuten. En dat komt daardoor bergingswerkzaamheden. Een aantal flitsers gemeld in de Flitsmeister app. Ze staan langs de A1 Amsterdam-Amersfoort, 39.1. A1 Hengelo-Apeldoorn, 97.8. A2 Maastricht-Eindhoven, 236.3. En de A37, dat is van de grens naar Hogeveen, bij 39.6. Goeie reis.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
7: Ivo Pasveer!
5: Oké, are you ready? Het grootste feest van de Nederlandse radio, dat start nu.
6: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Oké, open snel die app en vraag jouw favoriete hit aan. Want.
3: Is weekend.
2: Eindelijk.
3: Het is weekend.
2: Richting de zomer, jongens.
3: Het

0: En je weet het, vanaf nu gaan we 2 uur lang zoveel mogelijk muziek draaien. En alleen maar de muziek die jij aanvraagt in de Radio NL app. Dus waar heb je zin in? Met welk liedje kunnen we je weekend extra goed beginnen? Pak nu de telefoon erbij, open de Radio NL app en stuur eventjes een berichtje of een spraakberichtje met jouw favoriete weekendtune. Ik zie M. Bosma binnenkomen die heel graag de overkant van Suzanne Freek en Snelle horen. Nou, die komt er zo direct aan. Eerst naar Sander uit Twello. Goedenavond.
1: Goedenavond met Sander.
0: Hallo Sander, nog 1 dagje werken, dan heb jij ook weekend. En dan natuurlijk Oranje. Gaan we winnen, denk je?
1: We gaan met 2-1 winnen.
0: 2-1, oké, laten we die moed erin houden. En je wil graag Wolter Kroes horen,
1: hè? Wolter Kroes van Vita Hollandia.
0: Nou, dat is iets, Sander. Goed weekend.
1: Goed weekend.

Och, lekker man, we trappen het weekend op de allerbeste manier af in Geen Regels Vrijdag. Jij bepaalt de playlist, open de app, ga onderin naar berichten en stuur eventjes een berichtje met jouw favoriete liedje, want dan gaan we hem gewoon draaien, zo simpel is het. Als het maar wel een beetje feestelijk is, hè. Het is maar één keer vrijdag in de week, zo is het ook.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
3: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
2: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
4: Te groot bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
2: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
6: Alle soorten glasmaaiers staan weer in onze showroom. Goede en mooie merken als Honda, Husqvarna en Stihl. Ook veel keuze robotmaaiers. Kuiper Koekangen is al jaren de nummer 1 in glasmaaiers. Want u weet

0: Meld u aan voor onze nieuwsbrief. Deze sturen wij 1 keer per maand per mail. Zo blijft u op de hoogte van onze producten en aanbiedingen. Kuiper-koekangen.nl.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
2: we Oranje. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 45 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
7: 10 tenders alsjeblieft.
8: Ja, dat is dan €8.
7: Hè? 8? Oké. Okay.
9: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
10: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
11: Adverteren op de radio.nl.
12: Hey Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk. Kijk uit, hier ben ik. Natuurlijk deze. Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.

0: bij Radio NL in Geen Regels Vrijdag. En even aan mijn moeder vragen. Grietje uit Jestermar, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat wil je horen, Grietje?
1: Ik zou het echt even niet weten, maar ik vind alles leuk.

de grootste studentenband van Nederland, de Hermes House Band en Taj Mahal in Geen Regels Vrijdag. Dave uit Rijswijk, dank voor het aanvragen van Henk Wijngaard. Voor de strijders Corné en Bjorn die meedoen aan de megarun. Eventjes een liedje van Henk, kijk uit.

Ja, weet je, ik wil de geruchten niet voeden hoor, maar zou Alexia op de hotelschool zitten daar in Londen? Want ja, dan is dit weer een hint, toch? Nou ja, weet je, in alles wordt tegenwoordig een hint gezien als het gaat om Antoine en Alexia. Hotelschool hoor je zojuist in Geen Regels Vrijdag voor Danielle uit Amersfoort. Dank voor het aanvragen. En deze is voor Jack uit Meppel, Koos Albers en in mijn eentje in een tweepersoons.

Koos Alberts en in mijn eentje in een tweepersoons. Hey, we gaan aftellen, nog een paar minuten. Dan gaan we gewoon weer door met Geen Regels Vrijdag. Wat wil jij horen? Laat het nu weten in de app.

0: Auto door Martin Robben vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeko. Of kijk op martinrobben.nl.
1: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
2: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
1: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
3: OBD Tuning.
4: Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto.
3: Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering.
4: Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster.
3: OBD-tuning.nl.
5: Dit is Radio NL.
1: Radio NL.
5: Hier moet je zijn voor. Radio NL.
6: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
5: Dit is Radio NL. Bij ons hoor je jouw muziek altijd aan.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Hout nodig voor een veranda, schutting, overkapping of ander tuinproject? Bied dan mee bij de online houtveilingen van Online Veilingmeester in Hardenberg. Ontdek hoge kwaliteit Douglashout, hardhout en meer. Plaats eenvoudig je bod via
11: onlineveilingmeester.nl. Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
13: Jouw radiocampagne, onze zorg. Van een eerste idee tot op de radio.
14: Ik werd echt goed geadviseerd.
13: Start vandaag nog. Kijk op adverterenopderadio.nl.
15: Het werkt echt.
16: Radioreclame werkt. Kijk op adverterenopderadio.nl.
17: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
18: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
19: Zonnebrandcreme?
20: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
21: Goedemorgen!
22: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
23: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
24: Ga jij voor lokaal, regionaal of landelijk succes?
25: Ik kreeg meteen meer websitebezoekers.
24: Wij helpen je de juiste luisteraars te bereiken.
25: Mijn klanten herkennen mijn bedrijf op de radio.
24: Kijk op adverterenopderadio.nl.
26: Radio NL.
27: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
28: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
27: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
28: De Zomertour.
0: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. De inzamelingsactie die is gestart na de dodelijke aanrijding gisteren in Zeeuws-Vlaanderen staat nu op 100.000 euro. Met de crowdfunding wil de initiatiefnemer getroffen gezinnen helpen in de begrafeniskosten. Een automobilist schepte gisteren fietsende kinderen die op schoolkamp waren. Er vielen 4 doden. De bestuurder zit vast. Op de dag dat het nieuwe Europese asielsysteem is ingevoerd, waren er problemen in Ter Apel. Door een storing in het registratiesysteem moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Dat leidde tot veel frustratie en onzekerheid. Het nieuwe systeem deelt sneller gegevens van asielzoekers tussen Europese landen. Een akkoord tussen Iran en Amerika is dichtbij, meldt de premier van Pakistan op X. Pakistan bemiddelt tussen de partijen en volgens de premier is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Gisteren al zei president Trump dat een deal op handen was en dat dit weekend zou kunnen worden getekend, mogelijk in het Zwitserse Genève. En aan de besloten training van het Nederlands elftal in Kansas City heeft eerste doelman Bart Verbrugge weer meegedaan, meldt de KNVB. Daarmee lijkt hij fit voor het WK-duel met Japan zondag. Verbrugge raakte in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan geblesseerd. De afgelopen dagen trainde hij niet mee met Oranje. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond is het soms droog, maar er zijn ook buien en ook vannacht is er kans op regen. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden en oosten een bui. Het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het AP-nieuws.
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
4: Eén ijs koffie voor mevrouw. Mm.
3: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
5: Goedenavond, 8 uur geweest. Geen regels vrijdag. Dendert zometeen door met Robert van Hemert en de Suskus. Eerste blik op de wegen. ANWB verkeersinformatie. Met één file op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderlo en Waterberg. 11 minuten door bergingswerkzaamheden. En ook een ongeluk op de N31 Drachten-Leeuwarden tussen de aansluiting met de A7 en Drachten. De weg is daar dicht door een gekantelde vrachtwagen. Omrijden kan via de A7 en vervolgens de A32. Dan de flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A1 Hengelo-Apeldoorn bij 97,8. A2 Maastricht-Eindhoven 236,3. A4 Amsterdam-Den Haag bij 11,4. A6 Muiden-Lelystad 45,9. A13 Rotterdam-Den Haag 4,5. De A16 Rotterdam-Breda bij 45,7. A28 Groningen-Zwolle 98,6. En de laatste A50 Osna-Eindhoven bij 128,3. Goeie reis.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Oké, pak die telefoon uit je broekzak, open de Radio NL app en vraag jouw favoriete liedje aan in Geen Regels Vrijdag.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: en Donny in Geen Regels Vrijdag.
1: Ja, Geen Regels Vrijdag. Daar is die weer. Lekker, bijna weekend.
0: En Rachel uit Almelo, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Lekker weekend voor de boeg, Rachel.
2: Nee, morgen nog even werken en dan heb ik lekker weekend.
0: Oh, kijk eens aan. Hé, en wat wil je horen in Geen Regels Vrijdag?
2: Jeffrey Hazen met Loco, het nieuwe nummer.
0: Oeh, die nieuwste. Nou, ik ga hem zo direct voor je draaien, Rachel. Eerst ga ik nog even voor Patrick uit Hilsum draaien. Jan Biggel en

0: Vincent en de Dromedans bij Radio NL op vrijdagavond. Het is 12 juni, het einde van de megarun vandaag. Je hebt natuurlijk alles kunnen volgen via de dagjournaals op onze YouTube. Vanavond komt er ook nog weer eentje online. YouTube.com/RadioNLTV. En natuurlijk bij Lars in de Sowieso ochtendshow. Nou kun je ook semi meedoen met de megarun. Zoals Rico uit Posterholt, Limburg. Goedenavond, Rico.
1: Hey, goedenavond.
0: Jij bent een lekkere weekje op vakantie geweest in Spanje, in de buurt van Barcelona. De plek waar ook de megarun was.
1: Ja, zeker.
0: Maar je deed niet mee.
1: Nee, helaas niet.
0: Oké, nou...
1: We waren net te laat maar inschrijven.
0: Heb ik wel begrepen dat je van de gelegenheid dan maar even gebruik maakt om alvast het barrel te testen voor volgend jaar.
1: Ja, dat klopt.
0: Volgend jaar dan ben je erbij bij de megarun.
1: Ja, als het goed is wel. Volgend jaar gaan we ons voor inschrijven en dan gaan we kijken als het ook wel lukt.
0: Oh, superman, superman. Nou, mooi vooruitzicht alvast. Goed, voor nu onderweg terug vanuit Spanje richting Nederland. Dan heb je nog wel een flinke reis voor de boeg.
1: Ja, dat klopt. Even kijken, wij moeten nog 1300 kilometer.
0: 1300 kilometer en het allerlulligste, je staat momenteel vast in de file.
1: Ja, we zijn alleen wel een uur file aan het rijden, dus daar word je heel goed van.
0: Altijd gezeik, hè, als je vanuit Zuid-Europa terug naar huis rijdt.
1: Dat is altijd bij dit stuk.
0: Maar goed, hopelijk kan ik je reis toch iets verlichten in Geen Regels Vrijdag. Wat wil je horen?
1: Doe maar WC Experience met, waar is het alweer? Weet dat nummer nou? Mag ik je roken?
0: Oké, dan goede reis.
1: Ja, kom goed.
2: Sta ik in de file midden op de...

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Dit is Radio NL. En bij ons hoor je...
4: En...

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Radio NL. Radio NL.
4: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: Een ijs koffie voor mevrouw.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

0: kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Hey, Wijngaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
5: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
4: en natuurlijk deze.
5: De vlam in de pijp.
4: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.

Nederlands nieuwe Jeffrey Leunenberg zijn debuutsingle Italiani. Het is vrijdagavond, geen regels. Vrijdag is aan met Delano Rogier uit Almelo. Mijn vriendin luistert jullie nu in bad. Dus graag wil ik eventjes de groeten doen. Naar de vanuit de woonkamer luisteren, de Delano. En graag voor haar trots op jou van Wesley Bronkhorst. Omdat ze al bijna 30 weken ons dochtertje draagt. Heel veel geluk samen, Delano en vriendin. En trots op jou is voor jullie.

0: De nieuwe Daddy Vroger hoor je.
1: Het laatste rondje.
0: En knipperlicht samen met Mickey van Wijk. Het is bijna 9 uur vrijdagavond. Het is bijna tijd voor het laatste rondje. En we zijn op zoek naar een echte weekendrammer om het weekend even goed in te luiden. Heb je een suggestie voor zo'n ultieme weekendklapper? App hem dan nu door in de Radio NL app. En bepaal zometeen het laatste rondje.

0: man, hoor dit galmen.
1: De leeuw komt eraan.
0: Ik weet nu al dat dit een dikke oranje hit gaat worden. Ik voel het gewoon. Samuel Welte en de leeuw komt eraan.
2: Het laatste rondje.
0: In geen regels vrijdag. Het is tijd voor het laatste rondje. Ik zie bijvoorbeeld Grietje binnenkomen uit Beilen. Ik zou heel graag Ik hou van jou horen voor mijn allerliefste Jacques. Groetjes van Grietje. Willemien uit Nijmegen is er ook weer bij. Hey Willemien, goedenavond.
3: Goedenavond Ivo, Wim Bieke en Danny Christian. Zaterdagavond even draaien, tot later.
0: Oh, leuk, ik zie Jesper uit Sint-Biegels-Gestel binnenkomen. Vieze Jack met zijn nieuwste zin in snacks. Maar we gaan vanavond voor de suggestie van Ben uit Veenendaal. Die heeft een mooie Stef Eckel en de Woonboot. Goed weekend.

0: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste surfboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
11: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
12: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

0: Toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Radio vermaakt, verbeeldt, verbindt, prikkelt en ontroert. Radio raakt jou en je potentiële klanten. Kijk op adverteeropderadio.nl. Haal maximaal rendement uit je reclame-euro. Kijk op adverteeropderadio.nl.
2: Radio NL. 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
3: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
2: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
3: De Zomertour.
2: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghatten. Dejonghatten.nl. De Jonghatten zet de tijd op 9 uur.
4: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. De evacuatie van de gestrande treinpassagiers door een brand in een transformatorhuis in Woerden is klaar. Drie treinen kwamen stil te staan en 1300 reizigers moesten worden geëvacueerd. Door de brand is het treinverkeer in een deel van de Randstad flink ontregeld. Op de trajecten langs Woerden rijden vandaag geen treinen meer. Voor de nabestaanden van de slachtoffers van de dodelijke aanrijding in Zeeland is binnen een dag al meer dan 100.000 euro opgehaald. De crowdfunding is opgezet door een ouder van de basisschool in Aksel. Bij het ongeluk vielen 4 doden, onder wie 3 kinderen. Ze werden op hun fiets geschept door een auto. De bestuurder zit vast. Een vredesdeal tussen Amerika en Iran lijkt dichtbij en Zwitserland wil gastland zijn voor de ondertekening ervan. Volgens bemiddelaar Pakistan is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Sommige bronnen melden dat het akkoord mogelijk zondag al wordt getekend. Paus Leo kon na zijn bezoek aan Spanje niet direct terug naar Rome. Zijn vliegtuig had namelijk technische problemen. De Spaanse koning Felipe schoot de hulp en bood hem een vervangend vliegtuig aan terug naar huis. De paus was de afgelopen dagen in Spanje, onder meer voor de inzegening van de Sagrada Familia in Barcelona. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag is het droog en komt het zonnetje tevoorschijn. Het wordt maximaal 19 graden. En tot zover het AP-nieuws.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
10: Samen delen we Oranje.
11: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Dit is de muziek van

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Gaan jullie mee in de Jungle Wild Waterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
2: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
4: Boost yourself.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcrème?
9: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
12: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
13: Hey, Wijngaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
14: Kijk uit, hier ben ik.
13: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Radio NL vind je ook op YouTube. /RadioNLFM.
4: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
6: Radioreclame is snel en flexibel. Kijk op adverterenopderadio.nl. Adverterenopderadio.nl.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
10: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
11: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
12: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sauzen, tweede gratis.
12: Lekker hoor!
13: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
12: Boeie!
13: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
12: Zoé!
13: En AH smaaktomaten, 2 pakken, 40% korting.
12: Yes!
13: De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Hamster!
14: Radio N.
15: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
16: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
15: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
16: De Zomertour.
15: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. In de regio Dordrecht is het kraanwater besmet met de E. coli-darmbacterie, melden veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven. Het betekent dat inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht het water eerst 3 minuten moeten koken voordat ze het drinken of hun tanden poetsen. Het advies geldt sowieso voor 3 dagen. Een speciaal team zoekt nog altijd naar mogelijke slachtoffers in het puin van de ingestorte sportschool in Amsterdam-Osdorp. Zolang niet zeker is dat er niemand ligt, gaan we door met zoeken, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. In Almelo is iemand om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk. Een auto botste op de N36 op een touringcar en vloog in brand. Het slachtoffer is de bestuurder van de auto. Volgens de krant Tubantia moest de chauffeur van de touringcar uit de bus worden geknipt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En de KNVB heeft het nummer Wij houden van Oranje van André Hazes uitgeroepen tot goaltune op dit WK. Dat betekent dat het nummer door de speakers van het stadion schalt als Nederland heeft gescoord. Het nummer is gebaseerd op een Schots liedje en werd erg populair op het EK van 1988 toen Nederland Europees kampioen werd. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen, maar in de middag schijnt het zonnetje. Zondag neemt de kans op buien verder af. Het hele weekend ligt de temperatuur rond de 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart? Met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus?
6: 7, 7, 7.
5: Wat een geld.
7: 18.000.
8: Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
11: Radio NL vind je ook op Facebook. /RadioNLFM.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
12: Radioreclame werkt. Kijk op adverteren op de radio.nl.
13: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
14: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
16: Oranje. Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
17: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Hey Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
19: Kijk uit, hier ben ik.
18: Natuurlijk deze. Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.

Jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Radio NL.
4: Dit is Radio NL. Hier moet je zijn voor...

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Altijd aan. Radio NL.
5: Breng je bedrijf of product snel, effectief en professioneel onder de aandacht van onze luisteraars. Kijk op adverteren op de radio.nl.
6: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
8: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op de radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
13: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Bramen of frambozen. 125 gram voor maar 1,99. En ook fijn, een fleurige bos Bella rozen voor maar 6 euro. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
14: Radio NL.
15: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
16: We horen de vogels wie fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio.
15: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
16: De Zomertour.
15: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sineke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv.
16: Eén groot feest zal het weer zijn voor iedereen, van groot tot klein, de Zomertour.
15: De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 11 uur.
0: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel kunnen slapen worden naar De Wijk gebracht, een plaats in Drenthe vlakbij Meppel. Het gaat om ruim 100 mensen, ongeveer het dubbele van gisteravond. Sinds vandaag geldt een nieuwe Europese asielwet. De aanmelding gaat nu anders en dat zorgde voor problemen. Op de snelweg bij Rotterdam Airport is iemand om het leven gekomen bij een ongeluk. De A13 blijft voorlopig dicht richting Rotterdam voor onderzoek. De politie kan nog niet zeggen wat er is gebeurd. Volgens regionale media stond een auto met Belgisch kenteken stil op de snelweg en is een andere auto daar tegenaan gereden. Bij supermarkten in de regio Rotterdam en Dordrecht zijn de flessen water uitverkocht. Mensen sloegen die in omdat de E. coli darmbacterie is gevonden in het kraanwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Daar kun je erg ziek van worden. Het kraanwater moet de komende 3 dagen eerst worden gekookt. En ouders hoeven in de toekomst niet meer extra te betalen om naast hun kind in het vliegtuig te zitten. Daarover hebben EU-landen een akkoord bereikt. De nieuwe regels moeten voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen geld vragen voor stoelen naast jonge kinderen. De vergoeding voor vertragingen en geannuleerde vluchten blijft hetzelfde. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
20: Dit is de muziek van...

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: 18 plus speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: 7, 7, 7, 7.
3: Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Dit is Radio NL.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
8: Radioreclame. Adverteren op de radio.nl.
9: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
13: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijn en voordelig weekend, dat is die ja van Jumbo.
14: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
15: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
16: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
15: en natuurlijk deze.
16: De vlam in de pijp.
15: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.

zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje, mijn

0: smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, smint.
1: Boost yourself. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken... en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
5: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
6: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
5: Ja, de leeuw komt eraan.
6: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen... om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
9: Jouw radiocampagne, onze zorg. Van een eerste idee tot op de radio.
10: Ik werd echt goed geadviseerd.
9: Start vandaag nog. Kijk op adverterenopderadio.nl.
11: Het werkt echt.
12: Radio NL.
13: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
14: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
13: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
14: De Zomertour.
13: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door... Liv, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West wordt niet meer gezocht naar mensen onder het puin. Gisteravond stortte een deel van een sportschool in na een zware explosie. Onder het puin werd niemand meer gevonden. De paar honderd mensen die gisteren hun huis uit moesten, kunnen voorlopig nog niet terug. Er is geen stroom in de flat. In de buurt van Dordrecht hebben mensen een NL-alert gekregen omdat het kraanwater niet veilig is. De ziekmakende darmbacterie E. coli is erin gevonden. Mensen in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht moeten zeker 3 dagen hun water koken voor ze het gebruiken. Bij supermarkten in de regio zijn flessen water uitverkocht. Elon Musk heeft na de beursgang van SpaceX een liefde betuigd aan de medewerkers van het ruimtevaartbedrijf. "Ik hou ongelooflijk van jullie," schrijft hij op X. Binnen een paar uur schoot het aandeel 30% omhoog. Dat maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld met een vermogen van ruim 1000 miljard dollar. En Canada heeft voor het eerst een punt gepakt op het WK voetbal. Het werd 1-1 tegen Bosnië-Herzegovina. Canada deed 2 keer eerder mee aan een WK, maar verloor tot nu toe alle wedstrijden. In Toronto was er ook nog een openingsceremonie met Canadese artiesten zoals Michael Bublé. Alanis Morissette zong het Canadese volkslied. Het weer van Weer Online. Vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Is de muziek van Radio NL.

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. De backup voor het aanmeldcentrum in Ter Apel zit ook vol. Meer dan 100 asielzoekers werden naar het Drentse plaatsje De Wijk gebracht, omdat er in Ter Apel geen plek meer was. Maar zo'n 10 mensen konden ook daar niet terecht. Zij moeten in Zwolle slapen. In de ochtend moet iedereen weer naar Ter Apel om zich aan te melden. Er is niemand meer gevonden onder het puin in Amsterdam-Osdorp en het zoeken is gestopt. Bij een zware explosie stortte een deel van een sportschool in gisteravond. 7 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Een flat in de buurt werd ontruimd na de klap. Bewoners kunnen voorlopig nog niet terug. Er is nog geen stroom. In Nigeria zijn 17 boeren doodgeschoten door terroristen. Dat gebeurde toen ze op hun eigen akker aan het werk waren. Het zou een vergeldingsactie zijn, omdat een burgerwacht pas 13 criminelen doodschoot. Andere boeren durven niet meer aan het werk te gaan na de moorden. Daardoor dreigt een voedseltekort in Nigeria. En goed nieuws voor de voetballers van Marokko. Brazilië moet morgenavond sterspeler Neymar missen. Hij doet niet mee omdat hij nog te veel last heeft van een kuitblessure. Misschien moet hij ook de 2 andere groepswedstrijden tegen Haiti en Schotland missen. Het zou voor Neymar zijn 4e WK worden. Hij is Braziliaans topscorer aller tijden. Het weer van Weer Online. Vannacht is er kans op een bui. Ook overdag is er kans op regen met veel bewolking. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP nieuws.
4: Hey, ben je er weer?
5: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
8: Hebbes.
7: Kijk op ben.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Radioreclame. Kijk op adverterenopderadio.nl.
1: Dit is de muziek van Radio N.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Er is al ruim 120.000 euro opgehaald voor de ouders van kinderen die omkwamen bij een ongeluk in Zeeland donderdag. Een schoolklas was op schoolkamp. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De bestuurder die de groep aanreed is aangehouden. Een ouder van kinderen die op diezelfde school zitten startte de inzameling. Een groep van 10 asielzoekers die niet in Ter Apel kon slapen, kon ook niet terecht in de reserveopvang in De Wijk in Drenthe. Ze zijn naar Zwolle gebracht. Het was sowieso een moeilijke dag in Ter Apel. Gisteren ging een nieuwe Europese asielwet in. Door technische problemen liep de invoering veel moeilijker dan verwacht. Filmmaker Warner Bros. Mag concurrent Paramount overnemen. De Amerikaanse waakhond heeft het goedgekeurd. Er zou geen bedreiging zijn voor andere concurrenten. Acteurs in Hollywood zijn er minder blij mee. Die denken dat ze minder werk overhouden. Warner Bros. Betaalt zo'n 110 miljard dollar voor Paramount. En op het WK voetbal heeft Canada met 1-1 gelijk gespeeld tegen Bosnië en Herzegovina. Het was het eerste punt ooit voor Canada op een WK. Ze deden 2 keer eerder mee. De Canadese gelijkmaker werd gescoord door invaller Kyle Larin. Om 3 uur speelt Amerika tegen Paraguay. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely fluit die wedstrijd. Het weer van Weer Online. Vannacht is er kans op een bui. Ook overdag kan er regen vallen met veel bewolking. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Ga jij voor lokaal, regionaal of landelijk succes?
4: Ik kreeg meteen meer websitebezoekers.
3: Wij helpen je de juiste luisteraars te bereiken.
5: Mijn klanten herkennen mijn bedrijf op de radio.
3: Kijk op adverterenopderadio.nl.
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Gericht adverteren? Wij bieden oplossingen op maat voor elke regio. Van jouw dorp tot in heel Nederland. Kijk op adverterenopderadio.nl.
0: Dit is de muziek van Radio NL.